0: for weepers. Blues for the weepers. They just come to listen and
1: lekker veel. Soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nee CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nee werk in terug naar het olde werk, naar werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de ja, bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het nu wilt. In Texas, Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with the fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit, Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan meewerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues samen met Chris Barber. Het speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, en door het eind hoorde hij nog even de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer de scheeps terecht komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Appetit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber in de sfeer van de jazz en de blues en de country van Sarah Appetit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11.

Altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1958. Nee, 1951 heeft hij het gemaakt. In 1958 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die de Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel dat komt uit 1951 en dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock'n'roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrumenten zien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zou ik tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B.

side, de flip side. Op een, met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano. Willie Johnson op gitaar. Willie Steele op drums. En dan wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een disc jockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label, die Rude bracht aan, dat die een klein beetje smeergeld wilden betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze disc jockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overhendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog in terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman die werkt er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer die werkt er aan met. Rory Gallagher werkt er aan met. Andy Fairweatherlow. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En daar zingt Paul Jones op met I'll Be Arrested.

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters, de Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaat. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook iemand die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's Run Away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Miller. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dedensvoort. Ligt een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee. I Am The Ride.

Chris Smither, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de Gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen, Causin' Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Dan Craik uit Denver wilde zijn studie medicijnen combineren met een carrière als singer-songwriter, maar dat duurde slechts even. Toen koos hij voor de muziek. Dit komt van zijn album Skin Grows Thin. Dan Craik, Further to Fall.

Dan Craik, Further to Fall. Annie Lennox, dat was een Schotse zangeres en ze was met Dave Stewart heel succesvol met de band The Eurythmics. Maar in 1992 ging ze solo verder en intussen heeft ze 80 miljoen albums verkocht. Dit was een top 10 hit in Engeland, Ierland, Nederland, Zwitserland en Amerika. Annie Lennox, Why?

Annie Lennox, Why? Jerry and the Pacemakers, dat is een band uit Liverpool die wereldberoemd werd in de slipstream van The Beatles. En de band had grote hits. How Do You Do It? I Like It. You Never Walk Alone. En Ferry Cross the Mersey. Zanger Jerry Marsden overleed in 2021 op 78-jarige leeftijd. En dit was een top 10 hit in Engeland, Canada, Nieuw-Zeeland en Amerika. Jerry and the Pacemakers. Don't let the sun catch you crying.

Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying. Katie Melua werd geboren in Georgië, maar ze groeide op in Belfast en Londen. In 2013 verscheen haar debuutsingle en 3 jaar later was ze de bestverkopende artiest in Engeland. En dit was een hit in Engeland, Ierland, Nederland, Duitsland en Noorwegen. Katie Melua, Closest Thing to Crazy. MUZIEK

Katie Melua, Closest Thing to Crazy. Ken Stead komt uit Canada. Hij heeft zijn eigen band, maar hij maakt ook soloalbums als singer-songwriter. En hij leverde een sterk soloalbum af, Civil War, met louter eigen composities. Ken Stead, Why You Afraid of the Dark. Why?

instead. Why You Afraid of the Dark? The Pretenders, dat is een Engelse band met de Amerikaanse zangeres Chrissy Hynde. Ze kwam vanuit Ohio in 1973 naar Londen omdat ze daar een baan kreeg bij de muziekkrant New Musical Express. Daarnaast was ze de zangeres van Masters of the Backside, later van The Moors, Murderers en uiteindelijk van The Pretenders. En met The Pretenders scoorde ze al 44 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en een hit in Engeland, Australië, Canada, Nederland en Nieuw-Zeeland. The Pretenders. Don't Get Me Wrong.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trouble is 25 van Kenny Wayne Shepherd. En Kenny Wayne Shepherd nodigt regelmatig artiesten uit om mee te spelen tijdens 25 van Kenny Wayne Shepherd. En Kenny Wayne Shepherd nodigt regelmatig artiesten uit om mee te spelen

Kenny Wayne Shepherd, Nothing to Do with Love. Red Miller uit Dallas is de zanger van de band Old 97's. En hij komt uit een steenrijke familie. Zijn ouders zitten in de textielindustrie en zijn tevens de eigenaar van de American Football Club Dallas Texans. Hij zat al in het voorprogramma van Roseanne Cash en Chris Isaak en hij heeft 9 soloalbums gemaakt. Red Miller, World Inside the World.

Brett Miller, World Inside the World. Beverly Knight, dat is een Engelse zangeres uit Wolverhampton. En Sam Cooke en Aretha Franklin waren haar voorbeelden. En ze heeft intussen ook een eigen gospelshow. En 20 hits. Dit was de top 10 hit in Engeland. En tegenwoordig werkt ze heel veel samen met Jules Holland. Beverly Knight, Shuda, Wuta, Kutai.

Beverly Knight, Shuda, Wuda, Kuda. Connor Selby, dat is een Engelse blueszanger. Hij woonde lange tijd in Amerika, in Connecticut, maar hij keerde terug naar Engeland en hij groeide op met de albums van zijn vader. Van The Cream, Eric Clapton, B.B. King en Ray Charles. Hij is 24 jaar en hij geldt intussen als het grootste blues talent van Engeland. Connor Selby, Hear My Prayer.

Connor Selby, Hear My Prayer. Catherine Britt, dat is een singer-songwriter uit Australië. Nadat ze daar eigen land had veroverd, trok ze in 1999 naar Nashville. En daar werden haar eerste drie singles hits. Dit werd overigens geen hit. Catherine Britt, Good to Bad.

Catherine Britt, Good to Bad. Geraint Watkins uit Wales, dat is een veelgevraagde studiomuzikant in Engeland. Hij is te horen op albums van Nick Lowe, Dave Edmunds, Van Morrison, Mike Knopfler, Paul McCartney, Status Quo, Dr. Feelgood, Rory Gallagher, Andy Fairweather Lowe, The Blues Band en Eric Clapton. En heel af en toe heeft hij tijd voor een eigen album. Geraint Watkins, I Got the Blues.

Geraint Watkins, I Got the Blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Topartiesten uit Australië willen ook allemaal slagen in Amerika en dat geldt ook voor Jasmine Ray. In 2018 was Look It Up haar eerste album uit Nashville en daarna ging ze meteen door Amerika toeren met Brooks & Dunn. Jasmine Ray, First Song.

0: Twee stukken van de Meters. Dit was van de CD, Harry. Luca Paipai.
1: Ja, Luca Paipai van een verzamelaar, de Great Funk Masters. Dus van de Meters. Met George Porter op bas, uiteraard.
0: Ja, en daarvoor George Porter live on stage in Liberty Lunch in Austin. Het was een stukje wat wij door zelf opgenomen hebben. Dus niet de allerbeste kwaliteit, maar de live sfeer een klein beetje weer te geven van een optreden van de Meters in eind mei 1993 in Austin. Toch leuk om dat erin bij te hebben. Met George Porter erbij, met Art Neville erbij.
1: Ja, en we hebben het maar even doorlopen laten lopen. Dit zijn interviews om u niet te veel onderbreken. Maar hier zijn achtereenvolgens de nummers die gedraaid zijn. Het eerste was Rough Spots van George Porter's Running Partner van een gelijknamige LP. Dan van de LP Trackback van de Meters het gelijknamige nummer. Dan Sexual Telepathy van Earl King op het Blacktop label waar we binnenkort wat aan gaan doen.
0: Volgende week.
1: En waar je George onder andere over hoorde praten. Van de gelijknamige LP Sexual Telepathy van Earl King. En dan The Same Old Train van Snooks Eaglin, ook op Blacktop. Van de Pyjama's Party.
0: Dat is een beetje de partner van George, hè? Snoeps, ja, waar hij heel veel mee samenspeelt.
1: Ja, het zijn allemaal mensen die we gedraaid hebben, waar George dan ook daadwerkelijk op meespeelt.
0: Ja, Snoeks was vorig jaar op de Blues Estafette in Utrecht, of was dat dan weer in Jorin?
1: Dat was het jaar ervoor. Maar ja, George zei het ook al in het interview, dat is eigenlijk mijn running partner. En als je de lijst ziet waar hij mee, waar hij bas bij gespeeld heeft, dan zijn het er nogal wat. Patti LaBelle, Alan Toussaint, Paul McCartney. Met David Lind van, zei hij ook nog, van die Talking Heads, waar hij mee bezig is geweest in het interview.
0: David Byrne.
1: David Byrne, ja. David Lind is wat iemand anders. Maar de lijst is nog veel groter, dus het is een jongen waar, die wel wat kan.
0: Ja, je eindigt ook met uitstekende muziek. Techniek in handen van Paul Meeldijk. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar en Harry Musquet. En ons laatste nummer, Harry.
1: I Wish, George Porter Jr.

Twee broers waren de oprichters van het fameuze blueslabel Black Top. Hammond en Neumann Scott. Bluesliefhebbers bij uitstek en kennis van de music scene in het zuiden van de Verenigde Staten. Een kijkje in de keuken van een bloeiend label.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet nam zijn album Musquet Gang op met de gastmuzikanten Rudy van Dijk, Henk Huizinga, Tom Barlage, Ilko Gelling en Marcel Schimschijmer. Het nummer is geschreven door Jules Deelder. De Musquet Gang. For real.

De Muskeg Gang, for real. Begin jaren 60 waarde de blues over van Amerika naar Engeland. En in Engeland ontstond een blues scene waar uiteindelijk de Rolling Stones uit voortkwamen. Lonnie Donegan, dat was een skiffelzanger uit Glasgow. Maar hij had 31 hits in Engeland en hij had heel veel invloed op de Engelse jaren 60 bands. I'll Never Fall in Love Again, een nummer van hem, werd later gecoverd door Tom Jones en Elvis Presley. En hij werkte later ook nog samen met Rory Gallagher, Ringo Starr, Elton John en Van Morrison. Lonnie Donegan, I've got the rocks in my bed.

Lonnie Donegan, I've Got Rocks in My Bed. Blues Incorporated, dat was een bluesband uit Londen onder leiding van Alexis Corner. En de band had beroemde bandleden Jack Bruce, Charlie Watts, Ginger Baker en Long John Baldry. En de band had nog beroemdere fans, Mick Jagger, Eric Clapton, Paul Jones, John Mayall en Jimmy Page. Blues Incorporated, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Blues Incorporated, I'm Your Hoochie Coochie Man. Cyril Davis, dat was een Engelse blueszanger en hij runde het huisorkest in de London Blues and Barrel House Club. En hij begeleidde Amerikaanse artiesten die daar optraden, zoals Muddy Waters, Memphis Slim en Sonny Terry. Later begon hij zijn eigen bluesclub, de Ealing Club, en daar gaf hij jonge artiesten een podium, zoals Mick Jagger, Eric Burdon en Art Wood. Cyril Davis, Sweet Mary.

Cyril Davis, Sweet Mary. Alexis Corner werd geboren in Parijs, maar hij werd de founding father of British blues. En in zijn begeleidingsband speelden Keith Richards, Brian Jones, Rod Stewart, John Mayle en Jimmy Page. En hij was de oprichter van de band Free met zanger Paul Rodgers. Alexis Corner, Woke Up This Morning.

Alex's Corner. Woke up this morning. Gitarist Dick Taylor uit Londen was een van de oprichters van de Rolling Stones, maar na de komst van Brian Jones moest hij basgitaar spelen en dat wilde hij niet. En daarom begon hij een eigen band met zanger Phil May. En dit was de eerste hit voor The Pretty Things, Rosalind.

the Pretty Things, Rosalind. De Primitives uit Oxford probeerden met bluesnummers te overleven tijdens de Mercy Beat Golf. En dat lukte niet. Toen vertrokken ze naar Italië en daar speelden ze nog jaren in het clubcircuit als Mel en de Primitives. Maar hier zijn het nog gewoon de Primitives. Help me.

The Primitives, Help Me. De Kings uit Londen met de broers Ray en Dave Davis werden een hitformatie dankzij songwriter Ray Davis. Maar ook de Kings begonnen in de blues scene van Noord-Londen. De Kings, Got Love If You Want It.

The Kinks, God Love If You Want It. Het zal u niet verbazen dat de band de Sheffields uit Sheffield kwamen. En bij Pye Records kregen ze te maken met producer Tony Hatch. Maar dat was een producer van popmuziek. De band toerde met Little Walter en Memphis Slim door Engeland en zanger John Alexander stond garant voor een bluesy sound voor de Sheffields. I got my mojo working.

the Sheffields. I got my mojo working. The Soul Agents, dat was een band uit Southampton. Maar de complete band verhuisde naar Londen, want ze werden daar de begeleidingsband van Rod Stewart. Maar de Soul Agents hadden ook een eigen zanger, Johnny Keeping, waar ze platen mee maakten. En ze namen ook nog op onder de naam The Stallions and The Lonely Ones. The Soul Agents. Let's make it pretty, baby.

The Soul Agents, Let's Make It Pretty Baby. Steam Packet uit Londen, dat was een band onder leiding van zanger Lon John Baldry. Rod Stewart was de tweede zanger en ook zangeres Julie Driscoll maakte deel uit van de band. De organist was Brian Auger, gitarist Vic Briggs zagen we later terug bij Eric Burden en The Animals en drummer Mickey Waller ging naar John Mayall's Bluesbreakers. Steam Packet, Lord, Remember Me.

Steam Packet, Lord, Remember Me. The Yardbirds, dat was een band uit Londen met zanger Keith Ralph, en de band versleed drie topgitaristen: Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page. Op dit nummer is Jeff Beck de gitarist. The Yardbirds, New York City Blues.

The Yardbirds, New York City Blues. Chris Farlow uit Londen was de zanger van de Thunderbirds en hij werd ontdekt door Mick Jagger. En Mick Jagger werd tevens zijn producer en een cover van de Rolling Stones, Out of Time, werd de nummer 1 hit in Engeland voor Chris Farlow. Later was hij nog zanger van Consortium, Atomic Rooster en de Hamburg Blues Band en tegenwoordig gaat hij vaak mee op reis met Van Morrison als gastzanger. Chris Farlow, Curtain Inn.

Chris Farlow, Cutting In. Walt Stewart uit Londen werd ontdekt door Long John Baldry. Hij speelde bij Steam Packet, Long John Baldry and the All Stars, de Jeff Beck Group en de Faces. En als soloartiest verkocht hij 120 miljoen albums. Walt Stewart, So Much to Say.

Rod Stewart, so much to say. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Fleetwood Mac begon als een bluesband rond zanger-gitarist Peter Green. En na het vertrek van Peter Green werd Fleetwood Mac pas een gladde... begon als een bluesband rond zanger-gitarist Peter Green. En na het vertrek van Peter Green werd Fleetwood Mac pas een gladde...

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. In Amsterdam is het deze maal. En met de praten met een man die uit Drenthe komt, naar Apeldoorn ging en toen naar Amsterdam. Met de muziek met. Muziekjournalist, programmamaker, tegenwoordig schrijver, Bert Jansen.

0: Hier in de rocktempel, Paradiso, ja, zit ik samen met Bert Jansen. Bert, jij bent auteur, schrijver dus, of schrijver, zoals in het goed Hollands. En ja, wij kennen elkaar al heel lang, maar zou jij in kort aan de luisteraar even willen uitleggen wat voor soort auteur jij bent en hoeveel boeken jij hebt geschreven en welke uitgeverij? Dat is Bert Bakker, dacht ik, hè?
1: Ja, de boeken zijn al uitgekomen bij Bert Bakker. Ik ben in de tijd gedebuteerd bij de Bezige Bij. Dat was naar aanleiding van een feuilleton dat ik schreef in Aloha, voorheen Hitweek. Dat is een undergroundblad. Die feuilleton is ontstaan omdat ik in Café de Pels, dat is een café in Amsterdam, vertel ik altijd verhalen over mijn mislukte popmuzikantschap aan ene Wim Noordhoek. En die zei van, dat zijn zulke leuke verhalen, dat moet je gewoon eens een keer gaan opschrijven. Dus dan heb ik gewoon een typemachine geleend en ik heb dat zo'n verhaal opgeschreven. En toen heeft Wim Noordhoek heeft dat gelezen en dat is toen gepubliceerd in Aloha. En halverwege dat feuilleton kreeg ik een brief van uitgeverij De Bezige Bij van Geert Lubberhuizen of ik mijn MS wilde opsturen. En dat stond dus voor een manuscript, wist ik veel. Maar in ieder geval, ik ben bij De Bezige Bij in de tijd gedebuteerd. En daarna zijn er bij uitgeverij Bert Bakker zijn er in totaal zo'n 15 boeken van mijn hand verschenen, zoals dat dan heet. Waaronder één verhalenbundel, een bundeling van mijn interviews, popstukken en drie jeugdboeken.
0: Dat was voor de vader, als ik het goed heb. Hè? Heb je ook een tijdje gewerkt, toch?
1: Nou, ik heb gewerkt voor... Dus er altijd een soort van misverstand bestaat dat ik voor Muziek aan het Oor gewerkt heb. Ik heb wel een tijdje voor Muziek aan het Oor gewerkt, want dat is in samenwerking met de vader. Maar ik heb mijn meeste popinterviews heb ik gedaan voor de Haagse Post. Toen nog de Haagse Post heette, het heet nu HP De Tijd.
0: Maar je hebt ook nog meegewerkt aan het vaderprogramma.
1: Ja, ik ben 5 jaar ben ik producer en samensteller geweest voor de Vara Televisie. En daar hebben we programma's gemaakt samen met Peter van Halm en Pim Oets als Nederpopscene. En daarna met Charles Leeuwenkamp het programma Wonderland.
0: Wij kennen elkaar goed. Ik ken jou vanuit Apeldoorn. Ik denk waarschijnlijk vanuit het etablissement De Poort van Kleef, waar wij dan destijds speelden. Maar jouw roots liggen toch ook nog in Drenthe, hè, als ik het goed begrepen heb.
1: Mijn roots liggen dus echt in Drenthe. Ik bedoel, elke keer als ik weer in Drenthe kom, dan is dat een soort van vreemde ontroering wanneer ik de grens overga. Dat kan ik ook aan niemand uitleggen, hoor. Ik denk dat alleen een echte Drenthe dat begrijpt. Maar ik ben geboren in Rode, ik heb een tijd in Fries gewoond en ik heb een tijd in Groningen gewoond. En ja, dat klopt. Wij hebben elkaar... Mijn allereerste interview... Dat heb ik met jullie gedaan. Dat was in de Poort van Kleef. Achter de coulissen. En dat was toen mijn eerste interview. Dat heeft toen in Hitweek gestaan. En dat was meer zo'n beetje van... En toen werd ik een soort van vaste briefschrijver vanuit de provincie. Zo van, nou, hier in de provincie is het ook al niks, weet je wel. Zo meer van dat...
0: Ja. En... Wij zijn daarna toch eigenlijk wel vrij goede bekenden geworden. Je hebt wel eens met ons meegespeeld. En ja, wij kennen elkaar van vele optredens van Cube the Blizzards. En er was ook sprake van dat jij op een gegeven moment misschien een boek in die richting zou schrijven. Maar wij kennen elkaar ook van het afscheidconcert. Jij bent vaak in Grollo geweest. Nou, op een gegeven moment is het contact een beetje verwaterd. Hoe dat nou precies gekomen is, dat is mij niet duidelijk geworden. Volgens mij ging dat over allerlei misverstanden met boeken en zo die niet. Iets met Gelling die niet helemaal meer wist wat hij aan het doen was of zo. Maar in ieder geval, ik ben jou toen uit het oog verloren. Wat ben jij toen eigenlijk gaan doen?
1: Ja, wat ik toen ben gaan doen, we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Dat is toen naar aanleiding van, we hebben toen die film gemaakt samen met Willem van der Linden.
0: De legende.
1: En dat heb ik naar aanleiding van die film, heb ik toen ook mee naar aanleiding van het scenario van die film. Dat heb ik toen samen met Willem van der Linden geschreven. Toen heb ik een boek samengesteld onder de titel De Legende. Ja, en toen zijn er, ik weet niet, we zijn elkaar uit het oog verloren en er zijn volgens mij allerlei misverstanden ontstaan. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik toen in 1986 ben gaan lesgeven aan de schrijverschool Het Colofon. En dat doe ik tot op heden. Dat is gewoon ook een onderdeel van mijn bestaan.
0: Is dat een instituut hier of gaat dat op een andere manier?
1: Nee, dat is gewoon een stichting. Gewoon een echte school. Een deeltijdopleiding die in 1985 is gesticht. Ja.

0: Op een gegeven moment ben je ook naar Amerika gegaan, hoorde ik. Want ik heb dan een keer geprobeerd om je op te sporen, maar toen hoorde ik van allerlei mensen dat je in Amerika zat. Waar zat jij en wat deed je daar?
1: Nou, ik was writer in residence, heet dat. Dat is een... Dat klinkt heel deftig. Dat betekent dat je gewoon één dag in de week lesgeeft aan een universiteit. En ik zat in Minneapolis, in Minnesota. En daar heb ik een jaar gezeten, gewoon te gewerkt.
0: Dus de stad van Prince of zo?
1: Ja, nee, dat is de stad van Prince.
0: Ja, dacht ik toch, hè?
1: Ja, in de tijd dat ik er zat, toen zat Kenny Dulver er ook. Want die moest dan... Die zou dus op een LP van Prince meespelen. Maar die moesten dag en nacht in haar hotel blijven, want die moesten op afroep ter beschikking zijn voor de Purple Prince.
0: Ja. Heb jij Kenny daar nog ontmoet? Of?
1: We hebben gebeld en ik ben op een gegeven moment naar haar hotel toe geweest. En toen moesten we naar Paisley Park, dat is de studio van Prince. Dus we hebben elkaar wel gesproken, maar hebben elkaar helaas niet in de lijf ontmoet.
0: Dus, maar zij moest dus gewoon opdraven en zo.
1: Van, zij moest, ja, ze moest
0: zat gewoon... daar in een prachtig hotel en alles erop en eraan. En dan misschien even een riedeltje, een fil of zo. En dan kon je weer verdwijnen en dan maar weer wachten tot je weer aan de beurt was. Dat lijkt me toch ook echt niks. Maar goed, ik bedoel, het was voor haar natuurlijk, voor haar carrière natuurlijk fantastisch. Mm-hmm. Maar jij gaf daar dan les en ook hetzelfde... moet ik me dat voorstellen, een beetje hetzelfde als wat je hier deed bij Colophon?
1: Nou, zo ongeveer. De Universiteit van Minnesota is een van de weinige universiteiten die een Dutch department hebben. Omdat daar erg veel, er zitten erg veel emigranten, er zijn erg veel Amerikaanse studenten die zijn gewoon op vakantie zijn in Amsterdam geweest. En die lijkt het dan ontzettend leuk om Nederlands te leren. Dus wat ik daar gewoon deed, is dat ik een cursus deed met creativiteit. Wat was het ook weer? Topics in Dutch Culture heette dan officieel. Dus dan, ik heb gewoon een beetje de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70 en de jaren 80 behandeld. En daarnaast gaf je gewoon Nederlandse les.
0: Ja, maar hoe lang ben je daar geweest?
1: Een jaar.
0: Een jaar. En wat vond je ervan van Amerika?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je niet het idee zoals... wij zijn er ook tot twee keer geweest. Ik ben er dus een tijdje geweest. En ik vond het eigenlijk een... ik bedoel, het is een prachtig land. Maar ik had toch nogal wat ambivalente gevoelens over. Als je door Mississippi rijdt, waar de blues dan vandaan komt... Dat het eigenlijk de derde wereld is en zo. Mm-hmm. Dat je dus dacht van, hoe is dat mogelijk in zo'n rijk land? Dat... Zag je dat in Minneapolis ook? Zo, dat echt de tweedeling als het ware.
1: Ja, dat zag je daar heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt gewoon een hele duidelijke scheidingslijn tussen de rijke mensen, tussen aanhalingstekens, en dan gewoon het arme gedeelte. Ik bedoel, waar ik woon in Uptown. Dat is dan de min of meer chique wijk van Minneapolis. En als je dan even in de auto stapte en je reed even 5 minuten, dan kwam je meteen in een zwarte wijk. En daar was het gewoon echt armoedetroef. Maar dat zag je ook voornamelijk bij de supermarkten. De mensen met van die foodstamps en kerken die dan op zaterdag eten uitdeelden aan mensen. Dat is echt een hele grote tegenstelling.
0: Dat vond ik ook. Ik denk dat het nou met die meneer Boes alleen maar erger wordt. Maar goed, dit even terzijde. Je bent toen weer teruggegaan. Doorgegaan waarschijnlijk met waar je mee bezig bent, met Colophon. Welke boeken heb jij in die tussentijd eigenlijk geschreven?
1: Nou, het laatste boek. Ik heb in Amerika een jeugdboek geschreven. De eerste reis van de Willem Baars. Dat ging over de walvisvaart in de jaren 50. En ik heb daar mijn tot nu toe laatste roman geschreven, Werklicht. En dat is wat ik daar heb gedaan.

0: we zitten hier nu in Paradiso. Jij bent natuurlijk niet alleen maar schrijver. Jij bent ook een verwoed fan van de Mississippi saxofoon, zoals wij dat dan zeggen in vakterm. Dat betekent, luisteraars, dat is de mondharmonica. Maar die klonk vroeger als, zowat als je Sonny Boy hoorde als een saxofoon. En saxofoon was voor de negerbevolking natuurlijk veel te duur om te kopen. Dus kocht men een mondharmonica en dat zodoende de naam. Daar ben jij natuurlijk ook van die muziek ben jij natuurlijk ook een fan van, mm-hmm. van de blues. We zitten hier nou in Paradiso, daar is ook heel veel blues. Heel veel blues, er zijn heel veel bluesbands opgetreden. Vroeger was dit voor ons eigenlijk een soort van, één keer in de maand speelde hier. Hou jij je nog bezig met muziek of ga je nog wel eens luisteren? Kom je nog wel eens in Paradiso eigenlijk, überhaupt?
1: Ja, ik kom daar dus eigenlijk niet meer. De laatste keer dat ik hier ben geweest is een jaar of 5, 6 geleden. Maar het was wel zo dat in de jaren 60, dan ging ik liften vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. En ik heb wel dus de opbouw van Paradiso meegemaakt. Hè. Je had toen de Cosmos. En toen is deze kerk, want Paradiso was eigenlijk een kerk van de vrije gemeente, die is toen verhuurd aan een Provadia groep.
0: Ja, dat was waar Fantasia eigenlijk
1: onder viel. Waar Fantasia ook dus onder viel. En we hebben hier toen meegeholpen met het opschilderen en het beschilderen. En dan ging ik hier een heel weekend heen. Ja, en dan sliep ik hier boven ergens s'nachts in een slaapzak achter de bar. En dat was een fantastische tijd. Ik bedoel, we waren hier met z'n allen bezig om hier iets van te maken.
0: Ja, en nog steeds is men bezig om er wat van te maken, want je hoorde natuurlijk op de achtergrond natuurlijk allerlei geluiden. Men is hier waarschijnlijk weer bezig om een of andere show in elkaar te steken. Maar toen was het toch heel anders. Hè? Had je nog de vloeistofprojecties en dat soort dingen.
1: Ja, de vloeistofprojecties die stonden daar op een
0: bekend fenomeen.
1: Op het balkon, weet je wel, van die kristallen assenbakken die werden dan onder een lamp gehouden en dan van die vloeistofdia's die dan stuk gingen. En, dat was echt fantastisch. Je mocht hier min of meer hashies roken. Dat werd min of meer toegestaan. Je kon zelfs op een gegeven moment beneden in de kelder kon je ook hashies kopen. Dat was ook een beetje gedoogd. De politie gaf wel van tevoren aan wanneer ze een keer zouden komen controleren. Dus dan moest je zorgen dat je je spullen had verstopt. Maar vooral in het begin was het hier fantastisch, want het gebouw was helemaal beschilderd. Voor de gevel hing een heel groot doek met allerlei kleuren. En het was een totaal andere wereld.
0: Het lijkt me nou een beetje meer over doorgangshuizen op een of andere manier. Van dit erin en dan dat eruit. Er wordt natuurlijk wel heel veel gedaan. Mm-hmm. Paradiso live en zo. Maar ook vroeger was het eigenlijk grotendeels muziek en zo. Maar nu heb je dus ook lezingen. En Den Uyl is hier nog na de verkiezingen gehuldigd, geloof ik. of vind ik dat fout? Dus het is dus nou toch een meer een multi-gebruikscentrum geworden.
1: Ja, het is heel lang is het tot en met volgens mij in 1980 is het gewoon een poptempel geweest. Ik ben op een gegeven moment nog in de race geweest om directeur van Paradiso te worden. En op een gegeven moment was het toegespitst op Huib Scheurs en op mijn persoontje. En ik had toen met het personeel van Paradiso afgesproken dat ik in principe alles bij het oude wilde laten. Dat wil zeggen dat de lichtshow zo, dat het allemaal zou blijven. En Huib Scheurs had allemaal nieuwe plannen van lichtshow moest weg en wat allemaal aan de gevel hing moest allemaal af en het moest worden zwart geschilderd. Dus uiteindelijk is Huib Scheurs toen directeur van Paradiso geworden. Ik denk dat het achteraf wel goed is dat ik er niet ben geworden, want volgens mij was het toch geen baantje wat mij echt had gelegen.
0: Nee, want Hans Dulver heeft er daar ook over gekeken. Die is ook nog een blauwe maandag directeur geweest. Maar die was er nooit, want die ging altijd spelen. Ja. Dus die programmeerde dus helemaal niks. Ja, dat was wel leuk. Hij heeft nog wel een paar cent in zijn zak gestopt, want zo ging het altijd. Maar hoe is het die scene in Amsterdam eigenlijk? Ik kom eigenlijk niet zo vaak in Amsterdam. Rudy van Dijk, die hier overigens vlakbij woont, ook jou wel bekend. Ja. Nu geloof ik zo'n beetje onderdirecteur van het Zweelink. Die woont hier dan een tijd en zei, ik ga hier weg, want er lopen alleen nog maar junks, buitenlanders, flikkers en weinig echte Amsterdammers meer rond. Want de populatie van de stad die staat hem niet meer zo aan en zo. Weet je, hoe ervaar jij dat? Is Amsterdam eigenlijk nog wel? Ja. Ik bedoel, afgezien van dat het een mooie stad is, hoor. Laten we dat even...
1: Nou, het gekke is wat ik mij realiseerde toen ik hierheen liep, is dat ik nu al sinds 1983 woon ik op het Bikkers Eiland. En het Bikkers Eiland is een soort van dorp in Amsterdam. Ik bedoel, daar kent iedereen elkaar.
0: Oost, hè, dacht ik.
1: Nee, dat is in het centrum.
0: Oost, ja.
1: Dat zijn de westelijke eilanden, waar vroeger de scheepswerven waren, waar al die, die zeilschepen zijn gebouwd in de Gouden Eeuw. En toen ik hier dus heen liep, door de Leidsestraat en zo, toen realiseerde ik me van, god, ik ben hier al jaren niet meer geweest. Ik loop hier nooit.
0: Nee.
1: Dus ik bedoel, ik kom heel erg weinig in wat men dan van buiten het centrum van Amsterdam noemt. En ik denk dat Amsterdam op bepaalde gebieden ontzettend aan het verloederen is. Maar het is niet meer de stad waar ik in de tijd, onder andere aangetrokken door de muziek van QB and the Blizzards, waar ik toen per se heen wilde. Want was toen, toen ik 18, 19 was, toen was Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.

0: trouwens even een tussenvraag. Dat is, gaat over de mondharmonica. Wie is eigenlijk jouw favoriet? Sonny Boy Williams of Walter Jacobs?
1: Walter Jacobs, Little Walter.
0: Ja, toch wel. Ja,
1: zeker weten.
0: Ja, dat zijn toch een beetje vreemde mensen, hè, die mondharmonica spelen vaak. Het zijn vaak wat je bij een voetbalelftal de keeper noemt. Dat is eigenlijk mondharmonica spelen eigenlijk in een band en zo. Mm-hmm. Het zijn vaak wel vreemde mensen. Vaak ook wel extreem. Lil Walter was een heel extreem man natuurlijk.
1: Ja, dat was een...
0: Ook een achterdochtige lul natuurlijk, maar...
1: Ja, ontzettend achterdochtig, paranoia. Hij was altijd bang dat andere muzikanten zijn geheim zouden stellen. Dat is een bekend verhaal van een mondharmonica speler die een keer kwam kijken bij een optreden van Little Walter. En dat Little Walter toen hem de rug toekeerde op het podium, omdat hij bang was dat die andere zijn trucjes zou overnemen. En dat heeft hij altijd, heeft hij altijd ontzettend geheim proberen te houden.
0: Hij is wel de eerste die de boel versterkte en zo. Dat heeft zijn sound natuurlijk gemaakt. Maar ja, je hebt ook natuurlijk vreemde mensen in de mond. Paul Butterfield, ook overdoses en zo, weet je wel. Wat vooral een van mijn grote favorieten was trouwens. Want die man had ook een fantastische toon, vond ik.
1: Ja.
0: Ja, Sonny Boy was natuurlijk ook een hele vreemde man. Hè? Dat is de dirty old man was dat. Want ik heb nog in het bed mogen slapen bij John Mill thuis, waar hij in vertoefd heeft. Maar Pamela die zei, het was een hele vieze man die zich... Die ten eerste altijd over vrouwen had, maar ten tweede ook zich niet zoveel waste en zo. Dus het was, en ook een zeer achterdochtige figuur. Dus daar had je natuurlijk, mondharmonica speelde toch wel vreemde mensen en zo. Speel je voor jezelf nog?
1: Ja, ik speel nog wel voor mezelf. En ik, mijn zwager die is directeur van de VVV in Epe. En die organiseert één keer per jaar een jazzfestival in Epe. En daar treed ik altijd, één keer per jaar treed ik daar op met een of andere maf Dixieland bandje. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. En er zijn ook opnames van gemaakt. Maar ik speel gewoon voor mijn eigen lol. En ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Wij zijn ook, we hebben samen in Grollo ook nog veel beleefd, want daar ben je ook al geweest. We hebben daar toen, trouwens, jij was er ook bij toen wij het afscheidconcert hebben gegeven in Bellevue. En met het prachtige feest daarna,
1: ja.
0: in de Hertenkamp, wat nu, en we praten nu over Assen en Bellevue, was een prachtige zaal in Assen die ook al geslachtofferd is, min of meer van Assen wou ook omhoog in de vaart der volkeren, weet je wel. Mm-hmm. Hebben ze die prachtige zaal hebben ze aan opgeofferd. Schandaal overigens, maar goed, die heb jij ook nog meegemaakt. De Hertenkamp, waar we toen een feest hadden. Ook al iets wat op het punt stond te worden afgebroken, en wat ook afgebroken is. Waar we toen het hele salaris, of alles wat daar binnenkwam, dat hebben we verbrast en zo. Aan dopen en aan... Aan hashish en aan drank en aan lekkernij en slades en zo.
1: Ja, gehaktballen niet vergeten.
0: Ja, de goeie, er waren nog goeie.
1: Dat waren hele goeie,
0: ja. Herinner je daar nog iets van?
1: Ja, ik bedoel, ik heb een tijdje geleden heb ik een manuscript wat ik naar aanleiding van de legende heb gemaakt, heb ik nog eens keer weer op gelezen. En een groot gedeelte is dan gewijd aan, of er staat een heel groot stuk in over dat feest. Want dat is een stuk wat in de tijd ook in Aloha is gepubliceerd, volgens mij. En dat herinner ik mij nog vrij goed, want ik woonde toen samen met een 6 jaar oudere vrouw met 2 kinderen. En ik kan me goed herinneren dat ik 's ochtends in de eerste trein van Assen terug naar Amsterdam stapte. En dat dat we gewoon de hele nacht hadden doorgehaald en dat het gewoon een fantastisch feest was.
0: Ja, het was inderdaad. We hebben daar ook nog met z'n tweeën op dit oude tennisbaantje gestaan daarnaast en zo. Gea Sikkens, die woonde daar toen met haar toenmalige man. En die heeft dat pand toen eigenlijk min of meer vrijwillig. Of, die heeft gezegd, nou jongens, een feest maken, kom hier dan maar. Wij stelden dat hele ding. Want zij zaten daar ook maar tijdelijk in, want het moest afgebroken worden. Dus het was het hele oude paviljoen van de tennis, van de tennisvereniging.
1: Ja, het zag er prachtig uit. Ik bedoel, En Herman Brood heeft mij toen nog een paar keer gezegd dat hij een bandje wilde beginnen. Een Flash and Dance Band en dit en dat. En, Dat is dan uiteraard, is dat dan ook later, heeft het dan ook allemaal plaatsgevonden. Maar ja, er was een bepaalde sfeer heerst dat toen. Dat kan je gewoon, mensen die er niet bij zijn geweest, die, het is ontzettend moeilijk om dat na te vertellen. Maar het was, ja, jullie hadden echt afscheid genomen. Jullie hadden echt zoiets van, nou, dit is het voorlopig. Een punt achtergezet. En binnen afzienbare tijd gaan we dan misschien iets nieuws beginnen. Maar ja, er werd gewoon een soort van streep ergens ondergetrokken. Maar dat op een hele positieve manier.
0: Ja, ja, ja. En in Grollo ben je ook op dat feest van, in de voerderij van Gans en zo.
1: Daar, ja, met P. Harmikels.
0: Met P, ja. P, ja. Helaas ook een goede vriend van ons, ook een auteur, maar eigenlijk grotendeels een vertaler. Hè.
1: Ja, vertaler.
0: Thomas Mann en zo, vertaalde, ja. Toverberg en zo. Heeft hij trouwens ook nog een prijs voor gehad. Mm-hmm. Die plotseling op de dag van Elvis gevonden is, dood met de krant voor zich in de stoel.
1: In Nijmegen.
0: Ja, in Nijmegen. Hij zat daar ook in studentenleven, dacht ik. Was nogal actief. Mm-hmm. En dat was ook een vriend van ons, die ook dan af en toe eens wat kan uitrusten. Hele aardige jongen trouwens. Helaas veel te vroeg overleden.

0: Red, White and Blue ben je ook nog even bij betrokken geweest. En dan moet de luisteraars even uitleggen wat dat was. De C plus B, oftewel QB, dat is toen opgehouden. En later kwam bedacht Barry Hay die naam. En Willem van Kooten die zag er wel wat in. En we hebben toen een band opgericht die met een aantal andere mensen.
1: Frank Nuyens
0: van Q65.
1: Herman
0: van Boeien van Lala Vitesse of zo. En ook in Amsterdam trouwens had ik nog een teaser. Of weet ik veel. Maar in ieder geval, Gelling en ik dan. En Laurens Leeuw uit Groningen. Daar hebben we het land ook nog even mee onveilig gemaakt. Reed met zo'n hele grote Amerikaan rond, dacht ik.
1: Ja, ik was toen, op een gegeven moment toen gebombardeerd tot road manager. Door Jan Venhuizen, jullie toenmalige manager.
0: Ja.
1: En die gaf mij dan geld en dat moest ik dan eetgeld. Dat moest ik dan aan jullie allemaal uitdelen in coupures, kan me nog goed herinneren. En dan reden wij in een hele grote stationcar. Dat was volgens mij een Ford LTD. En ik kan me nog goed herinneren, de eerste keer dat wij dan op weg gingen naar, volgens mij moesten jullie toen optreden in Utrecht. Toen ik reed toen in die auto. Toen reed ik 100. Maar al die andere auto's die reden zo ontzettend langzaam. Ik was voortdurend aan het inhalen. Tot op een gegeven moment Elko tegen me zei van, god Bert, het zijn wel mijlen hoor, die daar op de... Dus toen we wat... Nee, dat was een hectische tijd hoor, die tournee was georganiseerd. Maar er waren ook allerlei dingen waar en niet goed georganiseerd. Ik bedoel, het PA werd dan, door Sades geloof ik af en neergezet. Maar andere dingen waren weer niet, die waren weer heel erg slecht geregeld. Maar ja, het was een hele hectische tijd.
0: Ja, we hebben toen nog opgenomen hier bij Eli van Tijn. Want alle studio's waren toen op een gegeven moment vol.
1: Artisout,
0: ja. Maar ja, eigenlijk was dat... Het idee was wel aardig en zo, maar het is er met de muziek nooit echt uitgekomen. Zo. Dat was een beetje jammer dan.
1: Nou, volgens mij kwam dat gewoon vanwege het feit dat daarvoor namen jullie in de studio namen jullie nummers op die je dan live goed had gerepeteerd. En volgens mij was het punt een beetje met Red, White and Blue dat de nummers gewoon in de studio nog gemaakt moesten worden.
0: Ja, ja. Ja, en ik vond de band eigenlijk ook niet zo goed. Wij zijn mijn pakkie aan niet zo. Ik vond ook niet dat die Van Boeien en zo echt bij mij paste. Maar goed, dat is een anders chapitre. Dan komen we te veel in de persoonlijke sfeer.
1: Nee, maar dat is...
0: Nou, we hebben hier, jij was er ook nog bij waarschijnlijk, dat we hier gefilmd hebben met Willem van der Linden.
1: Ja, nee, dat was...
0: Dat concert dat Stevie Ray Vaughan hier
1: ja, ook was. Ja, toen hebben we s'avonds met Stevie Ray Vaughan zitten te praten. En dat staat ook in dat manuscript van de legende.
0: Die wou graag bij ons in de kleedkamer, maar dat mocht niet van die mensen van platenmaatschappij. Ik vond dat dan, dat is onze man, en die mag daar niet bij. Pas op, weet je wel. Hoewel hij nog wel een shirtje van ons meegenomen heeft, met die Indianen erop en zo.
1: Ja, nee, maar hij heeft met jou heel lang zitten praten. Ja. Jij hebt hem toen als het ware ingevuld over omtrent de Europese blues scene, John Mayall, et cetera. Waar hij dus heel erg weinig van af wist.
0: Ja, ja.
1: Want dat vond hij ontzettend interessant, want ik heb daarna nog een tijd met hem zitten te aanmoedigen. Een hele aardige jongen, maar we hebben hem net ontmoet in de tijd dat hij dus echt heel erg onder de doop zat.
0: Ja, ja, ja, die tournee van hem naar Europa heb ik wel eens gehoord, dat moet... Een redelijke dopey tour geweest.
1: Ja, die hebben ze op een gegeven moment hebben ze die ook gecanceld. Omdat hij. Het ging zo slecht met hem dat hij gewoon echt acuut moest worden opgenomen tussen aanhalingstekens. En hij is toen afgekikt en hij is toen clean geworden. En hij heeft toen gewoon.
0: Hij speelde hier wel goed trouwens.
1: Ja, hij speelde hier fantastisch.
0: Ja.
1: Maar ja, zijn tragiek is dat hij dus clean was. En dat hij nog beter speelde dan in de periode dat hij. Onder de doop en alcohol zat. En dat hij bij een helikopterongeluk. Is omgekomen. Het was net in de tijd dat ik dus in Minneapolis zat in Minnesota. En ik had kaartjes gekocht voor een concert van Stevie Ray Vaughan samen met Bonnie Raitt. En dat zou de volgende dag plaatsvinden. En daar heeft Bonnie Raitt toen nog wel opgetreden. En dat was een zeer emotioneel concert, kan ik me nog herinneren.
0: Wij zitten nu hier in Paradiso. Wat is jouw project op dit moment? Ben je aan een boek bezig? Of wat staat er op stapel?
1: Nou, ik ben bezig met een roman die heet Blues Deluxe. En die, dat is eigenlijk wel heel typerend, die speelt zich voor een groot gedeelte in Paradiso af. En dat gaat namelijk, en dan komen we terug op waar we het eerder over hadden, dat gaat namelijk over een mondharmonica-speler. En jij zei al van, aan elke mondharmonica-speler daar is wel iets mis. En dit boek gaat dan ook over een mondharmonica-speler die altijd in de anonimiteit heeft verkeerd, heel bewust. En die op een gegeven moment in Amerika verkiest om buiten die anonimiteit te treden. En dat heeft dan verregaande gevolgen. En het gaat ook een beetje over de bekende thematiek die ook aan Robert Johnson kleeft. Je ziel aan de duivel verkopen, weet je wel, op de crossroads, op het kruispunt. En deze mondharmonica-speler heeft ook zijn ziel aan de duivel verkocht. Althans, daar is hij altijd van overtuigd geweest. Maar dat blijkt dan eigenlijk heel anders te liggen.
0: Is er is ook een boek over een mondharmonica-speler, Mr. Satan's Apprentice. Dat is van een of andere jongen die studeert aan de universiteit, maar die in zijn vrije tijd mondharmonica heeft gespeeld. Ik meende dat Albert, dat is onze interviewer, dat hij dat boek heeft. Want dat meen ik van jou gelezen te hebben. Ja. Dat is ook. Gelukkig worden tegenwoordig goede boeken over muziek geschreven, of tenminste de muziek verweven door, door de muziek. Want ik heb net een Unequal Music gekocht. Dat is, gaat over klassieke muziek en over iemand die in een kwartet speelt. En, waar onlangs die meneer bij Han Reiziger die set nog wat dat voorgedragen heeft. Een fantastisch boek is dat. Maar het gaat dan meer over de klassieke muziek. Over een kwartet die stukken van Haydn speelt en dat soort, uiteraard. Er zou wat meer moeten worden gedaan. Ik vind muziek is toch wel een healer en zo.
1: Ja, kijk, in al mijn boeken heeft altijd de muziek toch wel een prominente rol vervuld. Ik heb altijd verwezen naar muziek. Muziek is voor mij ook. Ik werk altijd. Ik heb altijd muziek aan staan wanneer ik gewoon werk. Dus voor mij echt. Muziek is voor mij echt een soort van drinken en dat hoort erbij. Ik kan er niet zonder.
0: Ja, dat is wel typisch, want dat zeggen toch een heleboel mensen die wij geïnterviewd hebben door de tijden heen hier. Ik moet je zeggen dat ik ook weer, ik ben even naar Praag geweest, Villa Bertramka, waar Mozart, Don Giovanni, en dan kom ik terug en dan kom ik direct Don Giovanni, weet je wel. Dus, nou heb ik net 3 stukken gehoord waarvan ik denk, nou die Mozart was toch wel redelijk buitenaards, want het is zo verschrikkelijk goed, dat krijg ik ineens weer een kick van of zo. Van, ja. En dat de muziek mij, is toch wel iets om inderdaad om mee te leven en voor te leven gewoon.
1: Ja, dus, en ik kan voor mezelf kan ik me ook nog vrij goed herinneren hoe dat allemaal. Ja, ik luister vroeger wel naar muziek, maar de echte herkenning, en dat zou jou misschien wel goed doen, was tijdens het uitkomen van Desolation, jullie allereerste LP. Dat was voor mij echt een soort van herkenning van, nou, dit is de muziek die mij iets doet. Hier zit iets in wat mij gewoon, wat mij gewoon raakt. En ik kan me wel herinneren dat ik dat dan boven op mijn kamertje in Apeldoorn draaide. Weet je wel. Ik had een stereo-installatie bestaande uit 2 oude radio's. En dat mijn moeder dan van beneden schreeuwde van, die man die zingt niet, die man die schrijt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Daar zei mijn vader ook zoiets van.
1: Ja.
0: Die had er af. Sommige mensen vonden dat wel helemaal geen zingen en misschien was het dat ook wel niet. Maar het was in ieder geval wel gemeend, en zoals ik het nou nog steeds meen. Dus,
1: ja.
0: Hier in Paradiso, ik bedank jou voor het gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO. En ik hoop dat wij elkaar nog in de toekomst een aantal maal mogen ontmoeten. En ik zou ook graag nou jouw telefoonnummer willen hebben.
2: Muziek, die is drijfuur in het gesprek met Bert Jansen, de schrijver Bert Jansen. Die was van Cuby and the Blizzards, The Legend. Van Little Walter, Blue Midnight. Van Albert King en Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. En van Red, White and Blue, de groep van Harry Musquet, Happy Feel. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een rustige plek die tot inspiratie leidt.
0: Ja, de Iglang Diek, daar rieten we hier op. En dat is vlakbij het Staatsbos in Grol. En wij komen zo het Staatsbos in en wij bent van plan om richting Halkenveen, Gommersveen of Grolloveen zoals op de kaart stiet om daar heen te rijden. Dat is wel een historische plek, want daar werden onder andere nummers als Window of My Eyes geschreven in de natuur en Somebody Will Know Someday. En ja, het is natuurlijk mooi om ook muziek op de achtergrond te hebben. En dit is Roberta Alexander met een aria van als Donna Elvira in Don Juan van Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Op een libretto van Lorenzo da Ponte. En dat, ja, dat is eigenlijk zo prachtige muziek. Dat, en het past heel bij het beetje bevroren landschap waar wij nu rijden en zo. Wij komen nu langzamerhand de bos in. En het mooie wat Staatsbosbeheer hier eigenlijk gedaan heeft is dat dit vroeger een doorlopende weg was. Daar door Staatsbos heen en hij dan aan het einde kwam dan. Dan kon je rechtsaf naar Elp. Maar aangezien ze een nieuwe strategie volgen in die Staatsbossen. Ze kappen ook dingen weg zodat het een ander soort van biotoop krijgt, andere insecten. Dat er wat meer licht tussen de larix komt en zo. En dat het niet allemaal één perceel holt meer is. Ze laten het meer aan hun lot over als het ware. Maar wat ze ook gedaan hebben is deze weg opbreken. Ze hebben hem opbroken. En daar hebben ze dus door het veen heen hebben ze een loopbrug gelegd. Een mooie, nee, of nou al, nee, hij ziet er al helemaal niet naar meer uit. Een hele mooie holtenbrug. Die als het ware door het veen heen loopt. Ja, je had vroeger ook van die alle veenpaden. Dat je net door het veen heen kon lopen. En dat, hey, hier op dit moment hebben ze dat ook. En nou, wij zullen zo even uitstappen. We zijn zo bij het P. En dan wil je even kijken hoe dat erbij ligt. Want dit is natuurlijk wel een hele mooie omgeving. Dit is een omgeving waar toen ik in Grollo woonde, heel vaak op de fietsen naartoe ging. Want het was hier, ja, en in die tijd nog veel stiller. En dan kan je daar hartstikke mooi op een bankje zitten of wat mijmen, rondlopen. Kijk, hier rolt het op. En je kunt hier ook niet wieden met de auto. Je kunt een heel groot gebied hebben ze hier nou gecreëerd. En dan kun je ook allerlei dingen, die komen weer terug. Hè? Het pluis, het volle gras en al dat soort spul. Dat komt weer terug. En er komen ook andere vogels, komt er weer terug. En ja, en andere insecten. Dus ze veranderen dat biotoop helemaal. En dan lopen we even richting die brug. Kijk. Een rondwandeling van 4 kilometer kun je maken. De veenpluiswandeling. En ik had het net al even over die veenpluis en het volle gras. Dat komt hier nou allemaal, komt dat weer terug. En dat vind ik eigenlijk, ik vind dat een goed idee van Staatsbosbeheer. Maar dit is wel, dit is hartstikke mooi. Kijk, dit is een onderdeel van het Grolloveen, zou ik maar zeggen. Of het Gommersveen, zegt ze hier ook wel. En aan die kant op, daar ligt nog het Halkenveen. En dan heb je Dagunders, daar aan die zuid, zeg maar, zeg die zuidoostkant, heb je nog het Witte Veen liggen. En je hebt dan, als je hier verder deur gaat, helemaal naar links, dan kom je bij de Ibiënplaats. En ga je nog verder deur, kom je het bos uit, dan kom je gaat net hier links, dan kom je bij het Elpenmeer, zoals ze dat noemt, oftewel het Zwarte Water. En dat, ja, dat is een heel, dat is een prachtig gebied is dat eigenlijk. Kijk, en dan hebben ze dit helemaal weggehaald. Je hebt hier nog wat van die kinderkopjes. Een beetje kassei-achtig, zoals je in de Ronde van Vlaanderen ziet. En dan hebben we daar zo'n oude mul. Dat was zo'n mul die het veen eigenlijk droog maalde. Eigenlijk. Het ziet er wel bij wat voor mul het is. Het is een heel aparte mul. En het is nou, ja, het is net onder nul. En het is eigenlijk verschrikkelijk mooi hier eigenlijk. Alleen de vogels die heb je dan een beetje moeilijk. Hè. Vanmorgen zag ik nog twee reigers die heel erg langzaam vlogen. En die kunnen nou nergens bij komen, maar die kunnen niet vissen. Maar hier bent hij niet zoveel. Kijk, hier heet die. Nou komen we langzaam bij die brug. En hebben ze dat een mooi aanlegd. Dat ze hebt hier
3: Je kunt, kijk, daar ook weer zo'n plaats, daar kun je gaan zitten met dingen erbij. Dan kun je aan beide kanten zo over veen heen kijken. En dit is een behoorlijk groot veen hoor.

Kijk, daar heb je al een mul. En dan kun je, je kunt hier met de auto dus helemaal niet meer langs. En, dat, en met die, al die grote, met die grote sterrenwerf van Westerbork hebben ze hier natuurlijk een geweldig mooi stiltegebied gecreëerd. Kijk eens wat mooi, hè? Dat is zo in perspectief zie je. Zo die bevroren Holtenbrug hier door het veen heen. Kijk, dan loop je over de riep over zo'n brug en aan beide kanten heb je prachtig hier, hè. Scheuvel kun je niet, want er zitten veel te veel planten. De gruiten hier veel te veel. Nou, hier heb je die tjasker. Nou, die zuigen daar zwaar op, hè. Het water uit de, ja, die kring er om toe. En dat, die heb je hier poort, zodat je kunt zien hoe dat gaan is. Nou, die muziek die ik zo net draaide, die vind ik eigenlijk van Mozart, die vind ik dan uitstekend passen bij dit weer en bij dit landschap. Een soort van, ja, soort van winterreizen, hoewel de opera Don Giovanni natuurlijk toch een heel ander onderwerp heel wat anders inhoudt. Kijk, Don Juan of Don Giovanni was natuurlijk een beetje een vrijbuiter, hè? Die niet met de zich in dwangbuis wou laten proppen. Ik bedoel, dat was een man die zeer lief was bij de vrouw, maar ook aan de andere kant de vrouw enigszins haatte, maar ook niet in dwangbuis wou leven. Nou ja, datzelfde vind je als vind je ook een beetje in de blues terug natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk een volslagen andere muziek is. Mozart heeft hier en daar, zoals in het Sauberflöte, heeft hij wel eens wat volksmuziek verwerkt. Maar toch over het algemeen niet veel. Maar ja, het verhaal van Don Juan, dat vind ik wel. Dat is een verhaal wat altijd, dat blijft gewoon overeind staan. Window of my eyes, ja, dat was gewoon in met een sprietje in de mond en nadenken over je leven. Ja, dan kon je hier dan in alle stilte kon je daar op een papiertje schrijven, een aanzet maken en dan verder uitwerken. Zo Misty Morning, dat was inderdaad hier. Dat is inderdaad ook zo'n morning schreven. Dat hier, dat is een onderdeel trouwens van het liedje, maar dat geeft in ieder geval weer van hoe je door de natuur dingen op kunt schrijven, gewoon. En ja, god, dat is natuurlijk, Mozart en al die mensen hebben zich natuurlijk ook heel erg door de natuur laten beïnvloeden vaak. Omdat deze mensen ook nog veel dichter bij de natuur stonden. Hij weet dat Bach gewoon af en toe als hij ergens naartoe ging, loop ging. En dat Mozart met de postkoets en met zijn strenge vader Leopold overal heen moest. Om als wonderkind zijn kunsten te vertonen. Nou ja, dan zit daar toch een, dat was de natuur ook heel dichtbij. En toen was reizen nog iets heel anders. Dan had je dus daar, dat was de natuur ook heel dichtbij. En toen was reizen nog iets heel anders. Dan had je dus daar.

0: was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: New Orleans tot Gelo. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Twisted Sister uit New York met zanger Dee Snider was een showy band die live deed denken aan Alice Cooper of Kiss. Dit was hun grootste hit. Dit was een top 20 hit in Amerika en in Engeland. Twisted Sister, I Am.

Twisted Sister, I Am. Judas Priest uit Birmingham met zanger Rob Halford maakte het album British Steel en dat album leverde 3 hits op. En dit was de grootste hit van het album, Judas Priest, Breaking the Law.

Judas Priest, Breaking the Law. Girl School coverde een oude hit van de band Gunn. Het was een heavy metal band die geheel uit vrouwen bestond. En de band had twee zangeressen, Enid Williams en Kim McAuliffe. Girl School, Race with the Devil.

Girls' School, Race with the Devil. Motorhead uit Londen, dat was natuurlijk de band van Lemmy Kilmister. Hij versleet een hele stoet drummers en gitaristen en Lemmy Kilmister overleed in 2015 na een rock'n'roll leven met veel drank en drugs. Hij maakte 45 albums met de band en dit was een top 20 hit in Engeland. Motorhead, Ace of Spades.

0: Motorhead, Ace of Spades. De Beastie Boys uit New York, dat was een blanke rapgroep. En ze toerden met Madonna door Amerika en ze werden overal uitgefloten. En de band nam revanche met dit nummer. Het werd een hit in Amerika en in Engeland. De Beastie Boys, Fight for Your Right.
1: Yeah!

Beastie Boys, Fight for Your Right. Warrant, dat is een band uit Los Angeles en de band werd bekend als voorprogramma voor Ted Nugent. Zanger Janie Lane overleed in 2011 aan een alcoholvergiftiging. Robert Mason werd zijn opvolger. De band heeft 16 albums gemaakt en dit was een hit in Amerika en in Australië. Warrant, We Will Rock You.

Warrant, We Will Rock You. Reef, dat is een Engelse rockband uit Glastonbury met zanger Gary Stringer. En de band stond al in het voorprogramma van Paul Weller, The Rolling Stones en Soundgarden. En Jesse Wood, de zoon van Ronnie Wood, was 9 jaar lang de gitarist van Reef. De band heeft 13 albums gemaakt en dit was een hit in Engeland, Australië, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika. Reef, Place Your Hand on Me.

Breathe. Place Your Hands on Me. Meredith Brooks, dat is een singer-songwriter uit Oregon. En in het verleden was ze de zangeres van de bands Sapphire en The Graces. Ze stond in het voorprogramma van de Rolling Stones in Argentinië. En dit was een hit in Amerika, Australië, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland en Engeland. Voor Meredith Brooks, Bitch.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blueja Vu van Tom Hambridge is het album van deze week. En in het country bolwerk Nashville zetelt momenteel het hart van de Amerikaanse blues. Want drummer, zanger, componist en producer Tom Hambridge laat uit alle hoeken van Amerika bluesartiesten naar Nashville komen om daar albums op te nemen. En hij had ook nog tijd om zijn 7e soloalbum af te leveren. Tom Hambridge, End of the Line.

Tom Hambridge, End of the Line. Het is een compositie van zanger Justin Hayward en er verscheen een cover van zanger Fish van Marillion en van de band Nada Surf uit New York. Het was een nummer 1 hit in Nederland en Ierland en een top 10 hit in België, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Engeland. De Moody Blues, Questions.

The Moody Blues, Questions. Het was de debuutsingle van de Amerikaanse band The Knack. Een compositie van zanger Doug Feager. En hij schreef het nummer over zijn vriendin Sharona Alperin. Ze zijn overigens nooit getrouwd. Het werd een nummer 1 hit in Australië, Canada en Amerika. En in Nederland eindigde het nummer op 13. The Knack, My Sharona.

The Neck, My Sharona. Poison, dat is een rock'n'roll band uit Pennsylvania met zanger Bret Michaels. De band verkocht in de jaren 90 60 miljoen albums. En dit was een hit in Amerika, Canada, Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland en Engeland. Poison, Your Mama Don't Dance.

Poison, Your Mama Don't Dance. Pat Benatar uit New York besloot na het zien van een live optreden van Liza Minnelli om ook zangeres te worden. En ze kreeg een baan als zingende serveerster in de nachtclub Roaring Twenties. Daarna begon ze de Pat Benatar Band en inmiddels is ze getrouwd met haar gitarist Neil Giraldo. Ze heeft 50 albums gemaakt en dit was een hit in Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Engeland. Pat Benatar. All Fired Up.

Pat Benatar, All Fired Up. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van zanger Alan Clark van de Hollies uit Manchester. Er werden 2 miljoen singles van verkocht en het werd een nummer 1 hit in Canada, Zuid-Afrika en Amerika. En het werd ook nog een hit in Australië, Nederland, Nieuw-Zeeland en Engeland. De Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Dan gebeurt het maar al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
3: Ja, ja, ja.
2: Dat
3: ja.
2: ben ik kwijt. En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen.
4: Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een nieuwe serie programma's waarin Harry Musquet prut met mensen op locatie over zaken die als van binnen raakt. En de eerste gast is Beeren Groen, beeldend kunstenaar uit Zeiden. Hij is geboren in Oost-Grunning. Hij was drummer bij de Rodies. En sinds jaar en dag schildert hij Drentse landschappen.

0: Berend, jij bent hier in het land van de boze geesten. Verklaar je eens na.
1: Boze geest.
0: Ja, boze geest.
1: Land van de boze geest, heet dat hier. Nou ja, zo heet dat hier van oudsher. Ja, trouwens, we zijn er nog niet op bij het land van de boze geest. Maar hoe je daar geen de bocht
0: op. Wij lopen hier dus...
1: Dat het land van de boze geest, dat duidt er natuurlijk op dat we een heel oud landschap lopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat is zeer oud. Want dit landschap, dat is hier, 10.000 jaar geleden ongeveer gevormd. Het heeft zijn... En dat is zo mooi, zoals het er nou uitziet. Dat is eigenlijk 5.000 jaar geleden begonnen, want toen kwamen hier eerst de landbouwers. Het mooie ervan is dat het landschap er nou eigenlijk nu, in 2000, nog ongeveer zo uitziet. Dat is dus uniek.
0: We hebben nou over het landschap tussen Ballo en Loon in. En dat is ongeveer 3 kilometer ten oosten van Assen. Ten noordoosten van Assen. En dat landschap, daar starten wij nou. En we starten dus in de provincie Drenthe. Dus en Berend vertelt dus net dat het een... Heel, eigenlijk een eeuwenoud landschap is.
1: Eeuwenoud?
0: Ja.
1: En het, nogmaals, dat is uniek dat het er vandaag aan de dag nog zo bij ligt. Want we staan hier nu, het is nu ongeveer 8:30, 9:30, 's avonds. En het ziet er mooi uit. De sfeer is prachtig. En
0: het is ook doodstil, hè? De heuvels worden bijna niet meer.
1: Niet meer. En... Dit landschap, dat heeft nog wat te vertellen hier. Dat wil een verhaal vertellen. En het ligt maar aan de mens die erin staat of hij het verhaal wil
0: zien.
1: Horen.
0: Ja, of zien.
1: Of zien of
0: ja.
1: Niet.
0: Ja.
1: En kijk, en je ziet vandaag aan de dag dat er veel met landschap geknoord wordt. En dan wordt het vaak zo geniveleerd. En alles gaat op elkaar lijken. Dan zit er geen verhaal meer in. Maar dat heb je hier niet. Hier is dus nog een heel stuk geschiedenis. Kun je hier vanaf lezen naar dit landschap. En nogmaals, je wilt dat horen en zien. Of niet. Maar zullen we nog even netjes
0: verder lopen? Ja, dat is de bedoeling.
1: Ja. Waar ik vooral naar zoek. En wat ik probeer tot uitdrukking te brengen in die... schilderijen. Dat is natuurlijk niet dat je hier gaat staan en dan pas dat je dat maar raak schildert. Maar ja, ik zoek dus dat verhaal waar we het net over hadden.
0: Ja,
1: dat zoek ik. En dat is mijn opgave.
0: Want dus jij en Doek?
1: Ik en Doek, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat is ook een dialoog.
0: Ja.
1: Dat is ook een dialoog.
0: Ja. Want jij bent ook een schilder die er niet verschuurt om te zeggen van... Als het mij niet goed toe lukt, dan zeg ik, doe het dan een keer over.
1: Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja.
1: Ja, meestal.
0: Ja.
1: Dus maar die... En dat doe ik dan ook... Ja, soms zet ik er al een maand bij of zo. En dan denk ik van, nou nee, dit is toch maar helemaal prut. Want dan lukt het mij niet. En dan vraag je van ja, hoe komt dat dan? Want zoals ik hier nu sta, ja, de geschiedenis die stormt van alle kanten op je af als het ware.
0: Ja, hier vlakbij was het eigenlijk een eeuwenoude handelsweg loop hier over het Ballenveld heen, waar die hier nog een eind ten oosten van ligt.
1: Ja, klopt ook.
0: Ja.
1: En dit landschap was het toen ook natuurlijk. En,
0: ja.
1: Maar het heeft ook, kijk, het heeft ook met een aantal factoren te maken. Nou, als je met landschappen bezig bent. Want het moet maar net klikken. Ik bedoel, jij kunt hier wel lopen in het landschap. Het moet maar net klikken. Ik bedoel, jij kunt hier wel lopen in het landschap.

0: met dat landschap, met dat verhaal, dan klopt het niet mee. Dus dan moet je dus, en als je dan schildert, dan moet je ook maar zien dat als je ermee bezig bent met die verf, dat die gemoedsgesteldheid, dat je die vasthoudt ten aanzien van het landschap. En dat is, dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Dus.
1: Taking it easy, moving slow.

0: Jij komt uit Oost-Groningen, uit Westerwolde. Grensstreek ook een arme streek. Jij bent ook grotendeels bij je grootouders opgeruid.
1: Ook ja.
0: Was dat toch ook een beetje de blues eigenlijk? En dat was natuurlijk ook een arme. Het was natuurlijk ook geen rieke wereld.
1: Kijk, moet je zo horen. Jij roert nou iets aan wat ook van essentieel belang is voor het schilderen.
0: Ja.
1: Wat er toen heeft plaatsgevonden in mijn jeugd. Zowel bij mijn ouders thuis in Bronsveen, waar ik opgegroeid ben, als wat daar in Bhutan is gebeurd, midden in het veld. En bij mijn opa en oma thuis. Want ik weet nog wel dat als ik was jongen op de school en ik kwam thuis, ik moest altijd werken. Ik moest bijvoorbeeld bij de heftige dag

0: met een paar Belgen voor de eg, de aardappelrank bij elkaar eggen. Dan liep ik daar de hele dag met die dikke bel voor de eg, die aardappelrank bij elkaar te eggen. Blaren achter de voeten. Maar ik vond het mooi. Het was een verschrikking eigenlijk. En dan zei ik wel eens...
1: Een beetje vergelijkt met B.B. King eigenlijk. Die vroeger ja, ook al op 7-jarige leeftijd achter de, ja, achter de mule liep.
0: Weet ik veel. Ja, dat was nou eenmaal zo.
1: En hij zei altijd, ik was wel goed voor die ezel, want ik moest met hem werken. En als ik niet goed voor hem was, dat was... Dat werd koppig.
0: Ja, precies. Ja. Maar ik zei dus, Max, ik weet nog, die dikke bel die heette Max. En dan zei ik tegen die Max van, ho! En dan stond ik daar maar zo'n half uur midden op dat land. En dan keek ik om me heen en dan denk ik, jongens, zoals ik hier nu sta, met die bel voor de eg, dat is iets wat helemaal deugt, wat helemaal in orde is.
1: Ja.
0: En dat moet ik nooit weer vergeten.
1: Nee.
0: Mijn hele leven lang moet ik dat vasthouden, want dat deugt. Dat deugt. En dat is net zo goed als ik met oma Harm uit Boertangen achter in de pallets. Op zo'n avond zoals nu is, liepen wij dan naar de grensstreek en daar liep een sloot. Precies op de grens. Toen liepen er nog commissen met honden
1: patrouilleren.
0: En dan gingen wij in die droge sloot zitten. En dat mijn oma Harm die had een fluitje. En dat fluitje, dat was zijn hazenklager, noemde hij dat. Die maakte een geluid.
1: Het geluid van de haas.
0: Van haas die klaagde.
1: Ja.
0: En daar zaten we en dan zei hij tegen mij, moet je eens opletten mee om wat er nu gebeurt. En er kwam links en rechts de vorsen eraan. Ja, dat zijn schitterende ervaringen. En dan was ik bij opa en oma. En mijn oma die had een winkeltje aan de grens. En er kwamen in die tijd ook veel Duitsers. En die haalden kaas en eieren werd er dan gesmokkeld. En dan zat s'avonds een hele keukentje vol met volk daar. En als kind hoefde je ook niet naar bed. Je mocht daar gewoon op de bank zitten en als je slaperig werd, viel je maar om. En er werd, dat moet je je voorstellen, zo'n keuken met een zeiltje erop, zo'n zwilkje. En er zat iedereen omheen en bier en dan hield oom Hendrik de accordeon erbij. En dan had je een soort, dat was wel, ja, blues, maar ik moet altijd denken aan Ray Cooder van het Cajun Museum.
1: Ja, vlak wat Jim in heeft.
0: Juist, dat die sfeer, dat is iets.
1: Dat is natuurlijk, dat komt natuurlijk niet meer tegen.

0: je hebt ook drumd en jij speelt op de eerste hit van de Roadies. Dat is een band uit de omgeving van Winschoten.
1: Ja.
0: En daar drum jij op. En je hebt ook nog een tietje bij Zen. Drums.
1: Dat klopt.
0: Dat is weer een onverwachte wending aan dit gesprek. Maar ik bedoel, dat is het natuurlijk ook. Muziek en schilderen.
1: Dat heeft heel veel met elkaar te maken, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Als je muziek tenminste niet beschouwt zoals wat vandaag en de dag in de popmuziek gebeurt en zo. Van het vlakke...
0: Ja, dat is een boel eenheidsworst.
1: Ja.
0: En er wordt ook gespoeld. Gestructureerde derivaten worden gemaakt en zo.
1: Dat zijn trouwens ook slechte ontwikkelingen, hoor. Want dat is ook net als landschappen. Als de landschappen te veel op elkaar laten lijken, dan zijn de mensen op plaats niet meer geïnteresseerd in landschappen. Omdat alles op elkaar lijkt.
0: Ja. Dat is in de muziek ook zo. Er is een hele grote eenheidsworst.
1: Precies.
0: Maar dat is toch. Al lang aan de gang, hoor. Die,
1: ja, de Roadies waren ook niet zo geweldig, hoor. Dat was nee, ook een spanbeentje. Maar dat staat in ieder geval nog wel. Waar in de Roadies, wat ik daar altijd. Wat ik dan als iets kostbaars daaraan herinner, dat het gewoon. Dat het gewoon spontaan was allemaal. En
0: ja.
1: Dat het loederhard hard gespeeld werd en aftelden op toneel en begin met die handel. Maar kijk, als je muziek goed speelt. Ik had het trouwens met jouw gitarist een keer in gesprek over, Erwin Java. Ik weet nog wel, dat was toen in het Drents Museum een keer.
0: Ja, ja.
1: Toen dacht ik, verdomme kerel, jij bent maar zo geen gitarist. Jij bent veel meer. Jij bent een soort kunstenaar. Zoals jij met mij praat nu over het muziek maken en dingen. Want schilderen, dat is ook vaak vereenvoudigen, hè, en weglaten. Alleen dat doen wat nodig is en wat essentieel is. Nou, dat vertelde die mij ook. En dan in zo'n gesprek. En toen zei hij ook, ja, en je kunt natuurlijk. Kijk, ik heb ook een kunstacademie gedaan. Ik ben technisch redelijk onderbouwd, kun je wel zeggen. Dus je kunt alles wel schilderen wat je maar wil. En zo'n jongen die kan ook alles wel spelen wat hij dan wil op een gegeven moment. Maar dat juist niet doen en al weglaten. En uiteindelijk zeggen, ja, wat eigenlijk om gaat, dat is gewoon met je ziel spelen.
0: Ja.
1: Met je hart spelen, ja, met je ziel.
0: Op conservatorium doen ze een boel aan oefenen. Je blijft altijd oefenen.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja. Je haalt gewoon een koffer met technische bagage op. Dan is het maar zaak dat je na die opleiding gewoon zorgt dat je die koffer weer leeg krijgt.
0: Ja, ja, eerst weet je niks en dan klinkt het spontaan. Dan leer je een heleboel dingen die je later weer aan moet leren.
1: Want kijk, zo. Dat schilderen ook. Hè? Dus, en dat heb ik dus met het Drentse landschap heel erg. Dat je... Want ik denk dat jij ook zo zenkt en zoiets. Die CD ook en zo. Dan denk ik, ja, die jongen die zenkt. En hij zenkt woorden. En hij zenkt teksten. Maar die klankkleur en zo wat. En het geluid wat je hoort. En zo wat, dat is eigenlijk gewoon één grote zoektocht naar iets. Ja, en wat dat iets is, ja, dat doet er niet toe. Nee. Daar hoef je ook niet om schrijven. Maar het is wel, en dat is schilderen ook. Het zoeken, dat is eigenlijk een zoeken naar een soort gemis of zo wat.
0: Ja.
1: En wat dat nou is, laat het maar.
0: Soldaten, zou de Portugezen zeggen.
1: Ja, laat het maar.
0: Ja. Iets wat je altijd naar zoekt en nooit echt vindt. En zo.
1: Precies.
0: Het zoekzaalmotief, zei Beethoven altijd. Maar dat zit ook in heel veel volksmuziek opgesloten. En zo. Ja. En dat gevoel van nooit eigenlijk.
1: Volksmuziek.
0: Nee, maar ik bedoel, bijvoorbeeld in de Vado-muziek, de Portugese blues. Daar zit het gevoel van, wat zij zeggen, soldaten in. Dat is een soort van weemoed.
1: Ja, maar ik heb daar ook wel met blues.
0: Dat heeft heel duidelijk
1: van, ik hoor soms ook wel een of andere hoor ik vanmorgen nog, ik weet niet eens meer wie het was. Nou ja, die begint dan ook, weet je wel, standaard. I woke up this morning en zo wat. Ja, dan denk ik, ja, goeiedag. Ja, ik ben ook wakker geworden vanmorgen, weet je wel. Ja, maar jij bedoelt dat helemaal niet. Nee. Jij bedoelt heel wat anders wat.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk, in de bluesmuziek is het natuurlijk ook een tweetalig iets ontstaan. Hè? Dat, het Engels met de bos en het crypto onderling natuurlijk, wat die bos nooit meer kon verstaan en zo.
1: Nee.
0: Ik bedoel, de mensen hebben hun eigen, het Engels zo geïnterpreteerd op hun eigen manier op plantages, dat op een gegeven moment zij gewoon iets tegen elkaar zeiden in het Engels wat iets heel anders betekende, maar dat,
1: ja,
0: dat die, de white, ja, the big boss man, the white guy never understood what,
1: ja,
0: was happening.
1: Ja,
0: you know?
1: Yeah.

0: dit gebied is het gebied van de kwade geest.
1: De boze geest, ja. Ja, zo heet dat echt, hoor.
0: Ja, ik woon hier vlakbij, maar ik wist dat helemaal niet.
1: Jawel, maar ik heb dat ook wel zo op schilderijen gezet bij de titel dan. Hè? Want ja, dat denk ik zo, die maan, dat is ook een... zo'n soort verdwaasde Tolkien aan haar of zo. Maar zo is dat niet.
0: In de ban van de ring.
1: Ja. Ja, nou is dat wel heel mooi natuurlijk. Maar wat heet hier gewoon zo? Kijk, ja. Dit is natuurlijk hier nu. We kunnen hier nou
0: redelijk.
1: Zie je wel. Ja. Kijk, dat is natuurlijk...
0: Verend.
1: Ja, en als je dan voorstelt dat het... Het is nu redelijk, maar als het een beetje natter is... Dan loop je zwaar over het matras.
0: Ja.
1: En
0: vandaar.
1: Als het dan duister is...
0: Ja.
1: Dan kun je wel het een en ander voorstellen. Nee, misschien is er wel eens een keer iemand... Verdronken hier.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie zou me dat zeggen? Maar zo ontstaan die namen hier natuurlijk. Hè? Maar dit is toch gigantisch hier.
0: Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je niets meer hoort. Dit is volgens mij een van die plekken.
1: Ja, precies. Kijk, en ik heb dus... ik ben hier ook wel eens als het heel mistig is, hoor. Dat zie je alles in Waas. En ik heb hier ook wel eens iemand bij mij gehad aan die dan uit Amsterdam komt. Die worden hier echt doodsbenauwd.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad.
1: Worden echt benauwd, terwijl ik in Amsterdam benauwd word.
0: Ik ben eens een keer met George Kooijmans op Ballerij geweest van de Juring. En die wou dat eigenlijk liefst zo snel mogelijk weer weg.
1: Ja.
0: Want die vond dat wel mooi, maar reden liefst met de auto overheen. Zo, weet je
1: ja, wat? Precies. Maar ze vonden ze onheimisch of zo waar. Ja. Terwijl ik dan denk van, hier ben ik helemaal op mijn plek. Wat kan mij hier nou gebeuren eigenlijk? Hè?
0: Ja, maar nee. Dat je weet dan.
1: Ja.
0: Dit is... Ik ben hier zelf ook naar Noordwest. Ja, hier vlakbij.
1: Maar... Ja, nou, we lopen die kant even over. Ja, dan gaan we hem naar Diepie toe. Kijk maar niet, het diep lopen.
0: Dit is de oude bedding, hè?
1: Ja, dit is zeker helemaal...
0: Dit is natuurlijk prachtig.
1: Ah, moet je zien
0: dit is, in dit geval is het even jammer dat het geen televisie is. Want als je dat zou kunnen zien, lustraars, dan...
1: Dat vind ik ook. Dat vind ik echt... wij hadden hier een camera bij moeten hebben.
0: Ja, maar...
1: Absoluut.
0: Maar gelukkig heb ik van de oude meester van de VPRO, Han Reiziger, die altijd liever radio deed. Met radio is natuurlijk mooi. Hè? Je imaginair kun je worden. Je kunt,
1: maar het is onze taak.
0: Ook beelden erbij bedenken.
1: Precies. Ja. En dat is onze taak om toch met onze verbale vermogens dat zo te creëren dat mensen toch een soort suggestie krijgen en dat ze dat zelf een beetje in kunnen vullen. Ja. Nee, hoe het er nou dan uit zal zien. Maar het is natuurlijk zo'n meanderende beek hier, zo'n originele loop die zich hier 10.000 jaar geleden heeft gevormd.
0: Ja.
1: En natuurlijk zal hij wel af en toe heeft hij zich wat verlegd omdat die wallen uitslijten, maar in principe loopt hij hier nu nog steeds zo.
0: Dit water stroomt.
1: Het stroomt.
0: En als wij er al lang niet meer binnen, dan stroomt dat ook.

0: ik schilder dat dus, hè, dit soort dingen. En, kijk, jij vindt dat misschien aardig wat ik aan foevelen ben met verf.
1: Nou, nee, aardig lijkt mij,
0: ja, maar goed,
1: lijkt mij een beetje eufemistisch uitgedrukt.
0: Ja, maar zo doe ik dat zelf maar al. Zo zeg ik dat zelf maar, een beetje rommel met verf. Want zo gauw je denkt van, oh, het kon wel eens wat betekenen, nou, dan gaat het niet goed meer. Dus je moet altijd maar, ja, ik zeg altijd maar, ik ben gewoon ook maar een arbeider in dienst van mijn schilderijen. Dat is ook de kunst met dat schilderen, weet je wel. Als jij daar als een baas voor die ezel gaat staan en zegt van, en nou zal ik dat paneel eens even volsmeren, en ik zal dat landschap er eens even op flikkeren. Dat is niet goed.
1: Nee, de wedstrijd verloren.
0: Want ja, maar dan stel ik mij ook heel erg boven de natuur. En ik moet zien dat ik mij een beetje ondergeschikt maak hier aan dit geweldige gebeuren. Dus en ik moet dan op een gegeven moment doen waar het schilderij om vraagt. Dat schilderij moet mij zeggen wat ik moet doen. En als je daar een beetje in slaagt, dan krijg je dus, en dat merk ik dus ook wel op mijn tentoonstelling, dat er een categorie mensen is die... je hebt een categorie die pikt het op om het beeld. En je hebt een categorie mensen die pikken dat echt op het verhaal dus. Wat ik ook graag wil, want daarvoor schilder je. En er is ook een categorie mensen die pikken dat verhaal ook op, maar die worden er enigszins bang voor. En dat is precies hetzelfde als je mensen die bij je hebt uit de stad. Ja, die voelen zich onheimisch of zoiets. Die zijn bang of zoiets.
1: Nou, worden, maar als je naar kijkt, heeft het ook wel iets.
0: Een beetje bangig. Nou, dat vind ik ook prima. Als de maar zie. Ik vind het ergste wat mensen kunnen doen bij die schilderijen van mij, dat is ach en wee en wat prachtig en wat mooi. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Als er maar wat gebeurt. En dat is belangrijk. Als er maar wat gebeurt.
1: Nou, als het er hangt en zo, dat vind ik altijd wel. Ik vind het altijd heel erg opvalt tussen andere dingen in. Ik krijg altijd een soort van klaar voor mijn kop of zoiets.
0: Ja, dat krijg ik dus ook in het landschap. En dat wil ik ook graag schilderen. Ja. Ja. Ja. Als ik een schilderij klaar heb. Ik schilder meestal ook door aan een schilderij. Tot het zover is dat ik niet meer kan begrijpen dat ik het zelf heb gedaan. Zo lang schilder ik vaak hem door. En denk ik, hoe kan dat wel? Wat zie ik nou wel? Dan kan ik dat niet meer begrijpen. Je kan het ook niet terugberedeneren of zoiets. Als dat zover is, dan is, dan is hij redelijk goed geslaagd.
1: Dan zie je wel, dat is toch een soort van haai.
0: Ja. Alleen je hebt er niks voor nodig. Ja.
1: Je hebt het wel. Ja. Je moet wel hoe heet die man nog weer? Altijd zei je moet wel in gesprek met de materie natuurlijk.
0: Ja. En niet zo oppervlakkig.
1: Nee,
0: je moet behoorlijk diep.
1: Nee, maar ik kan me wel even bij voorstellen. Ja. Want dat is met muziek maken eigenlijk ook een beetje zo. Hè? Ik bedoel, je speelt een heel jaar door, zeg ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En je komt. En soms is de omgeving en alles zit mee. En je speelt gewoon en je denkt van dit is het, weet je wel, en het is niks.
0: Ja.
1: En soms sta je ergens en denk je, dit kan nooit wat wezen. En, en heel soms kom je iets tegen en dan zeg je van, dan zitten volgens mij alle muzikanten op één lijn. Dan is het geluid helemaal goed. En dan is het publiek oké en dan klopt het allemaal net. Ja. Maar dat is niet heel, dat zijn heel uitzonderlijke momenten. Maar dat is eigenlijk wel waarom je het doet.
0: Precies, natuurlijk. Ja. Daar doe je het voor.
1: Ja.
0: Zo is
1: toch
0: dat.
1: Een beetje aan de pot met munten aan het eind van de reekboog of zo. Die er meestal niet is dus, maar heel soms.
0: Kijk, want ik neem het aan dat als jij een nummer schrijft, hè? Hoe je dat ook doet, dat weet ik niet. Dat maakt ook niet uit.
1: Maar dat kan heel vreemd zijn.
0: Ja, denk ik ook, ja. Maar je maakt hem natuurlijk in eerste plaats omdat je dat wil maken. Maar je bent natuurlijk geen... uiteindelijk maak je hem en dan wil je daar ook spelen of zo.
1: Ja, maar ik heb later ook wel vaak dat ik niet meer weet hoe ik ze maak heb. Dat ik dacht, kon ik dat maar weer of zoiets.
0: Ja, maar dat, volgens mij moet je dat ook niet doen. Nee, als ik een schilderij maak en ik weet wel, als die dan geslaagd is, dan weet ik heel goed dat je nooit proberen moet om een tweede te maken.
1: Nee, ik bedoel niet een tweede, maar ik bedoel, wat ik bedoel is dat je, wat heb ik daar vandaan gehaald en hoe kom ik dat nog weer tegen, zoals ik dat gedaan heb of zoiets, weet je wel. Het is geen replica van dat andere, maar...
0: Precies.
1: Ja.
0: Kijk, en dat is wat ik dan heb met het werk, wat ik jou ook al vertelde, als ik schilder. Dan gebeurt het me al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
1: Ja.
0: Dat ben ik kwijt.
1: Ja.
0: En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen. En dan loop ik maar als het ware als een kip zonder kop rond. Want ik teken niet, ik doe niks, ik loop hier maar in de hoop dat me dat gevoel weer overkomt. Ja. Van dan kan ik weer verder.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, dat is het.
1: Dat is het, ja.
0: Dat is het precies.

0: er is ook iemand die schrijft wel stukken voor mij. En die zegt, ja, dan zeg ik ook wel eens, ja, ik ben maar mooi klaar met dat schilderen eigenlijk. Jij zegt me, ja, jij hebt daar ook nooit voor gekozen om schilder te worden. Ja, jij bent gewoon zo geboren. En dan moet je nou maar eens een keer accepteren dat dat nou helemaal zo is. En dat klinkt heel zwaar.
1: Is dat, heeft dat iets... Maar, heeft schilderen ook iets met bloed te maken?
0: Maar ik heb eigenlijk altijd geschilderd en getekend.
1: Heeft schilderen ook iets met blues te maken?
0: Ja, dat ligt er maar aan. Ik denk daar wel eens over na. En ik ken ook een heleboel schilders, die deel ik dan, als je dat wil vergelijken, rechtstreeks in bij de popmuziek, ja, zeg maar zeggen. Ja. Dus het ligt er ook maar aan hoe je het doet. Maar ik vind, als je met landschappen bezig bent, of met natuur, zeg maar. Hè?
1: Dit zou iets met de country blues te maken kunnen hebben, zou ik maar zeggen.
0: Nee, ik vind het ook, ja.
1: Ik bedoel,
0: ik vind het ook echt blue, echt blue hoor.
1: Ja.
0: Ik heb, en dat, ja, tenminste, nou, datgene blues is wat ik er nou.
1: Nou, je hebt er in ieder geval heel veel voor moeten laten en voor moeten vechten om zover te komen, natuurlijk.
0: Ja, nou, ze zeggen, ik heb jou trouwens.
1: Het was geen easy way out. Gewoon.
0: Nee.
1: Huh?
0: Ik heb trouwens, zag ik jou laatst een keer op de tv. Was dat toen in verband met wat jullie daar in Amen aan doen waren of zo? Met al die mensen in het café.
1: Ja. Met Beert Joling en Benny Joling en zo.
0: Ja, en Van der Lubbe.
1: Ja.
0: En die geweldige zangeres Schoenmaker.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Daar was ik zo van onder. Ging dwars door de televisie heen.
1: Ja.
0: Ik kreeg een rilling. Nou, hoe is het mogelijk, dacht ik bij mezelf. Ja, ik denk, oh, wat is dit wat. Maar goed, toen waren er nog opnames, toen liep jij ergens in het veld of zo wat. En toen begon iemand van die TV Drenthe tegen jou en die zei van... ja, er moet toch wel iets verdrietigs met jou zijn gebeurd in jouw jeugd of zo.
1: Ja.
0: Kijk, en daar moet ik niet zoveel van hebben eigenlijk.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Van, bij iedereen is wel wat gebeurd. En bij de ene is meer dan de ander, dat weet ik ook wel. Maar, kijk, wij leven anno nu.
1: Ja.
0: Je leeft anno nu. En jij maakt die nummers zoals je ze maakt. En jij zingt ze. Kijk, en ik maak die schilderijtjes zoals dat schijnbaar moet gebeuren. Niet zoals ik dat wil, maar zoals die dingen eruit zien, dat heb ik niet in de hand. Want ik luister naar die dingen, dus die dingen die bepalen hoe ze eruit moeten zien. En het is altijd, en dat vind ik dan, dat is wat vind ik redelijk blues, als ik dat zo mag zeggen. Want ze zijn altijd een beetje somber, een beetje zwaar.
1: Ja, het komt...
0: En ik probeer ook wel eens een heel mooi, lenteachtige, zomerachtige stemming te schilderen.
1: Dat lukt niet.
0: En dan, dat gaat wel goed. En dan roep ik Annika er wel eens bij. En dan zeg ik, moet je zien. En die zegt, ja, dat weet ik niet, zegt ze dan hoor. En dan laat ik mij, dan ga ik dus naar het landschap toe. Dan loop ik daar rond en dan... Als ik geluk heb overkomt met wat, dan ga ik weer bezig. En ja hoor, dan gaan we weer de melancholische...
1: Maar goed, het komt wel ergens weg natuurlijk. Ik bedoel, ik ben naar blues gaan luisteren eigenlijk doordat de gezinssituatie zo was. Als die niet zo geweest was en die was redelijk verveeld. Maar eufemistisch zeg, dan was ik waarschijnlijk nooit op die muziek komen. Dus bij jou is misschien ook
0: er zijn iets... redelijk veel dingen gebeurd, ja, bij mij. Hè? Ja. Kijk, moet je eens horen.
1: Ik bedoel, dat hoef je niet allemaal uit te leggen.
0: Nee,
1: bedoel,
0: dat hoeft ook niet.
1: Dat heeft natuurlijk wel van invloed geweest op de manier waarop je nou schildert. Natuurlijk, uiteindelijk.
0: Er zit ook in mijn jeugd redelijk veel...
1: Maar ja, daar kun je natuurlijk ook nog heel, heel lang over praten. Maar wat ik eigenlijk wel weet, dat ziet toch ook wel... Dat verleden is altijd een beetje je geweten. En het komt toch ook altijd... En ook altijd een beetje, ja... De maat voor bepaalde dingen. Dat volgens mij is dat ook een beetje blues.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. Absoluut.
1: Bernd Groen, ik zal zeggen, hier in het land van de...
0: Oh. boze geest.
1: Van de boze geest. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.
0: Graag.

0: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues. Die was achtereenvolgens van Cap Mo, Rainmaker. Ry Cooder, He'll Have to Go. John Mayall, van de CD Wake Up Call, I Could Cry. Gigi Kale, Call Me the Breeze. En van QB and the Blizzards, I Don't Care. Aan het einde van elke aflevering geeft Harry Musquet het spoor terug. En hij begint door waar hij zijn geboren is.
1: We staan hier aan de rand van Assen, aan de oostkant. Aan de linkerkant van mij zie je drie flats die er vroeger niet stonden. En hier aan mijn rechterkant, daar heet Bordie Assen met een rode streep de deur. En dat is het einde van de gemeente Assen. Eindje wiederop, daar liggen Schiepen en Aanreep. En wij staan hier op een plek waar ik als handige jongen van 6, 7 speelde vroeger. En wij staan hier vlakbij het bedrijf van Dries. En daarachter, daar had zo'n mooi veld waar je dan als jonge jongen mooi kon voetballen. En dan speelden we vaak tegen lui uit het Witte Dorp. Dat is een eindje verder deze straat op, zou ik maar zeggen, de Aanriepenstraat. Aan het eind van deze Aanriepenstraat richting Assen, daar lag vroeger het Witte Dorp. En aan de andere kant van die Aanriepenstraat, daar lag het Rode Dorp. En ging je door het Rode Dorp heen, dan kwam je in het Blauwe Dorp. Het waren arbeidersbuurten. Het Witte Dorp was misschien iets minder ruig als het Rode Dorp. En het Rode Dorp misschien iets minder ruig als het Blauwe Dorp. Maar het waren allemaal arbeidersbuurten waar de mensen, het woord zegt het al, allemaal ook lid waren van de Partij van de Arbeid. Zelfs nog groenten van de CPN. Ik meen dat de Geersma's altijd lid waren van de CPN. En hier in deze streek, daar ben ik, als handige jongen, ben ik hier opgegroeid. En ja, daarvoor was het oorlog, daar herinner ik me niet zo gek veel van, een paar dingen nog. En daar herinner ik me alleen maar van dat ik bij mijn opoe, dat is een eindje verderop, bij het Rode Dorp, dat ik daar gehuisvest was. En later, ook aan het eind van de oorlog, bij mijn oma Hans in de Molenstraat. In de Molenstraat, wat nou de oude Molenstraat is, wat helemaal veranderd is. Dat ik daar in de kelder zitten heb nog met mijn moeder. En daar komt we misschien straks nog wel even terecht. We willen nog even naar school 6 toe. Dat is hier de school waar al die arbeiderskinderen op gingen. Die gingen allemaal, kwamen allemaal op die school. En hoofd was daar meester Boering. Maar ik ben daar, omdat ik wat later kwam, nooit op geweest. En die school die had zo'n verschrikkelijk grote aanloop. De klassen waren dus vol, de eerste klassen. Dus je kon daar niet terecht. En ik weet nog dat Wim Middelbos, Hilbrand Braaksma, ook beter bekend onder de naam Bill Braaksma van de drankhandel, en Wim Tel en Albert Lavette en ik naar de Noordersingelschool moesten. En dan moesten we altijd te voet over het spoor heen, richting station, stationsstraat door de Oostersingel. En dan kwam je bij de Noordersingelschool, ongeveer waar nou het nieuwe gemeenteuur stiert. Nou, straks dan wilden we daar even kijken bij het spoor, want daar was vroeger een spoorbrug, dat was ook nog wel geinig.

We staan hier bij de school waar ik dan oorspronkelijk naartoe zal moeten. School 6. Kunnen de kinderen naar de achtergrond nog horen. Het zal wel een soort kinderopvang wezen tegenwoordig. Het gebouw dat ziet er nog redelijk uit. Het is vooral het doeleinde later gebruikt. Maar toen, in die tijd, toen was het school 6. En in Assen waren de scholen toen genummerd. School 1, dat was dan de meer duurdere school van de elite. Dat was de Emmastraat. School 2, dat was de Noorderzengel. En daar zat meer de mensen uit de middenstand. Dat was midden in de stad, zaten daar. En je had school 3, school 5 en 4. 4 was geloof ik de Vermeerschool, een eind verderop. En 5 was, of 3 was geloof ik aan de Groningenstraat, ja. Dat heb vroeger de sociaal dienst dan een tijdje in gezeten. En 5 was de Sluisstraatschool. Dat was aan de andere aan Assen West, zou ik maar zeggen. Maar dit was school 6 en dit was de school waar ik eigenlijk niet, niet op kon, omdat het vol was en wij, mijn vader toen uit Rotterdam kwam, omdat hij daar gelegerd was. En eentje verderop, hier op de hoek. Dat kunnen mensen niet zien, dat is. Dit is de Rode Weg. Deze school werd ook wel Rode Wegse school genoemd. Nou, op die kruising daar. Daar woonde vroeger de familie Bloemberg. Ook een hele bekende familie uit Assen. Dick is nog gemeenteontvanger geweest of assistent. En Jaapie, daar heb ik altijd nog met voetbal. Ook een hele goede voetballer. Een grote familie waar wij ook, die ook vaak met voetbal hier. En eentje verderop, daar kunnen wij dan straks naartoe. Daar heb ik dus de eerste 6 jaar van en 9 jaar woonde ongeveer met elkaar. En in die buurt, dat eindje waar wij zo meteen heen gaan, daar ben ik dan ook opgegroeid eigenlijk.

Nou, we staan hier nu op de splitsing Rode Weg Arriepenstraat. De Arriepenstraat die kromt zich daar en giet dan naar Ariep toe. En de Rode Weg, op die splitsing had je vroeger een sperwewinkel. Die was van de Poel. En dan moest ik elke zaterdagmiddag moest ik de boodschap doen dat mijn opa niet zo goed ter been was. Verder had je nog een paar winkeltjes. Je had hier Lafette met een sigarenzaak en je had nog een slager daar. En onze slager was de Weert, die zat daar wat verderop. En dan kon je ook lid worden van de Spekclub. Met de kerstdag kreeg je zo'n heel pakket en daar spaar je dan al die vuur. En op de hoek daar zat Mulder. En dat was ook een winkel waar je van alles kon krijgen. Een beetje kauwgombal en een beetje zo'n winkel die voor van alles en zo. Ook heel goedkope sigaretten, silky en zo en dat soort werk. En hier op de Rode Weg dus, zeg maar zeggen, een heel klein stukje die kant op. Dat is hier, want het lijkt nou ook veel kleiner als dat het vroeger was. Toen leek het alsof het veel groter was natuurlijk. Dan hier een straatje zo links, dat is de Lodewijk-Napoleonstraat. Dat heet vroeger Lodewijk-Napoleonstraat, nu staat de Plein. Het Plein is iets verderop. En daar op dat hoekje, daar hebben wij gewoond. En dit was een ras-echte volksbuurt, waar de mensen, waar je heel veel met elkaar samen deed. En waar de mensen je kon overal zo binnenlopen, dat bestaat nou helemaal niet meer. Hè? En vroeger was het ook niet best, maar in ieder geval werd daar niet stolen. Je kon je fiets rustig neerzetten en de anderen die. En dat was een hele leuke, gezellige buurt eigenlijk. En ik kan ze eigenlijk allemaal nog wel opnoemen die er woont hebben. Die zit nog in mijn geheugen gegrift, maar mensen die ik nog wel eens zie is Joopie Bugel, die woont nou in Grollo. En die Jansen, dat waren mijn vrienden. Werd veel gevoetbald, werd een heel goed elftal. Een heleboel mensen die hier woonden, die bent naar in Achilles 1 hebt die speelt en in naar zijn Boys 1. Het was een echte voetbalbuur. Ze hebben hier nu nieuwe woningen neergezet en het lijkt me een heel rustig buurtje toe. Maar ze hebben het is nog wel een beetje zoals het geweest is, maar het zag er toen heel anders uit. Heel anders, heel andere woning. En je had allemaal van die brandgang erachter lang, van die patties, wat heel goed, heel hoog begroeid was en waar wij dan altijd Indiaantje speelde en zo. En in het midden stond een muziekkoepel op het plein. En daar werd Indiaantje speelde en zo. En in het midden stond een muziekkoepel op het plein. En daar werd dan, zomers werd daar één keer in de

0: Drie weken werd daar een concert gegeven. De JWF speelde daar wel eens. En ook mensen, de Ambonezen met een orkest. En de Horseless Cowboys en zo. Ja, die stonden dan op die koepel. En het hele pleintje was vol. Dat was heel leuk. Dus de eerste soort van popconcert, kun je wel zeggen.
1: En dit was Harry's Blues voor vandaag. Samenstelling en presentatie, Harry Musquet. Productie, Albert Haar. Techniek, Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: John Hurley en Ronnie Wilkins schreven het nummer voor Aretha Franklin, maar het verscheen op het album Dusty in Memphis van Dusty Springfield. En het werd een top 10 hit in Australië, Oostenrijk, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Engeland en Amerika. En een jaar later nam Aretha Franklin het nog een keer op en ook haar zus Irma Franklin. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.

Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Het was een nummer van The Temptations, de B-kant van de single My Baby. Maar de cover van Peter Tosh en Mick Jagger werd een nummer 1 hit in Nederland. Don't Look Back.

Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. James en Bobby Purify, dat waren James Purify en zijn neef Robert Lee Dickey uit Florida. Ze hadden een hele grote hit in Amerika met I'm Your Puppet. In totaliteit zouden ze 12 hits scoren. En dit werd een top 20 hit in Amerika. James en Bobby Purify, Shake a Tail Feather.

Roxy Music, Love is a Drug. De Boxtops, dat was een studioband uit Memphis met zanger Alex Shilton. En de band begon met een nummer 1 hit in België, Canada, Noorwegen en Amerika. En het was een top 10 hit in Oostenrijk en Engeland. De Boxtops, The Ladder.

The Box Tops, The Ladder. Het was een nummer van Chuck Berry uit 1967 en er verschenen 159 covers, onder meer van The Beatles, The Birds, Jerry Lee Lewis, Status Quo, Uriah Heep, The Rolling Stones, George Jones, Gene Vincent en Jerry and the Pacemakers. En dit is het Electric Light Orchestra uit Birmingham met Jeff Lynne en Roy Wood. Roll over Beethoven.

Electric Light Orchestra, Rollover Beethoven. Sandy Posey, dat was een achtergrondzangeres van Elvis Presley, maar plotseling had ze een top 10 hit in Canada. Het nummer eindigde 12 in Amerika en 24 in Engeland en er werden ruim 1 miljoen singles van verkocht. Sandy Posey, Born a Woman.

Sandy Posey, Born a Woman. Het was de laatste grote hit voor de Fortunes uit Birmingham met zanger Rod Allen. Het nummer eindigde op 2 in Argentinië, 3 in Nieuw-Zeeland, 5 in Ierland, 6 in Engeland en 12 in Amerika. De Fortunes. Freedom come, freedom go.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Other Side van The Stumble is het album van deze week. En The Stumble, dat is een bluesband uit de Engelse stad Preston. De band bestaat al ruim 20 jaar, is populair als live act en speelt op bluesfestivals in alle hoeken van Europa. Dit is het vierde album van The Stumble, New Orleans.

de Stumble, New Orleans. James Carr uit Memphis werd beroemd met zijn hit Dark End of the Street, maar hij was een probleemkind. Hij had een drugs- en alcoholprobleem, hij was analfabeet, hij zwierf regelmatig dakloos door de stad en hij overleed totaal berooid in het huis van zijn zuster. James Carr, you've got my mind messed up.

James Carr, You've Got My Mind Messed Up. Het was de debuutsingle van 10cc en het was een parodie op een popnummer. En alleen Jonathan King wilde het uitbrengen op zijn UK Records. Maar het werd een grote hit, want het eindigde 2 in Engeland, Ierland en Nederland, 4 in België en 7 in Frankrijk. 10cc, Donna.

Ten CC, Donna. Chip Taylor schreef het nummer eigenlijk voor Connie Francis, maar zij was niet geïnteresseerd en de single van Evie Sands flopte. Maar de versie van Merrily Lee Rush met een nummer 1 hit in Canada eindigde op 3 in Amerika en op 5 in Nederland. En daarna verschenen er nog 128 covers onder meer van P.P. Arnold, Nina Simone, Betty Swan, The Pretenders, The Tremolos en Dusty Springfield. Merrily Lee Rush, Angel of the Morning.

Merrily Rush, Angel of the Morning. Frankie Miller, dat is een Schotse rock'n'roll zanger, maar na 16 albums en 10 hits kreeg hij in 1994 een hersenbloeding. Hij lag 5 maanden in coma en kon vervolgens nooit meer zingen. Frankie Miller, Be Good to Yourself.

Frankie Miller, Be Good to Yourself. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. In de jaren 50 en 60 werden te lange singles nooit gedraaid door radiostations. Daarom waren de singles destijds nooit langer dan 2 minuten. Maar in de jaren 70 werd alles anders. Deep Purple had een hit in Nederland, België en Frankrijk met een lange single. En zanger Ian Gillan nam het nummer later opnieuw om met zijn Ian Gillan Band. Deep Purple, Child in Time.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel muziek in Harry's Blues en ook bijzondere muziek. En daar beginnen we met bijzondere muziek, door een bijzondere aanleiding eigenlijk. Want de moeder van QB and the Blizzards, van de band QB and the Blizzards, die is afgelopen maand overleden. Op 26 februari overleed Grietje Hofstegen. Zij was de vrouw van Harm Hofstegen, de caféholder. En zij zorgde goed voor de jongens van de band van QB and the Blizzards. Vandoor Window of My Eyes.

Window of My Eyes. Ter nagedachtenis aan Grietje Hofstegen, die vorige maand, antenne van de vorige maand, overleden is op, ik dacht, 88-jarige leeftijd. De moeder van QB and the Blizzards. Sommige mensen kregen een bosbeeld, andere mensen mag niet vergeten worden. Het volgende nummer is van Andy Watts in deze aflevering van Harry's Blues. Het is een man uit Israël die in Louisiana opgenomen heeft met Kenny Neal op het Booga Music label van Kenny Neal. En ik denk dat ook een dochter van Kenny Neal dat die doorgaan metwerkt, Eliza Neal. Joe Louie Walker die werkt er mee. Het is een uitstekende cd van deze Andy Watts, de cd Super Groove en daarvan Living Hand to Mouth.

Living Hand. Hij praat er helemaal wat door in. Er zat nog wat achteraan. Living Hand to Mouth. Dat was van Andy Watts. De man uit Israël, maar die tegenwoordig in Louisiana woont en door met Kenny Neal deze opname gemaakt heeft. Het album Super Groove. Grass ain't greener on the other side. Dat is een beetje tegenovergestelde wat we nog wel eens tegen elkaar zegt. Het gras is bij de buurt altijd groener. Nou, in dit geval dus niet. Het is een cd van Peter Fatesca en The Blues Train. Een band uit Amerika die al meerdere cd's gemaakt heeft. En die hebt er één aan toegevoegd. En dat is die Grass ain't greener on the other side. En door van Running Like a Dog.

Running Like a Dog. Pieter Fateska op de Fender Stratocaster. En de Blues Train. En de Blues Train is onder andere Jeff Levine op de Hammond Orgel, de B3. Geweldig. Grass Ain't Greener on the Other Side. Dat was de CD. Smoke from the Chimney. Er komt rook uit de schacht in. Dat betekent dat er wat nees is, zou je kunnen zeggen. Nou, in dit geval is het wat nees, maar ook wat olds. Wat het betreft een nees-cd van Tony Joe White. De man die in 2018 overleden is. Maar die een hele catalogus aan muziek leurt uiteraard. En zijn zoon Jody die heeft dat op orde gebracht. En die kwam door dingen tegen die nog nooit uitgebracht waren. Die nog nooit op cd uitgekomen waren. Hij nam Dan Auerbach in de hand, de man van de Black Keys. Die had Tony Joe White ook al eens een keer ontmoet trouwens, in 2009 of zo. En toen hadden die twee mannen al tegen elkaar gezegd, we moeten nog een keer wat samen doen. Nou, dat kwam er pas later van, dus in 2021. De nieuwe CD Smoke from the Chimney, met old werk uiteraard, van Tony Joe White. Zoals dit nummer bijvoorbeeld, wat denk ik, stamt u de titel van Poke, Salad, Annie. Het heet Boot Money.

Ontegenzeggelijk Tony Joe White, maar toch wel met een flinke scheut. Den Auerbach Black Keys, denk ik, doorbij. Maar het klinkt uitstekend van de NECD Smoke from the Chimney van Tony Joe White. De Psycho Delta, wat moet je daarbij voorstellen? Tales from the Psycho Delta. Dan denk je aan een beetje psychedelische muziek. Nou, misschien zit dat er ook wel wat bij. Het is een NECD van Kerry Kearney. Dat is een gitarist uit New York. Die eigenlijk naar de politieacademie zou gaan, maar het kwam er niet van. En nu uiteindelijk kwam hij terecht in Californië. En kwam hij terecht in de wereld van The Grateful Dead en Jefferson Starship. Nou, dan zit je wel een beetje in de sfeer van de psycho, zou je kunnen zeggen. Dus misschien dat die combinatie, de achtergrond van de blues en de psychedelica van Californië, dat die daartoe geleid heeft. Tot een nieuwe CD van die Kenny Kearney, Tales from the Psycho Delta, en door van het nummer Voodoo the River.

Kerry Kearney, Voodoo Down the River van de cd Tales from the Psycho Delta. Ja, echte blues kun je het niet nu. Je kunt het woord delta er wel bij nu, maar ja, dan heb je nog niet echt blues. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, daar is hij weer. De toeter. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval het nummer The Cypress Grove Blues van Skip James uit 1931. En de aanleiding is dat ik een cd tegenkwam van Robert Connolly Farr. En dat is een countryman, een bluesman. Een mixer eigenlijk, kun je wel zeggen, Dova. En op die cd van hem, Country Supper, van vorig jaar, daar tref ik dit nummer aan van Cypress Grove, van Robert Connolly Farr.

De meest recente versie, kun je wel zeggen, van Cypress Grove van Robert Connolly Farr van de CD Country Supper. En dan zie je toch een beetje in de sfeer van, ja, is het nou blues, is het nou country? Het heeft een beetje die zware dreun die ook wel uit de opnames van uit Mississippi van Fat Possum bijvoorbeeld opklinkt. Het origineel, dat is van Skip James. En dat is een man die wel uit de Delta komt, uit Bentonia komt. En die zijn werk in, denk ik, in 1931 allemaal tegelijkertijd toen een keer gepubliceerd heeft bij een muziekuitgeverij. Vandoor dat je ook achter al die nummers ziet staan, 1931. Kan best weten van dat het in 1926 of in 1922 geschreven is. Maar dit is het origineel van de Cypress Grove Blues van Skip James.

Ja, dat is het origineel is, dat kun je duidelijk horen. Uit 1931 in elk geval, die periode ongeveer. Skip James, oftewel Nehemiah Curtis James, want zo heet hij officieel. Man die uit de Delta kwam, uit Mississippi, Bentonia. Familie van dominees, van preachers, kunnen ze zeggen. Maar hij had enige bekendheid in de 30e jaren. Daarna is hij helemaal in de vergetelheid geraakt. En in de 60e jaren, toen is hij de John Fahey, een hele bekende gitarist, bluesgitarist, is hij weer uit de vergetelheid gekomen. Speelde op het Newport Folk and Blues Festival. Ik dacht in 64 en in 69 is hij helaas overleden. Maar hij heeft wel veel werk nodig, wat ook door allerlei groten vertolkt wordt. Onder andere Eric Clapton. In 2016 bracht hij een cd uit I Still Do, en door op zijn versie van The Cypress Grove.

Cypress Grove van Eric Clapton van zijn cd I Still Do. En er zat bijna 80 jaar tussen het origineel van Skip James, 1931, en de meest recente versie van Robert Connolly Farr, uit 2020, van de cd Country Supper. De Cypress Grove, dat was drie keer is scheepsgericht. Straks nog muziek van B.B. King en van James Cotton, maar eerst Misty Blues. En dat is een band uit Massachusetts, Amerika, die al een jaar of 20 bestaat. Met een geweldige zangeres, Gina Coleman. Ik weet niet of ze familie is van Deborah Coleman, geweldige gitarist. Maar een band die de blues hoog in het vaandel heeft staan. Misty Blues, My One and Only.

0: band die heet Misty Blues. En de cd waar dit vanaf komt is None More Blue. En het nummer My One and Only. Mac Leapers, daar gaan we nou naartoe. Daar zul je waarschijnlijk ook nooit van gehoord hebben. Nou, ik had er eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord. Maar als je naar de muziek gaat luisteren, dan, ja, dan heeft het toch wel wat. Het is een wat meer Americana-achtige muziek. En dan zie je wat in de sfeer van John Prine en dat soort mensen. Jerry Jeff Walker. Maar dan in een wat nieuwere versie. Het is van de cd Music City Joke. Net goed en wel uit, of misschien moet er nog wel uitkomen. En door van Blame on the Bottle.
1: Well, the last time I'd seen him, I couldn't recall when I bumped into him coming down the hall of the county clerk's office. It's time to pay my taxes again. I said, it's been a long time, man, let's get us a beer. He smiled, shook his head, and said, I quit drinking last year. I said, okay.

Ja, nou begrip je ook waarom het de CD Music City Joke heet. Music City, dat is Nashville. En daar komt dit soort muziek vandaan. Mac Leapert, Music City Joke uit 2021. En Blame on the Bottle. Terug naar, zou ik zeggen, de echte blues. B.B. King, ja. Toen hij 80 uur in 2004 kwam er een jubileum CD uit waar allerlei mensen aan metwerken. Onder andere Roger Daltrey van The Who. En die zingt op dit nummer dan ook de solo Never Make Your Move Too Soon.

combinatie van Roger Daltrey van The Who samen met de grote bluesman B.B. King op gitaar en ook nog een stukje zang van de CD 80 uit 2007. Never Make Your Move Too Soon. Nou, we zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van James Cotton. De man uit Louisiana, uit Tunica. Mondharmonica-speler, geweldige mondharmonica-speler. Die jarenlang speelde bij Muddy Waters. Als vervanger van Little Walter uiteraard. En in 2013 maakte hij een cd, de cd Cottonmouth Man. Dat was in de tijd dat hij al niet meer zong trouwens, want hij had keelkanker. En de zang die werden andere mensen dan onder andere op dit nummer, Wrapped Around My Heart, met zang van Rudy Foster.

0: 166, het De Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Manfred Mann uit Londen was met zanger Paul Jones een echte hitmachine. Dit werd de nummer 1 hit in Ierland, Rhodesië en Engeland. En het was ook een hit in Canada, Finland, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Amerika. Manfred Mann, Pretty Flamingo.

Manfred Mann, Pretty Flamingo. Dion uit de Bronx in New York zong Bronx Blues, zo werd dat in die tijd genoemd. En hij leek ten onder te gaan aan een drugsverslaving. Maar hij vertrok naar Florida, begon daar een nieuw leven en werd een cultartiest als singer-songwriter en als bluesartiest. Dion, The Wanderer.

Dion the Wanderer. De compositie is van John Phillips en Danny Doherty. En dat waren de twee mannen uit De Mama's en de Papa's. Het werd een nummer 1 hit in Canada, 3 in Zuid-Afrika, 5 in Amerika, 6 in Nieuw-Zeeland en 9 in Australië. De Mama's en de Papa's. I Saw Her Again.

De mama's en de papa's. I saw her again. Larry Williams, dat was een soort Little Richard Light. Hij maakte een serie grote hits en kwam vervolgens op een verdachte wijze om het leven. De politie heeft nooit kunnen bewijzen of het een moord of zelfmoord betrof. Larry Williams. Dizzy Miss Lizzie.

Larry Williams, Dizzy Miss Lizzie. Het is een nummer geschreven door Carole King, die als songwriter puissant rijk werd. Het was een grote hit voor de Shirelles in 1960 en het nummer werd 466 keer gecoverd, onder meer door Brenda Lee, Benny King, Dusty Springfield, Jackie DeShannon, The Righteous Brothers, Cliff Richard, Linda Ronstadt, Melanie, The Zombies, Joe Walsh en Neil Diamond. The Shirelles, Will You Love Me Tomorrow?

The Shirelles, Will You Love Me Tomorrow? Percy Sledge was een verpleger in het ziekenhuis in Alabama en hij wilde een eigen nummer opnemen, maar hij had geen geld om een studio te huren. Twee bevriende muzikanten stonden hun studio af, maar dan moesten ze wel als songwriters de royalties hebben. En daardoor verdienden Calvin Lewis en Andrew Wright de hoofdprijs, terwijl zij er niets voor gedaan hadden, want het werd een wereldhit. En Percy Sledge zelf verdiende er helemaal niets aan. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. De Amerikaanse band The Crest bereikte in 1958 de tweede plaats van de Hot 100 in Amerika. En in 1986 was het opnieuw een hit voor Jerry Lee Lewis. Daarna werd het ook nog opgenomen door de Jackson 5, de Stray Cats en Sha Na Na. The Crest, 16 Candles.

The Crests, 16 Candles. De Spencer Davis groep uit Birmingham nam een nummer op van zanger Steve Winwood. Het werd een nummer 1 hit in Canada, 2 in Engeland, 3 in Nederland, 4 in Oostenrijk, 5 in Nieuw-Zeeland, 6 in Australië, 7 in Ierland en Amerika, 10 in België. En later werd een cover van de Blues Brothers opnieuw een top 20 hit in Amerika. De Spencer Davis groep, Gimme Some Lovin'.

De Spencer Davis Groep, Gimme Some Lovin'. Het nummer werd geschreven door Phil Everly en het was in 1960 een single van The Everly Brothers. En er verschenen covers van Manfred Mann, John Denver, Linda Ronstadt, Nick Lowe, The Little River Band, Vince Gill, John Fogerty samen met Bruce Springsteen en Van Morrison. The Everly Brothers, When Will I Be Loved?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: File Brother van Skylar Rogers is het album van deze week. En de eigenaar van Blue Heart Records bracht Skylar Rogers in contact met producer Terry Wilson. En dat is een ervaren muzikant uit de Backstreet Crawlers, Johnny Ness, Eric Burdon, Maria Muldaur en Storyville. En de samenwerking verloopt perfect. Skylar Rogers, Thankful.

Rodgers, Thankful. In 1965 nam Dusty Springfield een vertaling op van een Italiaans nummer. Het werd een nummer 1 hit in Engeland en op de Filipijnen, 2 in Australië, 3 in Amerika, 4 in Canada, 6 in Finland en slechts 33 in Nederland. In 1970 scoorde Elvis Presley met een cover een hit in Amerika en Engeland. Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me.

Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. Het was een single van Johnny Darrell in 1965 en die single flopte hopeloos. En vervolgens werd het ook nog eens geprobeerd door Porter Wagoner, Jerry Lee Lewis, Del Reeves, Ferlin Husky, Roy Drusky, Conway Twitty en Bobby Bear. En allemaal scoorden ze een flop. En toen kwam Tom Jones en zijn versie werd de nummer 1 hit in Australië, België, Ierland, Noorwegen en Engeland, 2 in Oostenrijk en Nederland, 5 in Canada en 6 in Duitsland. Tom Jones, Green Green Grass of Home.

Tom Jones, Green Green Grass of Home. Het nummer is geschreven door producer Burt Burns. Het was in 1961 een single voor de Top Notes in Amerika, maar de single flopte. In 1962 verscheen de cover van de Isley Brothers en dat werd een hit in Amerika, Canada en Engeland. En toen kwamen de Beatles in 1963 en dat werd de nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Finland en Argentinië, 2 in Zweden, 5 in Spanje, Canada en Australië, 7 in Noorwegen en 9 in Nederland. De Isley Brothers, Twist and Shout.

The Isley Brothers, Twist and Shout. De Engelse band The Overlanders had in 1964 al een bescheiden hit in Amerika en Australië. En even later had de band een grote hit met een cover van de Beatles in Engeland. En toetsenist en zanger Rick Wild toert nog steeds met deze band door Engeland. The Overlanders, Michelle.

The Overlanders, Michelle. De John Mills uit Virginia werden ontdekt door Ben E. King en hij regelde een contract bij Laurie Records in New York voor de band. En dat leverde meteen een top 10 hit in Amerika op. De John Mills, A Little Bit of Soap.

The Jarmels, A Little Bit of Soap. Jerry Lee Lewis, dat was eigenlijk een rock'n'roll pianist, maar hij bleek later ook een uitstekende countryzanger te zijn. En zelfs met een jazzy blues nummer van Ray Charles had hij geen moeite. Het werd een top 20 hit in Amerika. Jerry Lee Lewis, What Did I Say?

Jerry Lee Lewis, what did I say? De carrière van Sam Cooke uit Mississippi duurde slechts 8 jaar, want in 1964 werd hij doodgeschoten in Los Angeles. Hij was 33 jaar, maar op dat moment had hij al 29 hits in Amerika en dit was een nummer 1 hit voor Sam Cooke. I'll come running back to you.

Sam Cooke, I'll Come Running Back to You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Benny King had als zanger van de Drifters een nummer 1 hit in Amerika met Save the Last Dance for Me. En even later had hij als soloartiest zelfs een wereldhit met Stand By Me. Maar dit was zijn eerste solo hit in Amerika. Het werd een top 10 hit. Benny King, Spanish Harlem. MUZIEK

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang heel volle nieuwe muziek en soms ook een beetje oude muziek. Bijvoorbeeld van Neil Young van zijn cd Homegrown. Dit jaar uit te komen, maar al heel lang alleen op een hem. Mike Flanagan, Lightning Slim en James Luther Dickinson komt langs. John Wesley Harding, een zanger uit Engeland. Aaron Boyd, Chuck Prophet, nieuwe cd. De Jayhawks, Dan Penn. Maar we begonnen met C6 Thief. Clock is running.

Jazeker, de clock is running, maar wij starten nog aan het begin van deze aflevering van Harry's Blues. Dit was de C6T van zijn nieuwe CD Love and Peace. C6T, een hele bijzondere verschijning, maar een optreden van hem is altijd weer een belevenis. De Jayhawks, dat is een nieuwe CD van u te komen, XOXO heet die. Het is de, ik geloof ondertussen de 11e of de 12e CD al. De CD, de band van Gary Lawrence en Mark Olsen. Mark Olsen, die er in 95 uur gegaan is, maar die wel weer metwerkt aan deze nieuwe CD. Deze CD die is sinds 2016 helemaal weer gevuld met nieuw werk. De CD XOXO en door van Society Papers.

The Society Papers van de Jayhawks van hun nieuwe cd XOXO. Vorige week al een nummer gedraaid van de nieuwe cd van Dan Penn. De man die 50 jaar terug zijn eerste plaatje opnam. Dat was nooit een groot succes geworden. Crazy Over You. En hij schreef toen ook zijn eerste hit. Dat was een nummer voor de country star Conway Twitty. Is the Bluebird Blue. En een jaar of wat later, in 1966, toen had hij wel een grote hit, namelijk met I'm Your Puppet van James en Bobby Purify. Nou, later schreef hij nog grote hits samen met of met Chips Moman of met Spooner Oldham. Do Right Woman, Do Right Man, Dark End of the Street, The Ladder, neem ze maar op. Maar dit is van zijn eigen solo-cd die net dit jaar uitgekomen is. Het titelstuk Living on Mercy.

Hij is bijna 79 jaar, deze Dan Penn. En dan maak je nog zo'n prachtige cd, de cd Living on Mercy. Broers in de muziek, brothers in de muziek, is niet een grote uitzondering. Je ziet dat wel vaker. De Everly Brothers bijvoorbeeld. Angus en Malcolm Young bij AC/DC. Bij de Kings bijvoorbeeld hadden de tweeën. Bij Creedence Clearwater Revival. Jimmy en Stevie Ray Vaughan. Allemaal broers. Nou, dat geldt voor de volgende band, of duo ook. Crooked-Eyed Tommy. Dat is de band van Tommy en Paddy Mars. Een band die goede muziek maakt, mooie cd maakt met hele uiteenlopende nummers die erop staan. Soms met hele bekende stukken als Dead Letter Blues van Sunhouse, maar ook hele andere nummers die erop staan, van Sonny Landreth bijvoorbeeld, Congo Square. Allemaal op de cd, ik weet niet of het debuut cd is, weet ik niet helemaal zeker, maar dit is het titelstuk in elk geval van Crooked-Eyed Tommy, Hot Coffee and Pain.

Crooked Eye Tommy, Hot Coffee and Pain, titelstuk van hun nieuwe cd. Nou, een nieuwe cd kun je die van Neil Young, Homegrown, kun je dat eigenlijk niet noemen, want hij lag al 45 jaar op de plank. Het was een beetje de opvolger van zijn meest beroemde cd, denk ik, Harvest. Maar de opvolger, dat weer niet Homegrown, maar Tonight's the Night. Homegrown is dit jaar uitgekomen, 45 jaar no dato, maar wel een mooie cd, omdat door de oude invloeden, de oude kenmerken van Neil Young nog heel duidelijk op te horen bent. Dat kan soms betekenen mooie samenzang, maar het kan ook prachtig gitaarwerk betekenen. Dit is het titelstuk, Homegrown.

0: Neil Young, 45 jaar geleden, klinkt nog steeds goed. Het titelstuk van de cd Homegrown. En op de cd werkt onder andere met Robert Robertson van de band, Levon Helm van de band, Emmylou Harris werkt er mee. Kortom, keur aan artiesten die erop midwerkt. Mooie cd van Neil Young, Homegrown. Harry's Blues, dat luister je door. En daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van Rooster Blues van Lightning Slim uit 1959. En de aanleiding is eigenlijk de cd West Texas Blues van Mike Flanagan. Mike Flanagan, dat is een geweldige Hammond-speler. Hammond B3. Hij speelde bij allerlei bands in Texas. En vooral samen met Jimmy Vaughan en met Billy Gibbons van ZZ Top. Dit is een cd die hij zelf gewoon solo uitgebracht heeft. En dit is Mike Flanagan met The Rooster Blues.
1: Well, the little red rooster talk with the little red hens. I ain't been to sea and God knows when. A little red rooster talk with the little red hens.

2020, Mike Flanagan van de cd West Texas Blues met de Rooster Blues. Maar het origineel, dat is uit 1959 uitgebracht op het Excello label van J.D. Miller. De bekende J. Miller, waar wij ooit nog op bezoek geweest bent, Harry Muskee en ik in 1993. Lightning Slim, die heeft het opgenomen. Lightning Slim, Otis Hicks, zoals hij officieel heet. Die vaak samenwerkte met zijn zwager, die ook op hetzelfde label werkte. Ja, ze zaten allemaal bij elkaar door, zo in Louisiana, want dat was het. En ze werkten door de Rooster Blues. Oh, well, the

0: Lydon en Slim, met zijn versie van de Rooster Blues uit 1959 op het Excello label van Jay Miller. Nou, nog één versie, nog één uitvoering van de Rooster Blues, namelijk de versie van James Luther Dickinson. Uit een cd die uitgebracht is in 2017, maar die al veel eerder opgenomen is. Als je de geschiedenis van die man leest, dan lees je de geschiedenis van de muziek in Amerika eigenlijk. En met name in het gebied van Mississippi, Texas, Arkansas, het zuiden van Amerika. Die man die heeft zo gigantisch veel gedaan, heeft jaren gewerkt. Ik geloof dat hij wel 12 cd's samenmaakt heeft met Ry Cooder. Althans, cd's van Ry Cooder waar hij aan op midwerkte. Hij speelde ook piano op het nummer Wild Horses van de Rolling Stones. Nou, zo kunnen we wel doorgaan. Heel veel heeft hij Dit is een cd die wat later uitgekomen is. Ik moet even kijken wanneer het precies was. Want hij deed het samen met zijn beide zoons namelijk. Met Luther en Cody Dickinson. Twee mensen die ook al namen maakt hebben in de wereld van de muziek in het zuiden van Amerika. De Mississippi All-Stars. Daar spelen ze al onder andere bij. Hun vader is dit. James Luther Dickinson met de Rooster Blues.
1: Little red rooster told a little red hen, ain't been to see you since I don't know when. Little red hen told a little red rooster, you don't come around, daddy

De Rooster Blues, drie versies waren dat. De eerste die was van James Luther Dickinson, uit 2006 van de CD Jungle Jim en The Voodoo Tiger. 2009 is hij trouwens overleden, James Luther Dickinson. Het origineel van Lightning Slim uit 1959 en de meest recente van Mike Flanagan van de CD The West Texas Blues. Als ik de naam John Wesley Harding hoor, zie, dan denk ik altijd aan Bob Dylan. 1967, de LP die toen het uitkwam, John Wesley Harding, door de legendarische outlaw uit het Wilde Westen van Amerika, John Wesley Harding. Maar John Wesley Harding is ook de artiestennaam van Wesley Stays. En Wesley Stays, dat is een folk popzanger uit Engeland, uit Hastings, die heel wat cd's uitgebracht heeft. Maar in 2002 ging dat verkeerd in die zin. Er lag een cd Chlor, The Man With No Shadow, maar hij was onder contract bij Mammoth Records en dat was een onderdeel van het Disney concern. En een paar maanden voordat die cd uitkwam, Mammoth Records hield op te bestaan en de cd is dus nooit uitgebracht. Dit jaar, 18 jaar later, is hij dus wel uitgekomen. De cd The Man With No Shadows, John Wesley Harding met Negative Love.

Nou, toch goed dat dit werk weer op nee uitgebracht is. Dat het uitgebracht is naar geval dat het niet op de plank is blim liggen bij Mammoth Records. John Wesley Harding, de zanger uit Engeland met een nummer van 10. CD The Man With No Shadows, Negative Love. Het is blues door Hurry Blues in, maar ook heel veel, maar ook Americana. Americana, dat is, ja, je zult een beetje kunnen zingen. Het is de blanke variant van de individuele bluesmuziek. Kun je een beetje stellen eigenlijk. Het is vaker hele persoonlijke muziek die, ja, ik wil niet zeggen, altijd soms wel eens een beetje wat zwaar op de hand kan wezen, maar dat wij bij singer-songwriters nog wel eens meer hebben. Zac Aaron, om er een te noemen, Will Hogan is ook zo'n voorbeeld ervan. En Aaron Boyd hoort er ook wel een beetje bij. Aaron Boyd trouwens, dat is niet de man die allemaal albums maakt die in het team stort van het aanbidden van de Heer. Dat is een andere Aaron Boyd. Dit is de Americana Aaron Boyd. En dit is een nummer van zijn nieuwe CD, Until the End. Uitgegeven in eigen beheer. 40 jaar uitgekomen in 2019. Maar wel zeer de muiten weer. Luister maar eens naar Hard to Lose.

0: Ja, heel vrolijk is dit niet, nee. Maar er staan ook andere nummers op, moet ik zeggen. Op deze nieuwe cd van Aaron Boyd, de cd Until the End. Maar dit, Hard to Lose, dat is wel zwaar. Het arrangement is ook aan de stevige kant. We gaan naar Chuck Prophet, dat klinkt dan toch weer wat anders. Chuck Prophet, de man van de singer-songwriter die bekend geworden is met de groep Green on Red. Dat was in de 80 jaren, denk ik. Later schreef hij nummers voor allerlei andere mensen. Voor Salomon Burke, Kim Carnes, Peter Wolf, Kelly Willis. Maar dit is een nieuwe cd van hem, The Land That Time Forgot. En daarvan Get Off the Stage.
1: Well, me...

Chuck Prophet van zijn nieuwe CD The Land That Time Forgot, Get Off The Stage. Nou, wij gaan nog niet van het toneel af. We hebben nog twee nummers te gaan. Onder andere ene nog van Dan Penn van zijn nieuwe CD, van zijn mooie CD Living On Mercy, Soul Connection.

De Soul Connection van Dan Penn van de CD Living on Mercy. Bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Björn Brouwer. Maar wij willen graag afsluiten met een nummer van Cuby and the Blizzard van de LP Groet Nuut Grollo 1967. So Many Roads.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Wilson Pickett had een nummer 5 hit in Amerika met een nummer van Bobby Womack. Bobby Womack nam het nummer zelf ook op, maar die single flopte. Aretha Franklin nam het op en dat werd de nummer 1 hit in Amerika. En daarna werd het ook nog opgenomen door Tom Petty en The Temptations. Wilson Pickett, I'm in Love.

Wilson Pickett, I'm in Love. De eigen compositie van Mark James flopte, maar het nummer werd wel 243 keer gecoverd, meestal door beroemde artiesten, Elvis Presley, B.J. Thomas, Kenny Staten, Gary Puckett, Dwight Yoakam, Lee Towers, B.J. Proby, Martina McBride, Waylon Jennings. Maar dit is het origineel van Mark James, Suspicious Minds.

Mark James, Suspicious Minds. De band werd genoemd naar een nummer van Johnny Kidd en de Pirates. Het was de band van zanger Lee Briglio en gitarist Wilco Johnson. Ze zijn intussen beide overleden. Dr. Feelgood, Milk and

Dr. Feelgood, Milk and Alcohol. Billy Joe Thomas uit Houston was de zanger van de band The Triumphs. En dit is de B-kant van zijn hitsingle Hooked on a Feeling. Even later zou hij een nummer 1 hit scoren in Amerika met het melige Raindrops Keep Falling on My Head van Burt Bacharach. BJ Thomas, I've been down this road before.

BJ Thomas, I've been down this road before. Het komt van het album Broken Heart van de Engelse band The Babies met zanger John Wade. En het werd de nummer 1 hit in Australië, 4 in Nederland, 8 in Amerika, Canada en België en slechts 45 in Engeland. The Babies, Isn't It Time?

The Babies, Isn't It Time? Arthur Conley, dat was een protégé van Otis Redding, die tevens zijn producer was. Maar na de dood van Otis Redding ging Arthur Conley verder met Tom Dowd als producer. En dit is een eigen compositie over Beale Street in Memphis. Dat is de straat waar alle soul- en bluesclubs waren. Het werd een top 5 hit in Amerika. Arthur Conley, Funky Street.

Conley, Funky Street. Het is een nummer van blueszanger Led Belly uit 1953 en het werd 185 keer gecoverd, onder meer door Johnny Cash, de Staple Singers, Creedence Clearwater Revival, Bill Haley, Elvis Presley en Van Morrison. En dit zijn de Beach Boys, Cotton Fields.

Oscar Tony Jr. For Your Precious Love. Het was een nummer van George Harrison en het werd in 1969 opgenomen door de Beatles en er verschenen maar liefst 501 covers van Nina Simone, Womack & Womack, Alison Moore, Dan Fogelberg, Nick Cave, Sheryl Crow en de Engelse zanger Steve Harley. Here Comes the Sun.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Other Side van The Stumble is het album van deze week. En deze band begeleidt regelmatig Amerikaanse bluesartiesten als ze door Engeland toeren. Lazy Lester was zo enthousiast over The Stumble dat hij de hele band wilde meenemen naar Amerika. The Stumble, Freedom Like a Woman.

The Stumble, Freedom Like a Woman. Solomon Burke uit Philadelphia had in Amerika de bijnaam The King of Rock and Soul. Hij coverde een oude hit van countryzanger Bobby Bear voor zijn album I Wish I Knew. Hij overleed in 2010 op Schiphol. Hij was op weg naar een concert met de Dijk in Paradiso. Solomon Burke, Shame on Me.

Solomon Burke, Shame on Me. Het nummer werd geschreven door Albert Hammond en Eric Clapton was lyrisch over de gitaarintro. Het werd de nummer 1 in Nederland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, 2 in Australië en Engeland, 3 in Amerika, 4 in Duitsland, 5 in Canada en 6 in Ierland. The Hollies, The Air That I Breathe.

The Hollies, The Air That I Breathe. Het is een compositie van Dan Penn en het was een groot hit van James Carr. En dit is een cover van de meidengroep The Glories uit Memphis. En zij zouden later beroemd worden als Quiet Elegance. The Glories, Dark End of the Street.

The Glories, Dark End of the Street. Casey and the Sunshine Band, dat was een funkband uit Florida met zanger Harry Wayne Casey. Ze hadden 5 nummer 1 hits en 6 top 10 hits. En dit was een nummer 1 hit in Australië, Canada en Amerika. In Nederland eindigt het nummer op 7. Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go.

Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Joe Tex uit Texas nam een nummer op met Elvis Presley-gitarist Reggie Young. Het was een compositie van zijn basgitarist Buddy Killen en het werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het nummer bleef op 2 steken. Joe Tex, Skinny Legs and All.

0: baby, skinny legs and all.
1: That's right.
0: Keep on walking, baby. Show you what I'm talking about. Listen to this. Now, who'll take the woman with the skinny legs? Stand right there, baby. I'm gonna give you away in a minute. Come on, somebody, please take the lady with the skinny legs. Now, y'all know the lady with skinny legs got to have somebody too now. Will somebody please take the lady with the skinny legs, please?
2: Hey, Joe.
0: Yeah, Bobby.
2: How about you take?
0: Shut up, fool. I don't want no one with no skinny legs. Look at you.
3: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
4: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een hele bijzondere uitzending en eigenlijk wel om twee redenen. De eerste reden is dat ik als gasten heb Dawina Oosterhoff-Muske. De weduwe van Harry Muske. En ik vind het heel bijzonder dat zij hier in de uitzending is. De tweede reden is omdat het deze week precies 30 jaar geleden is, 6 oktober 1991, dat de eerste uitzending van Harry's Blues de lucht in de gangen is. Dat ik hier samen met Harry Muske achter de microfoon zat om zijn muziek te laten horen aan het publiek. De muziek waar hij een lansvuur wilde breken. De muziek die niet zo vaak gehoord wordt en die hij altijd thuis uitzocht en dan hier in de studio presenteerde. Welke herinnering heb jij door nog aan Dawin dat Harry het programma voorbereidde? Hoe was je daarmee bezig? Wat herinner je je daarvan?
5: Ja, zeker. Harry die kreeg volgens mij, ik weet dus niet meer dat het 6 oktober was. Dat is zoveel in zijn leven gebeurd, dus maar jij herinnert me er nu aan. En dat is dan wel grappig, hè? 30 jaar geleden. Maar hij bereidde dat ze altijd zeer goed voor. En dan, hij kreeg altijd van iemand allemaal cd's thuis. En daar zocht hij en dat draaide hij en ja, het ene nummer vond hij weer beter dan het andere nummer. En dan, ja, dat ging eigenlijk een hele dag zo door. En ja, dan had hij een aantal cd's mee. En dat werd dan 's avonds bij jullie gedraaid.
4: En dan kwam hij altijd keurig op tijd naar de studio toe. Dat weet ik nog precies. Ja. Soms haalde ik hem op. Maar hij kwam zelfs wel eens een keer met de auto, kan ik mij herinneren. Dan reed hij wat via de...
5: Oh, dan gaat hij de binnenwegen langs.
4: Precies.
5: Ja, zeker. Ja, ik was er natuurlijk niet altijd. Dus
4: nee, want jij bracht hem ook nog wel geregeld.
5: Ik bracht hem altijd wel geregeld, ja. Maar als ik het kon, dan deed ik dat. Maar als het niet wilde, hij wilde ook niet altijd iedereen maar vragen. Dus ja, dan moest hij toch wel even de binnenwegen door. En dan kwam hij wel weer in Assen terecht. En het was dan ook wel in de donkere tijden. Het was al donker, kon je niet goed zien.
4: Ja,
5: dus ja, dat deed hij wel. Maar dat deed hij wel vaker, hoor. Hij deed wel vaker stoute dingen.
4: Kwam hij met zijn tasje aan. Ik zie hem nog zo binnenkomen lopen. Zo'n zwart tasje had hij bij zich.
5: Ja.
4: Daar zaten de cd's in.
5: Aktetasje.
4: Aktetasje. Later had hij door de bril ook in. Die vergat hij nog wel eens een keer. En dan moest hij weer zoeken van waar is de bril? Of verdomme, Dirk Tuzeloot ligt. Ja. Goed, het eerste stuk wat jij uit de keuze hebt, Dawina, dat is een stuk van De Dijk.
5: Ja.
4: Waarom dat?
5: Nou, Huub die kwam altijd heel vaak bij ons. Ja. In de, zeg maar, nou, het was altijd wel een beetje de vaste periode, geloof ik. Wat ik mij kan herinneren, dat was altijd dat Harry altijd optrad in de Amer. Dan gingen we weg naar Curaçao. Ja. En dan kwam Huub. Kwam hij dan wel bij ons in privé.
4: Mm-hmm.
5: Nou ja, en dan waren de muzikanten natuurlijk op stap, hè, met de jongens en met de honden. En overal gingen ze gewoon heen en praten. En soms was ik daarbij. Dus het was altijd een heel leuke vakantietje voor Huub. Dus ik vond het eigenlijk wel wat leuk om dat nummer weer eens te horen.
4: Het waren denk ik ook wel een beetje Huub van der Lubbe en Harry soulmates, zeg maar.
5: Ja, zeker. Want volgens mij hebben ze ook nog ergens 35-jarig bestaan in Paradiso. Hebben ze ook nog met elkaar gespeeld. Dus dat was dit nummer dus. Maar dan had Barry Hay het
4: in het Engels vertaald.
5: In het Engels vertaald.
4: Nobody's in Town.
5: Yes.
4: Ja.
5: En naar mijn weten komt er geloof ik ook nog weer wat nieuws van De Dijk uit. En dan staat dat nummer dan op.
4: Maar wij draaien eerst Niemand in de Stad, De Dijk.

0: prachtige, bijna poëtische muziek van De Dijk, Huub van der Lubbe, Niemand in de Staat, van de gelijknamige LP uit 1989. In 1991 kwam er een cd uit van Mark Koon. En die draaiden wij in 1993, toen Harry Musquet en ik voor de eerste keer naar Amerika toe gingen. Darwin, kun je dat nog herinneren, dat Harry naar Amerika toe moest, wilde?
1: Ja, zeker. Dat kan ik mij nog wel herinneren. Hij was daar wel heel erg enthousiast over. Maar het waren wel lange weken, geloof ik, dat 3 weken was of zo.
0: Ja, meer zo, iets meer.
1: Iets meer, hè? Ja, dus ja, dat vond hij wel heel erg dat hij zo lang van huis was. Want hij was toch wel home sweet home. En dan ging hij de honden missen en dan ging het gewoon het dagelijkse leven missen. En hij was ook wel een beetje, denk ik, af en toe wel moeilijk. Want als Harry iets niet zinde, dan kon hij nog wel eens een beetje raar reageren voor mensen. En dan sluit hij zich wat af en dan wil hij gewoon alleen zijn. Want dan wil hij mij even bellen of andere mensen. Ik weet niet wat hij deed. Maar in ieder geval, ik kreeg wel eens telefoon van hem. En dan vond hij dat best wel moeilijk. En hij kon zijn gang niet gaan. Maar ja, aan de andere kant, zo achteraf, dat hij dat allemaal wel beleefd heeft, vond hij het eigenlijk wel heel mooi. Want hij was ook eigenlijk wel van plan om dat met mij samen te doen. Maar hij wou eerst nog graag met een aantal vrienden dat doen. En dan was ik aan de beurt. Oh, dus hij had wel zoiets van, nou, Dewien, wij gaan dat nog wel even een keer met elkaar doen.
0: Dat je dat samen ook een keer beleeft.
1: Juist.
0: Het grappige wat jij vertelt, hè, van dat hij zich, als het moeilijk werd, en dat hij zich terugtrok, dat klopt ook wel. Want ik kan me herinneren toen wij in Baton Rouge waren, samen met John LaCrant, want die was er ook bij. Nou, toen was hij ook niet zo heel goed te pas op een gegeven moment. En wat doet hij dan? Dan gaat hij op zijn kamer zitten. En wat doet hij dan op die kamer op dat moment? Gaat hij een liedje schreeuwen.
1: Ja.
0: De TV Blues. Ja. Of in Baton Rouge schreef.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat was ook Harry, hè?
1: Ja, dat was ook Harry. Oh ja, want ik bedoel, kijk, Harry, we gingen wel op vakantie. En dan, ja, dat is even een ander verhaal. Maar dan gingen we op vakantie. Maar dan had je nog die oude, ja, dat is allemaal nu veel moderner. Maar dan had je die oude kleine cassettebandjes. Ja. Van die hele kleine apparaatjes. En dan ging die wel heel vaak, als het dan weer wat, dat hij dan wat in het hoofd had. Dat moest dan over. Het maakt ook niet uit of het 's nachts was. Dan ging hij ergens zitten en dan ging hij de tekst even zeggen. Van dat moet erbij, die tekst sowieso. En dan ging hij ook bijvoorbeeld de ritme deunen. Oh. Dus dan ging hij. Meestal deed hij dat op de wc ergens. Van die vreemde plaatsen. Maar ja, dan hoorde ik alweer. Oh, hij is alweer met zijn hoofd bezig. Ja, weet je wel. Want eigenlijk was Harry altijd met zijn hoofd bezig. Dus ja, dan ging er weer wat paar zinnen. Ja, zegt hij, maar dan ben ik morgen vroeg weer vergeten. Dat moet ik nu opschrijven en dat moet nu gerapporteerd worden. Dus en zo ging dat wel, ja.
0: Je hebt vaak bij de bron van liedjes, heb jij vaak bij je zitten?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb nu nog heel veel teksten, denk ik. Ik weet niet wat het allemaal precies zijn, maar ik heb wel heel veel krabbels en dingen heb ik nog wel. Maar ja.
0: Dat is nog de nalatenschap van Harry Musquet.
1: Ja, ja, zeker.
0: Mark Koon, Walking in Memphis. Ik kan me herinneren, 1993, de reizen naar Amerika. We hoorden het vaker op de autoradio. Wij gingen ook naar een mooie platenzaak in Austin, Waterloo. En daar kochten we de cd van Mark Koon met daarop Walking in Memphis.

0: Het verhaal over de Mississippi Delta van Mark Cohn. De bandmensen die kenden het in de uitvoering van Cher. Maar dit is het origineel. En degene die verstand van muziek heeft, zoals onder andere Dawina, die kiest dan uiteraard ook voor Mark Cohn. Muziek speelde in het leven van Harry Musquet natuurlijk een hele belangrijke rol. We kennen hem allemaal als de zanger op het podium. Maar hoe was die zanger op het podium wat muziek betreft thuis? Als maatje, als echtgenoot, als...
1: Ja, nou ja, Harry was eigenlijk wel heel divers in muziek. Hij hield eigenlijk van allerlei stijlen. Klassiek werd er heel vaak gedraaid bij ons thuis, zoals Mozart. Het frivole, het lichte. Ik bedoel, Bach en Beethoven hebben ook mooie stukken, maar dat hoorde ik heel enkel meestal. Maar ja, hij was echt van Mozart. En die hebben we natuurlijk ook door heel Europa heen gereisd. Hè? Ik bedoel, we zijn heel Mozart afgereisd.
0: Ja, ja, in Wenen, Praag.
1: Wenen, Praag, nou noem maar op, ja. Allemaal. Dus dat is, ja, dat vond hij dan geweldig. En ja, thuis was er eigenlijk van alles wel wat werd er gedraaid. En...
0: Was je ook een jazzliefhebber?
1: Pardon?
0: Een jazzliefhebber?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Dat was die ook. God, hoe heet ze nog? Baker was, stond er wel eens op.
0: Ja, Chet Baker.
1: Chet Baker.
0: Ja.
1: Dus ja, nog wel een aantal andere gasten allemaal. Dus ja, dat werd ook wel gedraaid.
0: En Miles Davis waarschijnlijk ook.
1: Miles ook, ja.
0: Vandoor de keuze van jou voor Miles Davis?
1: Ja, zeker. Want dat vond ik ook wel een... Ik hou wel van de saxofoons en de blazers. En die Harry de laatste jaren ook bij de band had. Dus ja, dat vond ik... Ik ben gewoon wel echt dat soort... Hoe noem je ze nog weer? Ja, trompetisten niet, maar het is een algemeen woord daarvoor. Maar dat is, dat vind ik altijd wel heel swingend.
0: Dan draaien we. Miles Davis, Time After Time.

0: Lekkere, relaxte muziek bijna van Miles Davis uit 1984 van de LP You're Under Arrest, Time After Time. Relaxte muziek. We zijn hier in Drenthe. Harry Musquet is in 1941 in Assen geboren, in Drenthe geboren. Davina, hoezeer was Harry in Drenthe eigenlijk, in jouw beleving?
1: Harry was wel een echte Drent. Hè? Die kreeg je niet makkelijk naar het westen of zo. Dus hij voelde hier zich thuis. Dus ja, het was gewoon... Ja, hij zat daar dagelijks in de natuur. Dus hij was gewoon... hij voelde zich ook Drent. Dus daar was ook niks mis mee. Dus hij... Maar wel met een vooruitstrevende blik. Dat het niet allemaal ouderwets moest blijven. En dat er wel wat meer... Het toekomstperspectief in het geheel was of moest komen. En ja, dat deed hij ook wel aan mee. Dus ja, hij voelde zich hier het beste gewoon in Drenteland.
0: Nou ben je een Groningse, Davina Oosterhoff, Groninger herkomst.
1: Yes.
0: Harry in Drent. Groningers wordt over het algemeen gezegd, die bent heel direct. Zegt het recht voor de raap. Drent wordt vaak van gezegd, van die bent een beetje...
1: Poëtischer.
0: Rustiger, terughoudender.
1: Ze zeggen altijd, nou, we gaan het nog even bekijken. En dan bedoelen ze eigenlijk nee. En een Noorderling zegt, nou, dat gaan we niet doen. Nee, ga ik niet mee in. En dat was het verschil soms wel.
0: Ja.
1: Zo van, nou ja, denk er even over na, weet je wel, wat je wil. Maar voor mij hoeft het niet, weet je wel. Mm-hmm, mm-hmm. Dus daar waren we wel altijd wel heel gelijk klaar in eigenlijk.
0: Er wordt wel eens gezegd van een Drent is te orig om eerlijk te wezen en een Groninger is te eerlijk om orig te wezen.
1: Ja, nou dan heb je het goed gezegd. Heb je het goed gezegd, Almes. Ja.
0: Laat eens naar een echte Drent toe gaan. Of een echte Drent. Wat is een echte Drent? Laat het er niet over hebben. Maar iemand die veel in de Drentse muziek doet. Maar iemand die ook veel met de blues had. Daniel Loewens heb ik het over.
1: Ja, onze grote neef.
0: Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja.
0: Dat was toch wel een wonderlijke combinatie, Harry en Daniel.
1: Ja, maar Daniel is natuurlijk ook heel jong begonnen. En die is Harry op het pad tegengekomen. En dat klikte natuurlijk gelijk, twee Drenten bij elkaar. Dus Daniel kwam ook wel heel vaak bij ons. En dan hadden ze weer hele gesprekken. En dan gingen ze naar de nature. Gingen ze met de honden uit, ergens eten. En dan was het altijd aan het einde... Ja, Dovien bracht Daniel dan weer naar Erika. Nou, hele gesprekken over teksten, taal. Wat is nou taal, weet je wel? Dus taalverandering. En ja, die hadden gewoon altijd hele leuke items naar elkaar. Hij wou ook wel hebben dat het een beetje goed ging met Daniel. Dus ook de lessons die Harry natuurlijk had geleerd in zijn leven... die wilde die dan natuurlijk voor hem...
0: Okay.
1: Dat het allemaal wat beter liep voor hem. Ja, dus Daniel is gewoon een dikke lieve schat. Dus ja, dat is altijd een gezellige fan. Dus ja, dat was altijd heel gezellig bij ons. En ook wel bij andere vrienden. Daar zijn we hem dan ook alweer tegengekomen. Dus dat is gewoon een lieverd.
0: Nou, een lekker stuk muziek van die lieverd. Ja. Op fietsen.

0: Het bekende Op fietsen van Daniel Loewis van de CD Niks is zoals het lek uit 1997. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, ook in deze uitzending 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer, maar wel een nummer wat door mijn gast Davina Oosterhoff-Musquet gekozen is, namelijk een nummer van Beth Hart. Davina, waarom dat nummer van Beth Hart?
1: Ja, ik had haar voor het eerst gezien bij het Hollands Blues Festival. Ik kende die vrouw niet, dus ik heb me er een beetje in verdiept. En die dame heeft ook heel veel meegemaakt. En ze zong daar als een rots. Ik vond het geweldig. Dus ik dacht van, ik vind eigenlijk wel dat er ook een vrouw bij moet zijn. Want dat zijn allemaal mannen. Dus ik denk van, zij moet gewoon gehoord worden. Want ik vond dat zo'n mooie stem wat ze heeft. En ook de gitaarpartij. Ja, dat vind ik. Ik ben wel een gitaarmens. Ik geniet ook altijd van Erwin. Mm-hmm. Dat is zo geweldig om te horen. Ik denk van, zij moeten zeker bij.
0: Geweldige combinatie Beth Hart en Joe Bonamassa. I'd rather go blind.

0: Ja, dit is niet zomaar een nummer, een track of een song of zo. Maar dit is, eigenlijk is dit een beleving. Ja? Beth Hart zo hoort zingen met de gitaar van Joe Bonamassa erbij. I'd rather go blind. Het griep terug op old werk, al uit 1967. Het origineel, dat is van Etta James. 1967, dat was ook de hoogtijdperiode van QB and the Blizzards eigenlijk. De wortels van de muziek van Harry waren door in huis tekenen van, zeg maar. Welke inspiratie voor hem belangrijk was?
1: Ten eerste moet de songs moeten hem grijpen. Hè? Dat was voor hem de gevoelsmatigheid in songs. Dat was voor hem het allerbelangrijkste. En daar kon hij dan wat mee. Mm-hmm. En wat voor genre het ook was, dat maakte hem niet zoveel uit. Maar de muziek moest hem pakken. Mm-hmm. En daar had hij ook wel een beetje op Curaçao. Want overal waar we kwamen natuurlijk, dat was... moesten we wel muziek draaien. En we hebben ook hele leuke avonden gehad in Griekenland. Want we hadden een hele leuke vriend daar. En die nam ons maar zo mee ergens in de boondocks. Waar echt de Griekse muziek. Nou, en eten was maar zo mooi om dat mee te maken natuurlijk. En dat hadden we ook op Curaçao. Want Curaçao was ook een hele goede band. En het was voor hem altijd luisteren naar anderen. Wat doet die met de muziek? En ja, Curaçaose muziek is toch een beetje andere muziek. Het is vrolijke muziek. Maar zij had een echt een mooie rock'n'roll band. Maar wel een beetje met dat Latijnse ritme erin. Mm-hmm. En ze had een hele mooie stem. Dus dat was elke vrijdag verplicht om daar even heen te gaan.
0: Las Harry ook veel over muziek?
1: Jazeker, boeken. Boekenvol. Ja. En dan ging hij weer mondharmonica's kopen. Ja, daar deed hij nooit wat mee. Maar dan vond hij weer dat hij dat ook weer moest doen.
0: Ja, ja.
1: Dus dan had hij weer inspiratie. En dan moest er ook de muziekinstrument komen. Heel enkel dat hij ook wel eens op de gitaar thuis speelde.
0: Piano?
1: Ook wel de piano, maar ook wel de gitaar pakte die dan. En hij moest wel geïnspireerd worden door... diegene.
0: En de foto's op de slaapkamer.
1: Ja, de foto's op de slaapkamer van de oude Blues Brothers. Ja, dat was natuurlijk een dingetje. Ja, die moesten er allemaal bij.
0: Daar kwam de inspiratie weer.
1: Ja.
0: Zoals dat voor Beth Hart kwam dat van Etta James.
1: Ja.
0: Van de LP Tell Mama uit 1967. Het origineel van I'll Rather Go Blind.

0: The Woman Power van Etta James uit 1967. Het origineel van I'd Rather Go Blind. Nou, we hebben nog één uitvoering te gaan. En dat is van de Engelse band Chicken Check. Dat is de band van Christine Perfect. Die later zangeres was bij Fleetwood Mac. Nou, Fleetwood Mac was ook zo'n band van waarvan alles en nog wat bij gebeurde. Omdat die altijd en eeuwig maar aan het toeren waren. Dat zat ik mee ook af te vragen van. Harry heeft natuurlijk ook heel veel optredens gedaan. Hoe bereidde hij zich op optredens voor? Hoe was hij voor een optreden?
1: Hij was, ging altijd wel een soort time-out voor zichzelf inplannen. Ochtends gewoon relaxed opstaan. Maar als dan tegen de tijd dat Erwin moest komen, dan ging die wel, had hij wel iets van anderhalf uur even plat liggen. Gewoon helemaal niks. En dus dan, ja, dan, en dan had ik altijd, ik zorgde altijd wel, want Harry at nooit ergens volgens mij in theaters of ergens waar dan ook eten was, at hij gewoon niet. Dus ik zorgde altijd wel dat er een maaltijd was voor hem. En nou, en dan wachten op Erwin dat hij kwam. Nou, en dan gingen de Blues Brothers met z'n tweeën in de bluesmobiele en op pad. En dan, ja, dan was het natuurlijk wel. De laatste periodes was het natuurlijk omdat hij ook in theater speelde, moest hij wel eerder weg.
0: Ja.
1: Dus ja, dan zaten ze natuurlijk in de file. En dat wouden ze dan een beetje voorkomen om vroegtijdig weg te gaan. Dus hij moest wel steeds eerder weg. Dus daar hielden ze toch wel rekening mee. En, maar ja, Erwin was ook wel eens wat te laat. En dan ging het in huis van, godverdomme, Erwin nog niet. En maar op die klok,
0: Ja, het horloge was heel belangrijk voor Harry. Ja,
1: die horloge, dat was wel een dingetje hoor. Ja. Want Harry deed alles wel op tijd. Ja. En ik niet. Dus dat was ook altijd een dispuut thuis. En dan zei hij, D-punt! opschieten, zegt hij, weet je wel. Ja, dus dan moest ik weer mijn dingetje sneller doen. Dus het was een beetje altijd, dat was altijd wel een ding. Maar ja, goed, het was natuurlijk voor hem ook een soort waiting game. Hè? Ik bedoel, als je in het theater komt, moet al dat geluid moet opgezet worden. Het moet gesoundcheckt worden. Ja, en hij is zanger. Dus ja, hij moet maar wachten en wachten. En dat was, vond hij wel eens een keer natuurlijk niet altijd even amabel.
0: Vond hij optreden altijd leuk?
1: Hij vond het optreden de laatste jaren vond hij wel heel erg belangrijk. Ja, dat waren wel echt zijn ding. Maar hij had ook wel eens dat hij er niet zoveel zin in had. En dan ging het wel volgens mij heel veel instrumentaal. Dus dan kon hij zich een beetje zo daar in het weg lopen. En dan kon de jongens hun ding doen. En dat vond hij dan ook wel eens een keer lekker. Ja. Ja.
0: Hurt allemaal bij het On The Road wezen. En dat was de inleiding voor de leste versie van I'd Rather Go Blind van Chicken Check.

0: De derde versie van I'd Rather Go Blind van Chicken Check. En als je dat dan vergelijkt met die vorige twee, dan is het toch eigenlijk wel een hele brave versie van die Engelse band. De eerste was van Bret Hart en Joe Bonamassa. Het origineel was de tweede van Etta James en Chicken Check. Het was natuurlijk de titel van dat in Engeland de blanke mensen dat die door de blues ontdekken. En dat die dat vertaalden door hun eigen muziek. Spencer Davis groep, de Yardbirds, Pretty Things, Rolling Stones enzovoort. We gaan toe zo langzamerhand naar het laatste nummer. Maar Davina Oosterhof te gast hier. Heel fijn. Ik wilde helemaal over Curaçao hebben. Ja. Op een gegeven moment vertrok Harry naar Curaçao. Ja, niet Harry alleen hoor. Maar was Curaçao belangrijk voor hem?
1: Ja, zeker. In die laatste jaren was warmte en licht was voor hem heel erg belangrijk. En zeker omdat wij altijd natuurlijk in januari, februari maanden gingen. En dat was het hier dan donker om 5 uur. Dat was voor hem altijd wel een beetje een depressieve tijd. Dus hij kon daar best wel heel depressief van worden. Dus toen kregen wij het aanbod van een hele goede vriend. En omdat wij ook eigenlijk al wel een beetje in de planning hadden om toch een beetje meer licht op te zoeken en dan toch het Griekse cultuur op te zoeken, kwam Jan opeens met waarom ga je niet naar hier? Kom je niet hierheen?
0: Jan Lagendijk,
1: ja? Ja, Jan Lagendijk. En van het is hier altijd heerlijk licht, lekker warm. Why not? Dus dat hebben we natuurlijk eerst even wel overwogen. En dus toen op een gegeven moment, na een aantal jaren, toen zeiden we van, laten we doen, weet je wel. Hij vond dat hier gewoon niet meer prettig. Mm. En hij werd natuurlijk ook een beetje ouder. Dus dan kon hij ook zich weer opladen met de energie. En dat vond hij een hele prettige tijd. En dan was hij ook wel heel relaxed daar zo. Want ja, het was ook zo dat Jan in die periode is een heel drukke businessman. En die was in die periode veel op het eiland dan. Dus het was altijd heel erg gezellig. En omdat Harry toch vroeger die gezelligheid heeft gemist, dat vond hij zo belangrijk. Dus hij heeft daar altijd heel erg veel van genoten. Met vrienden, Frans Afman, Anneke, Joyce en Jan en ik. En Riem en Annie waren er dan altijd. Dus ja, Riem en Annie. En ja, Riem was natuurlijk ook heel belangrijk voor
0: Riem van der Velde.
1: Ja.
0: Ja, bekend van Heerenveen.
1: Klopt. En die waren ook altijd in de januari-periode. Dus dat was altijd 's ochtends bellen, heren onderling. Sta je klaar, we gaan even consumptie ergens drinken. Dus de beide mannen waren altijd op pad.
0: Op pad, jij gaat ook weer op pad. Jij gaat weer terug naar Curaçao. Ik ben een hele periode hier geweest. Er was van alles te doen natuurlijk in Drenthe rondom Harry Musquet. Fijn dat je in de uitzending was. We besluiten met een heel mooi nummer. En ik zeg eerst nog even dat Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Davina Oosterhof Musquet en Albert Haar. Techniek in hand van Jeroen Mulder. En we kunnen maar met één nummer besluiten eigenlijk, Davina.
1: Ja, dat is het nummer wat over mij gaat. Dat vind ik een heel mooi nummer.
0: More Than I Could Ask For.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Greg Trooper uit New Jersey schreef nummers voor Steve Earle, Billy Bragg en Vince Gill. En zelf was hij singer-songwriter in Greenwich Village. En hij had een eigen band met gitarist Larry Campbell. En dat was de ex-gitarist van Bob Dylan en Livon Helm. Dit komt van het album Straight Down Rain. En Greg Trooper overleed in 2017 op 61-jarige leeftijd. Greg Trooper, Sometimes It Takes a Hurricane. With

Greg Trooper, Sometimes It Takes a Hurricane. James and Bobby Purify coverden een nummer van Clarence Carter. En dat was geschreven door Dan Penn en Spooner Oldham. En dat duo had ook al de hit I'm Your Puppet geschreven voor James en Bobby Purify. Want dat waren in die jaren de hofleveranciers van Southern Soul Hits. James en Bobby Purify. She Ain't Gonna Do Right.

James and Bobby Purify, She Ain't Gonna Do Right. Leslie Weinstein noemde zich Leslie West en hij was gitarist van de band Mountain uit New York. Later speelde hij bij West, Bruce en Lane met drummer Corky Lane en basgitarist Jack Bruce. Deze Leslie West overleed in 2021 op 75-jarige leeftijd en dit komt van zijn soloalbum The Great Fatsby. Leslie West, House of the Rising Sun.

Leslie West, House of the Rising Sun. Laura Lee stond als zangeres onder contract bij Chess Records in Chicago. En daar hadden ze een prima studioband, maar Laura Lee was van mening dat de studiomuzikanten in Chicago haar nummers niet goed aanvoelden. En daarom reisde ze helemaal naar Muscle Shoals in Alabama, want in de Fame Studios zat de beste band voor soulnummers. Laura Lee, Dirty Man.

Lee, Dirty Man. Al Copley, dat is een pianist uit Buffalo. Hij was de oprichter van de bluesband Room Full of Blues. Daarna woonde hij ruim 30 jaar in Zwitserland en Frankrijk. En terug in Amerika speelde hij met de Blues Brothers Band in het voorprogramma van Eric Clapton. En hij was nog pianist bij Jimmy Vaughan en George Duke. Dit komt van het soloalbum Good Understanding. En dat nam hij op met de band The Fabulous Thunderbirds. Al Copley, A Man and the Blues.

Al Copley, A Man and the Blues. Eddie Hinton, dat was een studiogitarist bij de Fame Studios. Hij speelde gitaar op tientallen hits en Duane Elmond deed er alles aan om hem naar de Elmond Brothers Band te halen, maar Eddie Hinton bleef in Alabama en deze eigen compositie nam hij daarop in 1967. Even later zou het een grote hit zijn voor Percy Sledge. Eddie Hinton overleed aan een overdosis drugs in het huis van zijn moeder. Eddie Hinton, Cover Me.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Roots, Blues en Jazz van Bonnie Bramlett is het album van deze week. En bij Delaney en Bonnie and Friends werkte Bonnie Bramlett samen met Duane Ellman, George Harrison en Eric Clapton. En in 1972 ging ze solo verder. En haar debuutalbum nam ze op met de Average White Band. Daarna zong ze ook nog op albums van Little Feat en de Ellman Brothers Band. Bonnie Bramlett, Gotcha.

Bonnie Bramlett, Gotcha. Steve Earle, na zijn bestseller Guitar Town, moest er natuurlijk een opvolger komen en dat valt nooit mee. Maar het album Exit O was weer een voltreffer. Hij schreef dit nummer met drummer Harry Stinson en intussen is Steve Earle 69 jaar, 6 huwelijken rijker. Hij had de nodige drugsproblemen. Hij zat een paar keer in de gevangenis en zijn zoon overleed aan een overdosis. Steve Earle, it's all up to you.

Steve Earle, It's All Up To You. Reuben Bell uit Louisiana was vooral een uitstekende songwriter. De platenlabels namen zijn nummers altijd heel serieus, want indien zijn opname geen hit werd, dan kon het label het nummer altijd nog door andere artiesten op laten nemen. Reuben Bell, You're Gonna Miss Me.

Ruben Bell, You're Gonna Miss Me. Eliza Gilkerson, dat is een singer-songwriter uit Los Angeles. Ze woont tegenwoordig in New Mexico en is de dochter van folkzanger Terry Gilkerson en de zus van Tony Gilkerson, de gitarist van de band Lone Justice. Dit komt van haar album Roses at the End of Time. Eliza Gilkerson, Dead in Arkansas.

Eliza Gilkison, Dead in Arkansas. Etta James nam haar platen op in Los Angeles en Chicago, maar toen ging Aretha Franklin naar de Fame Studios in Muscle Shoals om op te nemen. En toen dacht Etta James, daar moet ik ook heen. En ze nam daar haar single Tell Mama op. En de B-kant van Tell Mama werd uiteindelijk haar bekendste nummer, Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I'd Rather Go Blind. David Gray, dat is een Engelse singer-songwriter. Hij begon als folkrockzanger en intussen heeft hij 13 albums gemaakt. Hij stond al in het voorprogramma van The Corrs, de Dave Matthews Band en Radiohead. En hij toerde solo door Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Amerika en alle Europese landen. David Gray, Sail Away.

David Gray, Sail Away. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Morris en Mac, dat waren Morris McAllister en Green McLaren. En dat waren twee muzikanten uit de band The Radiance uit Chicago. Maar na twee geflopte singles werd het project als mislukt beschouwd. Terwijl dit eigenlijk best een aardige single was. Morris en Mac, You Left the Water Running.

0: 66 uit de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Bij New Orleans mondt de Mississippi uit in de Golf van Mexico. Langs de boorden van deze grootste rivier van Amerika bloeiden in de vorige eeuwen de grote plantages. Daar werkten de slaven op het land en woonden ze in hun schamele hutten. De eigenaars woonden in prachtige landhuizen, gebouwd naar Europese voorbeelden. Rosedown is daar een voorbeeld van. In het noorden van de staat Louisiana, aan de Mississippi, ligt de Louisiana State Prison, qua omvang en inwonertal vergelijkbaar met een gemiddeld Drents dorp. In deze, bij de plaats Tunica gelegen gevangenis, zaten verschillende blueszangers gevangen. Bijvoorbeeld Huddy Ledbetter en Robert Pete Williams. Van deze laatste zanger zijn unieke opnamen in de gevangenis gemaakt door Alan Lomax. Komend van het Cajun platteland, op weg naar grote steden als New Orleans en Baton Rouge, gaan Harry Musquet en Albert Haar over de Muddy River. Op zoek naar bluesclubs en andere muzikale activiteiten. En voor het eerst slaat de eenzaamheid toe.

0: En nog even en dan gaan we een hele grote brug over. En het is de brug over de vader aller wateren, oftewel de Mississippi River. De op één na grootste rivier van de wereld. En voor mij is dat de allereerste keer. Het is en ook voor John. We gaan hier langzaam naar boven over een enorme brug. Ik kan het water nog niet zien, maar dat kan elk moment gebeuren. En aan de overkant ligt Baton Rouge, de rode paal. En nu gaan we de Mississippi River over. Aan de overkant zien we grote torens, flatgebouwen van Baton Rouge. En nu komen we onder de stalen constructie, die met twee bogen naar de andere kant toe gaat. En aan de overkant links, daar zien we een grote petrochemische industrie. En nu zitten we echt midden op de Mississippi. Te gek.
1: Historisch moment.
0: Ja, ja, voor mij, ja. Je komt hier niet elke dag over, dat is duidelijk.
1: Vaak van gehoord, veel over zongen.
0: Veel over zongen, vaak gehoord, nooit geweest. En nou was het moment daar. We zien hier een splitsing van allerlei interstates, de 10 en de 12. We moeten maar even zien waar wij naartoe gaan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we vinden vast wel weer wat.

Ja, dus hier zitten we in een waffelhaus. En wat het precies inhoudt, daar ben we nog niet achter. Want de wafels hebben we niet gezien, maar het zal wel iets te maken hebben met sandwiches. Gisteravond zijn wij met een aantal Nederlandse mensen. Mieke uit Delden en Aldo Prins uit Holsloot. Beide nu woonachtig te Baton Rouge. En hun respectievelijke echtgenoten of vriend op stap geweest. En we zijn terechtgekomen in Mulet's. Dat is een befaamd eethuis, zowel in Brobridge als in Baton Rouge. Daar speelde een Cajun band en het zat stampvol. Wij moesten echt even wachten voordat we een plaats kregen. Maar toen we die één keer hadden, hebben we ook uitgebreid gegeten. En we zitten, dat was dus gisteravond, we zitten nu dus in het Waffelhaus. En de zon die straalt weer volop. En vanavond zijn we van plan om de Blues Box, dat is een blueszaak, hier te bezoeken samen met Aldo Prins en zijn vrouw. Verder is Albert nog van plan om een gevangenis te bezoeken, als het mogelijk zou zijn. En ik voel mezelf even niet zo best, ik ga even iets rusten.

0: We staan hier op dit moment bij de Louisiana State Penitentiary in Angola. En dit is de plaats waar een van de blueszangers een lied over heeft gemaakt, Sander.
1: Ja, dat was Robert Pete Williams. Die heeft hier gezeten vanwege een vergrijp. Daar kreeg hij dus levenslang voor.
0: Hij had iemand om zeep geholpen, neem ik aan.
1: Ja. Ik weet niet of dat inderdaad wel zo is of niet, maar goed, daar ga ik niet over. In ieder geval, hij is wel eerder eruit gekomen. Maar hij heeft hier een vreselijk mooie opname gemaakt. En dat heet State Prisoners Talking Blues.
0: Louisiana State Penitentiary is een heel groot terrein. Het ligt eigenlijk een beetje aan het uiteind van de wereld bij het plaatsje Tunica aan de Mississippi. Helemaal in het noorden van Louisiana. Het is 18.000 acres groot. En er wonen op dit moment, vertelde de bewaker, maar die wilde dat niet voor de microfoon zich. Er wonen ongeveer 5.000 gevangenen hier. En wij staan op dit moment bij de poort waar het een af- en aanrijden is. Niet van gevangenen, neem ik aan, maar wel van bezoekers en personeel. En iedereen die wordt keurig gevisiteerd. De kofferbak gaat open. En dan gaat de slagboom omhoog en dan mogen ze verder rijden. Het personeel is een beetje nurks hier. Veel medewerking kregen we hier niet. Dus we kunnen twee dingen doen, John. We kunnen naar binnen gaan. Maar dan moeten we iets doen.
2: Moeten we een vergrijp plegen.
0: Waardoor je binnen kunt komen.
2: Ja.
0: En
2: het zal lastig worden om
0: eruit te kunnen weer verder gaan.
2: Kijk, ja, het lijkt me zo gezellig, lijkt me hier binnen nou ook weer niet. Om dat allemaal voor over te hebben. Dus,
0: ik denk dat de keuze niet zo moeilijk is.
2: Eigenlijk is er geen keuze.
0: Laat maar verder gaan.
3: Laura Herfo.

won't be out long. They say when they believe, see.

0: Robert Pete Williams. Met een nummer wat over diezelfde Angola prison gaat. En ook nog eens een keer daar opgenomen. Dus authentieker kan dat niet. Daarvoor hoorde u Muskeg Gang met I've Always Been Lonely. Joe Sample nummer. En daarvoor Paul Rodgers met Muddy Water Blues. U hoorde ook een gesprek wat gevoerd werd door Albert. Ik was er die dag niet bij. En met onze mondharmonica speler John LeGrand. Wat ze daarna zijn gaan doen, ik weet het niet.
1: Ik loop hier op dit moment op de oprijlaan. De prachtige oprijlaan van Rosedown Plantation. Prachtig mooie plantage. Plantation, planterswoning. Een oprijlaan met allemaal vreselijke, oude, dikke Amerikaanse eiken. En het is een van de vele planterswoningen die aan de Mississippi staat. Eigenlijk het hele benedenstroomgebied van de Mississippi. Van Natchez tot aan New Orleans. Daar staat er heel wat. En als je dan de situatie in de vorige eeuw bekijkt, dan woonde de helft van de Amerikaanse miljonairs, die woonden dan ook in dit gebied. Mensen waren allemaal stinkend rijk geworden. De vruchtbare grond waarop de katoenplantages hier gevestigd waren. De suikerrietplantages, de indigo en de tabasco. Rosedown ligt vlakbij St. Francisville in Louisiana. En het was eigendom van David Turnbull en zijn vrouw Martha. En die stamde uit een belangrijke familie, een dynastie eigenlijk, van de Barrows, de Barrow-familie. Eerste gebouw dateert uit 1834. En het is eigenlijk opgezet en de hele omgeving die is opgebouwd naar het voorbeeld van de paleizen bij Versailles. Want de familie Turnbull die is in 1828 naar Frankrijk geweest, naar Parijs geweest en heeft door Versailles bekeken. En dat hebben ze eigenlijk tot voorbeelden om hun landgoed hier in te richten. Het is een prachtig landgoed met van die mooie geschoren hagen. En je kunt je hier voorstellen dat de plantersfamilie dat die hier vroeger gewoond heeft. En dat die omringd weer door tientallen, misschien wel honderden slaven. Zowel op het gebouw zelf, maar ook met name uiteraard op de plantages die erbij huurden. Het groot wit gebouw, twee verdiepingen hoog. Met twee galerijen er veel langs. Met een zestal zuilen op elke galerij. Twee schoorstenen op elke hoek. En op de veranda, daar staat nog de schommelstoelen, waar als vroeger de Turnbull-familie zeten heeft en uitkeek over het zeer rijke bezit. En in de omgeving waar wij net langs gereden bent, daar zie je de toch armzalige behuizingen waar als de zwarte bevolking woont heeft en nog steeds woont. Maar met name woont heeft in de tijd van slavernij, die ervoor gezorgd hebben dat al deze rijkdom van de Turnbull-familie en van vele andere families, dat die tot stand komen is. En geen wonder dat die mensen vanuit hun achterstelling, vanuit hun armoede, dat die de muziek aangrepen om aan de ene kant een stukje vreugde doorin te vinden, een stukje gezamenlijkheid, maar aan de andere kant ook om hun ellende, om die onder woorden te brengen in de muziek. Muziek die later de blues is gaan heten.

0: hier vlak voor een heel groot gebouw. Met op de achtergrond de Mississippi Bridge. Waar wij pas overgekomen zijn. En het sfeertje is fantastisch. Goeie band, Femme Broussard. En wat mij erg opvalt is dat ook de oude mensen hier op die rock'n'roll dansen. Dat is dan heel wat anders dan bij ons in Holland, op die stuffige partijtjes. Maar hier gaat het echt los. Heel ongecompliceerd. Iedereen heeft fun. En die band is echt fantastisch. Een wat oudere blazersectie. Met een bariton, twee tenors en een trompet. Echt te gek.
1: En dat zomaar hier op een podium in Baton Rouge, waar vanavond op zaterdagavond ook nog Wayne Toops en Tideco Katie's band speelt. En morgenavond, zondagavond, Jerry Jeff Walker. Zomaar op een gewone deurdeweekse braderie eigenlijk. Wat voor soort muziek, hoe zou je dit soort muziek nou omschrijven, Harry?
0: Nou, dat eerste nummer wat ze deed, dat deed mij iets denken aan Country Western, waar ze New Orleans tegen aangeplakt hadden. Met die blazers, maar het gaat nou langzamerhand meer naar de, echt naar de rock'n'roll toe. Je hoort wel dat good old rock'n'roll music op de achtergrond. En ja, ik denk dat het de naam voor zelf speelt, de fan, de Broussard, Boogie en Cajun band.
1: Het is een beetje een mengeling, heb ik het idee, tussen,
0: stijl, ja.
1: Tussen Texas muziek, Louisiana muziek en wat ja, Tennessee muziek.
0: Ja, New Orleans ook, hè, die blazers.
1: Ja.
2: Y'all know we ain't finished.

0: out there.
1: Yeah, are you guys Rangers fans? Today. It's great. So much energy.
0: Yes.
2: Yeah. Some pitchforks.
1: No.
2: So they'll go back. Wel, hoe klinkt dit?
3: Ja, fantastisch.
2: Ja?
3: Ja, eigenlijk fantastisch erbij. Ben.
4: Hey, dudes, come on! Yeah!
3: Yeah. Winters, u hoort het. Fantastisch erbij. Ben. Kruising tussen Cajun en rock'n'roll. Eigenlijk meer rock'n'roll dan Cajun. Fantastisch erbij. Meer heb ik er niet aan toe te voegen.
2: Nee.
4: Yeah, Wayne Toots!
3: Ja, die spreekt voor zichzelf.

0: Je hoorde Gonna Put You Out of My Misery van Kenny Neal van de CD Bayou Blood.
1: Dit is nou een echte bluesclub in Baton Rouge, Harry, hè?
0: Nou, dat lijkt er wel op hier zo. Dit is dus echt het echte werk, hè? We hebben even moeten zoeken en het is hier een zeer gevaarlijke buurt. Het is vlakbij Planks, is dat. De zwarte buurt. Vanmorgen zag ik dus ook op nieuws dat hier in een tijdbestek van 5 maanden 37 personen bent vermoord.
1: Nou, ik ben toch maar zien dat het volk er hier niet bar gevaarlijk uit zit.
0: Nee. Ik bedoel, als je die mensen hier een pilsje geeft en je doet een beetje met, dan vind je dat fantastisch mooi.
1: En niet, wat, als ik hier zo aan denk, niet alleen maar zwarte mensen hier, hè?
0: Nee, het is heel lekker onze schoolklas die hier bezig is te swingen. Net examen gedaan hebben voor... die staan hier te swingen voor het bandje van... Want daar zijn we, bij Debbie's Blues Box. En Debbie Thomas is de eigenaar ervan. En die zag ik zelf hier net de kaartjes afscheuren.
1: Ja, alleen toen John het podium op wilde, toen mocht dat niet. Toen moest het er wel af.
0: Ja, John die...
1: Wat is je vriend trouwens?
0: Weet niet. John vond dat zo swingde. Ik dacht, ik wil in Mottenmonica met spelen, maar hij kon de PV niet aan de loop krijgen. En toen is de man weer afstapt.
1: Kun je je nog voorstellen, toen wij vanmiddag met Aldo Prins overlegden om hier naartoe te gaan, dat hij zei, nou ja, zullen we dat nog wel doen?
0: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Maar ja, zij hoort natuurlijk zo vaak daar in die plaats waar ze woonden, Baton Rouge, dus dat... Dat aan de knikker is, dat je een beetje bang wordt. Hè. Ja, voor ons, wij staan er wat aanstekend over, zou ik zeggen.

0: Tot besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Tabby Thomas met C.C. Rider van de CD More Louisiana Swamp Blues. Harry die holt net eens in mijn doosje op. Als je nou nog terugdenkt aan deze stad, aan Baton Rouge en dan ook aan deze dag, dat jij toch een beetje in een kleine dip had in de tocht.
1: Ja, ik was wel snel weer. Door deze muziek werd ik wel snel weer opgewerkt.
0: Ja. Het is wel een dag geweest die ook nog wat naloten heeft. Van, je hebt er zelfs nog een nummer aan overal.
1: Ja, ik heb een nummer geschreven dat heet Broadcast Blues. En dat wil ik eigenlijk op een nieuwe cd zetten. En het gaat een beetje over... ik lag toen naar het nieuws te kijken de hele tijd. En op een nieuwe cd zetten. En het gaat een beetje over... Ik lag toen naar het nieuws te kijken de hele tijd. En,

0: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana. Een gewelddadige stad met tientallen moorden per maand. Daar woont en werkt Aldo Prins, afkomstig uit Drenthe, getrouwd met een Cajun woman. Drenthe en Amerika, overeenkomsten en verschillen.
1: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Blues leent zich bij uitstek voor live-opname. Q in the Blizzards verzorgde ooit een legendarisch optreden in de Rijnhalle in Düsseldorf met een nummer van John Lee Hooker. QB in the Blizzard, Sugar Mama.
3: Hallo. Holland. Okay. First number will be number by by a guy called John Lee Hooker called Sugar Mama.

Ruby and the Blizzards, Sugar Mama. Luther Allison uit Chicago bleef na een tour door Frankrijk ruim 20 jaar in Parijs wonen. In die periode stond hij onder contract bij het Duitse blueslabel Roof Records. En dit is een opname tijdens een optreden van Luther Allison in Parijs in La Chapelle des Lombards. Het nummer is van Willie Dixon. Luther Allison, I Can't Quit You, Babe.

Luther Allison, I Can't Quit You Babe. Susan Tedeschi uit Boston is getrouwd met Allman Brothers gitarist Derek Trucks en samen hebben ze tegenwoordig de Tedeschi Trucks Band. Maar dit is een opname van haar als soloartiest tijdens het festival Austin City Limits. Susan Tedeschi, It Hurts So Bad.

Susan Tedeschi, It Hurts So Bad. Mike Morgan and the Crawl, dat is de band van ex-motorcoureur Mike Morgan uit Dallas. Hij nam in zijn hometown het album Live in Dallas op in de uitverkochte club Bootleggers. Mike Morgan and the Crawl, Lonely Nights.

Mike Morgan en The Crawl, Lonely Nights. Cultzangeres Betty Lavette uit Michigan gaf een legendarisch concert in Vredenburg in Utrecht. En dat leverde een van de beste live albums aller tijden op. Betty Lavette in concert. Let Me Down Easy.

Betty LaVette, Let Me Down Easy. Bluesgitarist Walter Trout komt live beter tot zijn recht dan in de studio. Hij was gitarist bij Joe Tex, Kent Heat en John Mayall's Bluesbreakers en vervolgens ging hij solo verder. Dit is een opname gemaakt tijdens zijn tour door Amerika in Huntington Beach. Walter Trout, Tired of Sleeping Alone.

Walter Trout, Tired of Sleeping Alone. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Cash was heel succesvol met live albums opgenomen in gevangenissen. Folsom Prison, San Quentin. Little Milton uit Mississippi was de eerste zwarte artiest bij Sun Records tussen Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison en Jerry Lee Lewis. En hij nam zijn Prison album op in Westville Prison. Little Milton met zo'n heerlijke klassieke medley.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Het vuur zit in de lucht en dat betekent dat de kraan weer vliegt. Nou, daar hebben we een mooi nummer over de kraan. As the Crow Flies, origineel van Tony Joe White, maar ook nog twee andere heel verrassende uitvoeringen. Verder veel neewerk van Ray Wiley Hubbard, van Superchunk, van Miko Marx, Mike Campbell en The Dirty Knobs, ook een nieuwe CD van u te komen, van Duke Robillard. Maar we begonnen met muziek uit Noorwegen, van Trond, Svensson en Tuxedo. Build Me a Mountain.

klinkt heel Amerikaans. Het kunnen drive-by truckers wezen. Maar het komt echt uit Noorwegen. Want deze zanger, Trond Svensson, is een misdaadreporter uit Noorwegen die in de muziek actief is, uiteraard. Want dit is, denk ik, al zijn derde of zijn vierde cd. De vorige was Palomino Motel. Nou, klinkt ook echt naar Texas, zeg maar. En dit is van de nieuwe cd Don't Trust the Moon. Trond Svensson samen met zijn band Tuxedo. Tuxedo, dat is een mooie witte hoed, is dat, hè? Van Morrison, de 43ste cd zit er aan te komen. En daar is alvast een nummer van in het vooruitgaande bracht, zeg maar. De cd die heet What's It Gonna Take? Ja, ik ben benieuwd wat het allemaal zal wezen. Want hij zei dat hij er misschien wel met zal opholen. Maar na 42 komt er toch nog weer een 43 van deze Ierse Bart. Van Morrison met Pretending.

Een vuurproefje van de nieuwe cd van Van Morrison, die half mei ongeveer uitkomt. De cd What's It Gonna Take. En mocht je Van Morrison dan graag een keer willen zien, hij treedt niet zo heel veel meer op, maar op 29 juni dan treedt hij op in Ierland, in Limerick, op King John's Castle. Man die ook al jaren bezig is, maar dan van de andere kant van de grote plaats, Lyle Lovett, de man uit Texas. 10 jaar lang heeft hij niks geproduceerd in de zin van geen nee werk uitgebracht. En nu komt hij met een nee cd, de cd The 12th of June. Dit is het titelstuk ervan.

0: best the 12th of June. I love best the 12th of June.
1: The 12th of June, titelstuk van de nieuwe cd van Lyle Lovett, de zanger, gitarist uit Texas. Die ooit trouwens nog een paar jaren getrouwd was met de bekende actrice Julia Roberts. Kunt u niet helemaal voorstellen, want als je Lyle Lovett ziet, dan kun je echt niet zeggen van dat het een van de allerknapsten van deze wereld is. Larry McRae, dat is een blueszanger die al meer dan 30 jaar actief is in Amerika. Hij komt uit Arkansas, dat ligt op dezelfde hoogte ongeveer als Mississippi, net aan de andere kant van de rivier. Een bluesgebied bij uitstek, een man die ook al met Jan en Alleman samenspeeld heeft. En gelukkig heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Blues Without You. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen Blues With You, want allerlei bekende mensen werkten aan deze cd met, zoals Joe Bonamassa, Warren Haynes, Joanna Connor en Reese Winans. Larry McRae met de Roadhouse Blues.

gekke is dat je dan eigenlijk applaus achter verwacht. Hè? Een niet al te groot applaus, maar een optreden in zo'n roadhouse in Texas. Van, ja, waar dan al wat volk aan de bar hangt, arbeiders rond, shouten soms naar het werk. Een stukje zitten eten en zo met elkaar. En dan speelt er een band, Larry McRae bijvoorbeeld. Dit is van de nieuwe CD van Larry McRae, Blues Without You. Ook een nieuwe CD is het van Duke Robillard. En daar werkt allerlei mensen werkt door aan mee aan die CD. Duke Robillard is een beetje een man die in de sfeer van de jump blues speelt. Een beetje dat lekkere ritme, zeg maar, doorin. They called it Rhythm and Blues, dat is de titel van de CD. En hij zingt hier samen met John Hammond, de bekende John Hammond, de zoon van John Hammond senior. De man die Dylan ontdekt heeft bijvoorbeeld en Stevie Ray Vaughan. Maar dit is John Hammond junior samen met Duke Robillard met The Homeless Blues.

Echte deep blues, maar dat zat meer in dit deel van Harry's Blues. De muziek van Larry McRae, dat kun je ook zeker zo noemen, en Duke Robillard samen met de zang van John Hammond in Homeless Blues. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Tijd voor drie keer recht is scheepsrecht. En in dit geval hebben we het over de kraan. Want we zitten in het voorjaar en bij mij achter het huis zit een hele grote beukenboom. En daar zit heel vaak een kraan in. En die zwart dan, die cirkelt een beetje boom, die boom. En op een gegeven moment gaat ze weer zitten en dan kwaakt ze met elkaar een geweldig lawaai. En toen dacht ik van, wat komt dat toch eigenlijk vandaan? Van het liedje van As the Crow Flies, dat kende ik van Tony Joe White. En dat blijkt een gezegde te wezen van hij niet de snelste weg neemt. Want kraaien die neemt ook niet de snelste weg van A naar B, maar die cirkelt wat rond, die dwarrelt wat rond. En hij niet de snelste weg neemt, dan is het as the crow flies. En dat schijnt Dickens gebruikt te hebben in literatuur. Nou, ik heb drie versies bij elkaar gezegd van As the Crow Flies. Uiteraard het origineel van Tony Joe White. Maar we beginnen met die van Colin James. En dat is nog een hele recente van de cd Open Road uit 2021.

Dat was de versie van Colin James as the Crow Flies. En dan bijna 50 jaar terug, in 1972... de LP The Train I'm On van Tony T. White. En we uitkomen bij het origineel.

0: Tony Joe White uit 1972. Ik zie hem nog zo zitten bij het Take Root Festival, toen dat nog hier in Assen was. Optreden van hem samen met zijn zonen, die de drums speelden. En de afloop zat hij gewoon bij het standje met de merchandising. En signeerde hij cd's voor de mensen die een exemplaar wilden hebben. Heel gewoon bleem, Tony Joe White. En toch zulke prachtige nummers maken. De derde versie die is van Rory Gallagher, de man uit Ierland. Hij begon juni naar Ierland gehad, maar zeker niet vergeten om even naar Ballyshannon te gaan. Dat ligt een beetje aan de westkust van Ierland. Dat is een klein plekje. Daar heeft Rory Gallagher heeft daar woont. Ik weet niet of hij daar geboren is trouwens, maar dat is wel de plek die zeg maar vergelijkbaar is met wat Grollo is in Nederland voor Harry Musquet. Dat is Ballyshannon voor Rory Gallagher. Dus dit is een standbeeld van Rory Gallagher. En er is een groot festival, vierdaags festival met allerlei optredens. En dan is het dorp één en al Rory Gallagher. Dit is van zijn laatste cd die uitgebracht is van Rory Gallagher. U 2019, zijn versie van As the Crow Flies.
1: As the crow flies, baby, well, I aim too far from you. But since I don't have wings,

drie versies waren dat van het nummer As the Crow Flies, het origineel van Tony Joe White uit 1972. De versie van Rory Gallagher, die is trouwens uit 1973, want het is een outtake van de LP Tattoo die hij toen opende MF. Maar die is pas uitgebracht in 2019 op de cd die gewoon getiteld is Blues. En de eerste versie die was van Colin James van de cd Open Road. We gaan naar Ray Wiley Hubbard, al eerder wat van het draait in Harris Blues, van de cd Co-Starring 2. En dat wil zoveel zeggen dat een heleboel de mensen eraan meedoet aan deze cd. Ray Wiley Hubbard, dat is een man uit Texas die al een jaar of 40 in het Roadhouse circuit door actief is. Een beetje stevige country muziek, country rock muziek zou kunnen zeggen. Op deze cd werkt hij samen met allerlei verschillende mensen, met Steve Earle, met Ringo Starr, Steve Lukather en ook vooral de Band of Heathens, een uitstekende band uit Nashville. En die zingt ook op dit nummer The Desperate Man.

Ray Wiley Hubbard van zijn nieuwste CD, co-starring to, en dat, dit was dus samen met de Band of Heathens. Uitstekende CD met heel veel mooie nummers erop. Al verder heel bezig, maar als je dan nog dit soort werk kunt maken, dan ben je van grote klasse. Een band waar ik nog nooit van gehoord had, dat was Superchunk, een indie rock band uit North Carolina. Nou, boeit me dat altijd wel gelijk als het uit North Carolina komt. Want dan zie je in de Appalachians, dat bergachtige gebied of zo, waar die hele aparte muziekcultuur ontstaan is van de mix van de Ieren en de Italianen en dat soort volk bij elkaar. Maar ik heb van Superchunk nog nooit gehoord. Die band bestaat trouwens al wel flink wat jaren, al vanaf 1989. Er is een nieuwe CD van u gekomen, die heet Wild Loneliness. En daar draai ik het nummer van City of the Dead.

Ja, het gaat nog wel in deur, dit nummer van Superchunk, City of the Dead. Maar ja, we schieten op tegen het eind van het programma. Wel trouwens een uitstekende cd, Wild Loneliness. Wat minder boos dan de vorige cd. Die was heel erg tegen Trump gericht. Maar ja, er zit altijd toch nog een zekere agressie zit in die muziek van Superchunk. Het laatste nummer is een nummer van Mike Campbell en de Dirty Knobs. Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty. Sinds die overleden is, spul hij voor hemzelf. Dat bestuurde weer met Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dit is A Dirty Job.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De melige countryzanger Kenny Rogers was ooit een progressieve rocker. Het nummer is geschreven door zijn jeugdvriend Mickey Newbury uit Houston. The First Edition, Just Dropped In.

the first edition. Just dropped in. Het is een compositie van Brian Wilson en het wordt gezongen door Al Jardine. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada en er kwam geen Beach Boy aan te pas. Het waren allemaal studiomuzikanten. Glenn Campbell op gitaar, Ray Pullman op basgitaar, Leon Russell piano en Hal Blaine op drums. De Beach Boys. Help me, Rhonda. Well,

The Beach Boys, Help Me Rhonda. Eddie Floyd schreef het nummer in het vliegtuig terwijl hij op weg was naar de begrafenis van Otis Redding. Eddie Floyd, Big Bird.

Eddie Floyd, Big Bird. Het nummer komt uit de film Unchained in 1955 en het werd gezongen door Todd Duncan, een zwarte operazanger. En Bobby Hatfield coverde het in 1965 voor de Righteous Brothers en het werd een top 10 hit in België, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika. The Righteous Brothers, Unchained Melody. Whoa.

The Righteous Brothers, Unchained Melody. Desmond Dekker, dat was een reggae-artiest uit Jamaica die vanuit Engeland opereerde en daar werd deze eigen compositie een nummer 1 hit. Het was een top 10 hit in Amerika voor Desmond Dekker, Israelites. Get up.

Desmond Dekker, Israelites. Het nummer is geschreven door Ray Davis en het nummer werd te licht bevonden voor het debuutalbum van The Kings. Maar uiteindelijk werd het de nummer 1 hit in Zuid-Afrika en Engeland en een top 10 hit in Canada, Ierland, Zweden en Amerika. The Kings, Tired of Waiting for You.

The Kinks, Tired of Waiting for You. Quicksilver Messenger Service, dat was een band uit Californië met zanger Dino Valenti, die eigenlijk Chet Powers heette en uit Connecticut kwam. Het was een echte albumband en ze hadden nooit een hit. Quicksilver Messenger Service, Dino's Song.

Quicksilver Messenger Service, Dino's Song. Het is een nummer geschreven door Graham Goldman van 10cc en Eric Clapton vond het allemaal te commercieel worden en hij stapte op na deze single. Maar het werd wel een nummer 1 hit in Engeland en Canada en een top 10 hit in Ierland, Zweden en Amerika. The Yardbirds, For Your Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Firebrother van Skylar Rogers is het album van deze week. En Skylar Rogers was een meisje dat opgroeide in een van de ruigste achterbuurten van Chicago. En dan is muziek de enige vluchtroute naar een beter bestaan. Skylar Rogers, Hard-Headed Woman.

Kyla Rogers, Hard-Headed Woman. Het is een bewerking van Downhearted Man, een stokoud nummer van zangeres Bessie Smith, met zanger Bob Hyde en gitarist Henry Festine. Canned Heat, World in a Jug.

and Heat, World in a Jerk. Het nummer is geschreven door Jerry Marsden, de zanger van Jerry and the Pacemakers. En hij schreef het voor de soundtrack van de film Ferry Cross the Mersey. Het werd een top 10 hit in Zweden, Engeland en Amerika. En het werd opnieuw uitgebracht in 1989 voor de slachtoffers van de ramp in het Hillsborough Stadion, waarbij 95 supporters van Liverpool om het leven kwamen. En toen werd het de nummer 1 hit in Engeland en in Ierland, en een hit in Nederland, Duitsland, Noorwegen, Zwitserland en Australië. Jerry and the Pacemakers, Ferry Across the Mersey.

Jerry and the Pacemakers, Ferry Across the Mersey. Al Wilson, een bandlid van Can't Heat, nam een nummer op van jazzmuzikant Oscar Brown. Het eindigde 27 in Amerika en 41 in Engeland. Al Wilson, The Snake.

L. Wilson, The Snake. Wayne Fontana en de Mindbenders. Dat was een band uit Manchester met gitarist Eric Stewart, die we later terugzagen bij 10cc, en zanger Glenn Ellis, die zich Wayne Fontana noemde. Het werd een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in Canada en 10 in Ierland. Wayne Fontana en de Mindbenders. The Game of Love.

0: Wayne Fontana en de Mindbenders, Game of Love. The Crazy World of Arthur Brown, dat was een Engelse band met de flamboyante zanger Arthur Brown en de dominante organist Vincent Crane. En ze hadden een internationale hit. Het werd de nummer 1 hit in Engeland en het eindigde op 2 in Amerika. The Crazy World of Arthur Brown, Fire.
1: I am the god of hellfire and I bring you...

The Crazy World of Arthur Brown, Fire. Het is een nummer van Buddy Holly uit 1960 en er verschenen covers van Bobby V, Skeeter Davis, Alan Price, Cliff Richard, Rick Nelson, The Mavericks, PJ Proby en Jackson Browne. En het Engelse duo Peter & Gordon had er zelfs een grote hit mee. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in Canada, 4 in Ierland, 9 in Nederland en 14 in Amerika. Peter & Gordon, True Love Ways. Just you.

Peter en Gordon, True Love Ways. De single werd na de dood van Otis Redding in 1967 uitgebracht. Het was een compositie van Booker T samen met Otis Redding. En er verschenen ook nog mooie covers van Tom Jones en The Grateful Dead. Otis Redding, Hard to Handle.

Otis Redding, Hard to Handle. De Hollies uit Manchester namen een nummer op van de Amerikaanse songwriter Clint Ballard. Dat werd de eerste nummer 1 hit in Engeland voor de Hollies. Het was overigens tevens een nummer 1 hit in Ierland. Het nummer eindigde 3 in Zuid-Afrika, 6 in Noorwegen, 10 in Nederland en 16 in Duitsland. De Hollies, I'm Alive.

The Hollies, I'm Alive. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Rascals, dat was een band uit New York met jongens uit Little Italy, zanger Eddie Brigetti en toetsenist Felix Cavalier. Ze stonden 5 weken op nummer 1 in Amerika, The Rascals. People got to be free.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Die moeten goed gebekt zijn. Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown en die draait van nu dan ook nog eens een leuk muziekje, wat je al kent.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet en moet praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer voert het pad naar Jistemar, Oostermeer. Een klein plaatsje tussen Drachten en Bergen. En hij praat met een man die in Amsterdam geboren is, in Den Haag woonde en op heden in het Gooi. Maar die zijn wortels in Friesland heeft. Een man die alles te maken heeft met radio en met muziek. Met de VARA en de VPRO. Met Truck, met Nashville, met Moondogs en met de gezamenlijke zenders Pezens en Moddergat.
4: Wim Bloemendaal, programmamaker, radiomaker bij de VPRO. Vroeger ook natuurlijk bekend van radioprogramma's zoals Nashville. En ook auteur afschrijver van artikelen in Hitweek, later Aloha denk ik. Wim, waar lopen wij hier?
5: Jistemar. En voor de niet-Friezen, ja, eigenlijk moet ik zeggen voor iedereen is het tegenwoordig Jistemar of Jistemar. Maar oorspronkelijk was dit Oostermeer. Maar dat die naam is verdwenen. En ik vind dat ook wel terecht.
4: Jullie komen toch oorspronkelijk uit Den Haag, dacht ik?
6: Nee. Ik ben in Amsterdam geboren.
4: Je bent in Amsterdam geboren?
6: Ja. Maar daar heb ik me heel kort gewoond, want toen brak de oorlog uit. En mijn vader en moeder kwamen alle twee uit Friesland.
4: Die kwamen allebei uit Friesland?
6: Ja.
4: Nee, ik ben in de war met Jan Tittel. Die is in Den Haag geboren.
6: Ja.
4: Ook jou niet onbekend natuurlijk.
6: Nee, ik heb lang in Den Haag gewoond. Dus wat dat betreft heb ik met Jan Tittel leuke gesprekken gehad over verborgen tramlijnen in Den Haag, waar ergens een tram gelopen zou hebben en waarvan hij zei, als je nou daar in die achtertuin gaat kijken, dan vind je daar nog de sporen waar die tram gelopen heeft. En dat waren altijd de meest leuke gesprekken die je met Jan kon hebben.
4: Ja, want jij bent ook een beetje jij bent ook een treinenliefhebber. Trouwens, je hebt wel meer liefhebberij. Natuurlijk ook de muziek.
6: Ja.
4: In de eerste plaats neem ik aan. Maar jij vertelde ook een prachtig verhaal zo straks in de wachtkamer van het station in Meppel over fietsen, waar jij ook heel veel van af weet. Een verborgen kant van jou. Dus,
6: Ja, ach kijk, het rare is dat je in Nederland zou veronderstellen dat mensen hier wat meer belangstelling zouden hebben voor toch wel een traditioneel Nederlands vervoermiddel. En dat is eigenlijk nauwelijks het geval. En ik vind het, ja, fietsen vind ik leuk. Vooral als je de ontwikkeling van de fiets ziet. En ja, op een bepaald ogenblik ben ik ermee begonnen. En de allereerste fiets die ik toevallig te pakken kreeg was een fiets met kandarnaandrijving uit België. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En toen dacht ik van, dat is mooi, dat is grappig, daar wil ik wat meer mee. En inmiddels heeft die verzameling zich uitgebreid, tot grote schrik van mijn vrouw. Want die ziet langzamerhand het huis in een rijwielstalling veranderen.
4: En treinen, dat hoorde ik van Han Reiziger in een interview wat wij eerder gedaan hebben met hem op het station te Baren. Gaat jouw belangstelling ook naar uit?
6: Ja, maar dan alleen maar treinen in Frankrijk. Omdat de Fransen, dat heeft ook een aantal historische oorzaken, hebben veel verschillend materieel gehad. En dan bedoel ik met name de stoomlocomotieven. Elke keer als de Fransen weer mot hadden gehad met de Duitsers, en dat was in 1918, was het het geval na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog, dat ze het Duitse materiaal hebben gehouden, bijvoorbeeld in de Alsace en de Lotharingen, en dat dat na de Tweede Wereldoorlog weer gebeurd is. En dat je dus, als je dus Franse treinen bekijkt, dat daar dus niet alleen Franse locomotieven reden, Duitse locomotieven. Ze importeerden ook uit Amerika locomotieven en ze importeerden ook uit Engeland locomotieven. Dus je krijgt een scala van wat er eigenlijk in de hele wereld aan locomotiefbouw
5: werd gedaan. En dat vind ik interessant.
4: Ja, jij komt er nog wel eens, zeggen. De grote beurzen in Parijs en zo. Want hier is niet zoveel, zeg je.
6: Nee, Nederlanders neigen of alleen maar Nederlands te hebben. Of ze willen zo vreselijk graag die locomotieven hebben met die rode wielen. En de rode wielen, dat zijn Duitse locomotieven. En daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee.
4: De muziek. Jouw programma Piersens en Moddergat.
5: Ja, de gezamenlijke zenders Piersens en Moddergat.
4: Dat loopt ook alweer verschrikkelijk lang. Ik luister daar nog wel eens geregeld naar. Hoe zit dat eigenlijk? Ik hoorde jou iets zeggen over dat het naar een andere zender gaat misschien.
6: Ja, ik denk dat inderdaad... Ik weet eigenlijk wel zeker dat gaat gebeuren. Kijk, men heeft dus in alle wijsheid besloten om... En dat moet je dan tussen aanhalingstekens zetten.
4: Zul je hier waarschijnlijk in moeten?
5: Hier niet in, die waren gewoon nieuwsgierig. Ja, hier is een microfoon nog iets bijzonders.
4: Ja, ja, ja.
5: In het Gooi is het dat niet. En ik denk in Assen ook niet, maar goed. Waar waren we? We waren bij het feit dat programma verplaatst moet worden. Men heeft dus besloten, want we hebben een coördinator die gaat over 1 en 5... dat 's morgens tussen 6 en 7 1 en 5 moeten worden gecombineerd... en dat er tussen 6 en 7 nieuws moet zijn te horen. Dus iedereen...
4: Nog meer nieuws.
5: Nog meer nieuws, ja, want het gesproken woord in Hilversum wordt langzamerhand heilig verklaard. En dat betekent dus dat ik het veld moet ruimen. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden, want ik vind één zender die dat aanlevert, die dat nieuws aanlevert, op één, vind ik voldoende. En ik zie niet in waarom vijf nu plotseling, zonder dat er... Kijk, ik zou het aardig gevonden hebben als zo'n zendercoördinator, maar daar komt het dan in de regel niet van, eens een keer een telefoontje zou plegen. Ik doe 5 keer per week, 's morgens tussen 6 en 7 een uitzending. Dan kan ik me toch voorstellen dat je een keer de telefoon grijpt. Maar blijkbaar ben je alleen maar een pionnetje op het grote bord. En dan mag met die pionnetjes geschoven worden van hot naar her. Nou, daar maak ik eigenlijk enorm bezwaar tegen, want ik vind dat incorrect.

0: ik luister ook natuurlijk geregeld naar de radio, want hoe je het ook bent of keer, de radio is natuurlijk een prachtig medium. Ik bedoel, ik vind het nog altijd een stuk aantrekkelijker dan de televisie. Wat vind jij daarvan eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik ook, want ik ben radio maar een hart en nieren. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik heb me wel eens verstout, maar dat is al zo lang geleden dat het tot de jeugdzonde gerekend mag worden. Wel eens televisie gedaan, maar ik vind radio, dat is toch veel, veel aardiger. En ik hou ook van radio. Kijk, als ik naar televisie kijk, dan betrap ik me wel eens op dat ik toch, nou, heel vaak uitwijk naar BBC 2. En dat ik naar de BBC zit te kijken 's avonds, omdat ik denk dat daar dan weer een programma is wat ik toch wel plezierig vind om het gezien te hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen aardige Nederlandse televisieprogramma's zijn. Maar inmiddels is dat zo'n raar woud geworden waar mensen niet meer weten waar ze terecht moeten. Het, zo ondoorzichtig wordt het. Plotseling na iets wat ik graag wil zien. Iets van een heel ander niveau waar ik absoluut niks mee heb.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik krijg altijd een beetje de blues van de televisie in Nederland. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik ben tegenwoordig al zover dat die commerciële mij. Als je naar de programma's kijkt, dat het.
1: Maar,
0: die kun je ook rustig overslaan.
1: Maar
0: hoor.
1: Kun je niet fijn dan. Je kunt toch uitwijken naar zo nu en dan naar Duitsland.
0: Ja, Duitsland.
1: Folkloristische Duitse programma's, dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Als ik daar zo'n zanger voor zo'n zaal met handen klappende en sjoukelende mensen zie zitten.
0: Slagers.
1: Ja, fantastisch. En dat gaat dan onder het mom van folklore.
0: Ja, ja.
1: Daar geniet jij daar niet van?
0: Ja,
1: dat mag ik graag zien.
0: Ja, wij zongen vroeger altijd in de bus, hè? De Freddie Quinn, Heimatloos.
1: Ja, dat soort dingen bedoel ik.
0: Ja.
1: En vooral van die dames met die leuke jurkjes aan. Met die vroeg-randjes langs de luidtitten.
0: Maar de radio, jij hebt natuurlijk een enorme ervaring met de radio. Die programma's, die muziek die jij nou draait, dat komt eigenlijk uit alle windstreken. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb er wel eens vaker aan gevraagd, hoe kom jij daar aan?
1: Nou, dat is geen platenzaak is eigenlijk, ook als ik naar het buitenland.
0: Veilig voor jou?
1: Nee, ja, zodra ik in de verte maar een bordje zie wat lijkt op, dat zou een handel kunnen zijn waar ze plaatjes verkopen, dan ga ik daar zeker naartoe.

0: Ja, het waait een beetje te hard. Dus wij zijn naar binnen gegaan. We zitten nu in Slans Welvaren. Een alcafé hier in Oostermeer. Waar waren we gebleven, Wim? Ik meen dat we het over de muziek hadden.
1: Ja, ik weet het waar we waren. Ik was in de Elzas en ik was op jacht naar platen. Hè? En dan kom je uiteindelijk in een kleine platenzaak en dan vraag je... En dat is wel vaker gebeurd, als ik daar goed over nadenk. Dan blijkt dus dat ze niets hebben van hun echte muziek uit die buurt. Hetzelfde is me gebeurd, notabene, op de Georgia Sea Islands. Ik hoef jou niet uit te leggen dat die muziek van de Georgia Sea Islands, dat het hele bijzondere muziek is, omdat in isolement blijft muziek vaker langer gehandhaafd.
0: Ja.
1: En blijft ook een beetje vrij van vreemde invloeden. En ik was zeer geïnteresseerd, ook in die muziek van de Georgia Sea Islands. Dat heeft dagen geduurd voordat ik erachter was wat ik moest doen. Ik ben er uiteindelijk in Amerika via de Chamber of Commerce achtergekomen en heb ik de man ontdekt die muziek maakte en die verkocht dan zelfs zijn cassettes. Ja, nou in de Elzas ging het net zo. Uiteindelijk terechtgekomen in de zaak waar ze wel iets hadden. Contact opgenomen met de betreffende artiest. Dat was René Egles. En dus wat meer laten komen toen ik inmiddels al thuis was. Ja, zo gaat het.
0: En hoe stel je zo'n programma samen eigenlijk?
1: Ik heb iets wat ik leuk vind. Hè? Waarvan ik denk van, hé, dat is heel, heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan wil ik daar wat, de luisteraar wil ik daar naar laten luisteren. Maar dat associeert bij mij vaak ergens mee. Kijk, als ik een plaats vind waar bijvoorbeeld muziek op staat van, pakweg uit een periode dat er geëxperimenteerd werd met allerlei blazeninstrumenten. En dat is met name in de 19e eeuw gebeurd, zeker in het eerste deel. Daar kom je allerlei instrumenten tegen die al lang in onbruik zijn geraakt. Een officleed. Wat is dat voor een soort instrument? Nou, dan hoor je dat en denk je, hé, dat is interessant, daar wil ik iets meer van weten. Dan kom je er ook achter dat er in die periode ook nog schuiftrompetten werden gebruikt. Want je had eigenlijk heel veel natuurinstrumenten. Al het koper was eigenlijk berusten op instrumenten zonder kleppen, zonder ventielen. En dan is het leuk. Dan gaan ze dus allerlei dingen doen om te zorgen dat ze er wat meer mee kunnen dan daarvoor mogelijk is. En iedereen vindt dus eigenlijk zijn eigen instrument uit. En dat, nou, dan heb ik dat. En denk ik, dat is leuk. Dat is een leuk onderwerp. Maar iedereen, dat weet jij ook als kind, denk ik dat jij ook tegen een trombone, een schuiftrompet gezegd hebt.
0: Ja.
1: Nou, en als je dan in zo'n programma kan laten horen hoe een schuiftrompet klinkt, en dat toch iets anders is. Nou, en dan kun je dus zelf zeggen, ja, maar een trombone is dus eigenlijk een heel ander instrument. En er is zelfs een bastrombone. En zo loop je dus even het koper door. En dat hoef je niet aan de hand van één soort muziek te doen. Je hoeft dus dan kun je bijvoorbeeld Kid Ory nemen. Ja, als trombonist of Jack T. Garden. Ja, precies.
0: Kid Ory, de oude jongen van Armstrong en zo.
1: Ja, exact. En zo ben ik dus bezig eigenlijk met associaties van, als het ware de hak op de tak springend, door de muziek te gaan.
0: Ja, want je ziet, ik was onlangs in Villa Betramca, dat waar Mozart dan Don Giovanni geschreven heeft. En
1: dank u wel.
0: Bedankt. En daar kwam ik. Dat is nu een museumpje. Ja. En daar zag je ook prachtige instrumenten. En de klarinet was vroeger heel anders. Ja. Dat was ook, er zaten maar een paar kleppen op. De rest was gewoon met je vingers moest je het afleggen. Dus in feite een moeilijker te bespelen instrument. Want als je dat. En daar stond nog een hele oude klavertsimbel met twee klavieren van de firma Brenner uit Dresden. De enige in de wereld nog ongeveer. En dat vind ik dan leuk, omdat. Maar dat klinkt ook anders, hè?
1: Ja, daar gaat het dus in feite om. Als ik dus een cd, vorige week ontdekte ik een cd met de glasharmonica. Nou, het verhaal op zich vind ik wel interessant. Oorspronkelijk het idee hebben van als je een wijnglas nat met

0: een vochtige vinger bestrijkt, dan komt daar een toon uit. Maar dat is tot instrument gemaakt en Mozart heeft er ook voor geschreven. En iemand die daar heel nadrukkelijk mee bezig is geweest met de uitvinding van het instrument is Benjamin Franklin. Nou, kijk, dat is dus leuk. Als je dus,
1: links.
0: En dan heb ik dus, dan zie ik zo'n man, dan heb ik een plaatje van die man en dan zit hij achter een doos met allemaal bordjes. En dan die bordjes die draaien dus. En daar gaat hij dus met een vinger overheen. En elke bord heeft zijn eigen toon. Maar het is inmiddels verder gegaan. Want dan heb je een ferrofoon. En
2: daar heb je er nog van gehoord.
0: Nou, dat is een soort. Dat is eigenlijk met een instrument wat bijna precies dezelfde klank. Maar dat berust op glazen. He, dus echt hoe zou je dat moeten zeggen? Glazen cilinders. Kijk, dat soort dingen, dat vind ik fascinerend van muziek.
2: Ja, dat vind ik. Maar jij belicht dan ook echt alles, hè, in het programma. Want jij, soms dan hoor ik ineens muziek uit Turkije. En dan hoor ik oude jazzmuziek uit Amerika.
0: Ja.
2: En soms hoor ik Portugese muziek.
0: Precies, ja. Nee, maar ik vind.
2: Ga je er ook naartoe eigenlijk? Naar die,
0: dat zou enorm
2: financieel. Je neemt wel wat mee natuurlijk.
0: Financieel zou dat een enorme aderlating betekenen. Maar ik wat ik zo leuk vind is dat muziek moet niet. Waar ik enorme hekel aan heb, dat is zending voor eigen parochie. Want als je een muziekprogramma maakt met alleen maar één bepaalde soort muziek, heb je natuurlijk hard kans dat je een heleboel mensen die dat fantastisch vinden, maar je tegelijkertijd stoot je een aantal mensen af die dat niet interessant vinden. En waar het mij om gaat, is dat degene die dus houdt van één bepaalde soort muziek, denkt van, maar verrek, dat is ook heel leuke muziek, dat heb ik nooit geweten. Dus eigenlijk mensen interesseren voor iets wat ze nog nooit gehoord hebben.

0: doe die oren eens open. Ontdek eens hoe aardig het is.
1: Maar waarom wordt die muziek altijd eigenlijk, om maar eens grof te zeggen, weggemoffeld op...
0: dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. Kijk, omdat...
1: Ik luister wel eens naar Jan Donkers.
0: Ja, precies. Exact hetzelfde.
1: Een keer naar Mart. Zwees draait ook wel aardige muziek.
0: Maar het is, waar gaat het om? Dat is niet grootste gemene delen muziek. En we hebben in Nederland besloten dat we 5 publieke radiostations hebben. 1, 2, 3, 4 en 5. 1, dat is voor het nieuws. 2, dat is de familiezender. God mag weten wat wij onder familie verstaan. 3 is de popzender. 4 is de klassieke muziek. En die mag dan eventueel ook nog iets aan jazz doen. Ja. En 5, dat is de opiniezender. Nou, ik vind dat...
1: Maar die zit wel op de middengolf.
0: Maar ik vind het een Amerikaanse manier van denken.
1: Ja.
0: Ik vind het zo ook daar. Daar heb je een rhythm and blues station. Ja. Daar heb je country and western stations. Wij zijn een heel klein klotenlandje.
1: Ja.
0: En ik vind dat je in zo'n klein klotenlandje moet zorgen dat je wat breder...
1: Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom... waarom ze... in de populaire muziek altijd zoveel pul draaien. Want je kunt toch ook... andere muziek draaien. En als je daar de mensen mee opvoedt en daar veel van draait, gaan ze er automatisch ook van houden en kopen waarschijnlijk.
0: Ja, maar wij zijn opvoeders. Wij zijn opvoeders. Ja. We hebben een ideaal in ons hoofd. Maar denk je nou echt dat je, als je in Hilversum zou gaan rondlopen...
1: Dat is de easy way out, zeg maar.
0: Dat je mensen... Nee, mensen moeten goed gebekt zijn.
1: Ja.
0: Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait van nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
1: Maar het heeft dus eigenlijk niks meer met muziek te maken.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Nee.
0: Dat is de tragiek.
1: Ja, dat is toch wel raar.
0: En we wachten alleen maar. Wij zitten dus te wachten tot onze kop nog een millimetertje boven het maaiveld wordt verder uitsteekt. En dan wordt hij er afgeschoten.
1: Ja, ja.
0: Men wil ons kwijt.
1: Ja. Maar ja,
0: somber, hè?
1: Ja, wat moet je hierop zeggen?
0: Daar kan je weinig meer op zeggen.
1: Dat is toch wel een somber vooruitzicht.
0: Ja, het is een somber vooruitzicht. En het heeft uiteindelijk, en dat is de tragiek, niks met de VPRO te maken. Nee, waar ik over praat. Dit heeft te maken met dat er zendercoördinatoren, dat er managers ergens in prachtig gestoffeerde kamers zitten. Die bedenken dit. En die bedenken dus dingen waar jij en ik nou niet zo erg vrolijk van worden.
1: Nou,
0: maar gelukkig hebben wij een behoorlijke voorraad cd's. Dus wij zijn niet afhankelijk van de radio. Maar de tragiek is dat die mensen die dus... Ja, ik krijg natuurlijk toch post. En mensen willen dan met name weten... Waar heb je dat gekocht? Dat wil ik ook hebben.
1: Ja.
0: Maar dat ken jij ook.
1: Ja.
0: En dat blijkt dus dat er belangstelling voor is. Maar er is mij nooit gevraagd, bijvoorbeeld door de zendercoördinator... Mag ik eens een keer met je praten en kun je wat brieven meenemen? Wel, nee. Die man ligt tussen 6 en 7 ochtends nog op 1 oor.
1: Ja.
0: Achter de gebreide broek van moeder.
1: Weet hij wel dat het programma er is? Ja, dat is toch ergens... dat is toch wel heel erg schrijnend, denk ik dan.
0: Ja, je moet natuurlijk erg oppassen dat je op een bepaald ogenblik... dat dit je creativiteit aantast. Dat je hier zo droef van wordt en dat het je zo depressief maakt... dat je zegt van, ja, voor mij even maar niet meer. Laat ik maar wat anders gaan doen.
1: Nee, ik laat me niet kisten.
0: Nee, maar wacht even. Nee, je laat je niet kisten, maar op een bepaald ogenblik eist dit gevecht.
1: Ja.
0: Of je nou daartegen die mensen vecht... of je vecht met jezelf tegen je depressie omdat je iets wil... Dat je op een bepaald ogenblik van het gevecht moe wordt en zegt van...
1: Dat hoeft niet meer.
0: Dat hoeft niet meer. Want het zet geen zoden aan de dijk. Niet omdat het tegenover de luisteraar niet geen zoden aan de dijk zet. Want je blijft, hoe dan ook, blijf je die luisteraar... die wil je van die informatie blijven voorzien... omdat je denkt dat het waardevol is.
1: Ja, gelukkig heb ik het dan nog... Gelukkig maak ik dan nog muziek. Dus heb ik daar iets minder last van dan jou natuurlijk.
0: Ja.
1: Want daar kan je natuurlijk een heleboel rommel in kwijt. Ik bedoel, wat er... Laat ik maar zeggen, dat het ook een soort muziek werkt dan ook wel als een soort van Freud, moet je rekenen. Dan hoef je niet op de bank, maar je kunt het gewoon, wat je dwars zit, kun je eruit gooien.
0: Nou, ik ga dan even naar boven en haal een naafje uit elkaar.
1: Ja. Vandaar die andere...
0: ja, precies. Die, uitlaat.
1: Die burgers ENR van jou,
0: Ja, dokter Schrijver. Maar dat is niet, eigenlijk niet zo'n heel erg interessante fiets. Ik vind sommige fietsen die vind ik vele malen interessanter.
1: Ook wat vind je de muziek het meest interessant? Of de trainen? Of de...
0: Nou, ik maak nooit een keuze. Ik vind dat allemaal je naast elkaar moet je dat doen. Naast elkaar. Aan de ene kant moet je bezighouden met muziek. En dat is eigenlijk mijn vak. Maar als het mijn vak niet zou zijn, zou het nog steeds mijn hobby blijven. En daar is aan de andere kant zijn er de fietsen en dan zijn er ook nog de Franse treintjes.
1: En heel vroeger schreef jij voor Hitweek. Zie je die jongens nog wel, zoals Willem Willem woont toch ook in Bussum of zo?
0: Ja, Willem die loop ik wel eens tegen het lijf en dan staan we altijd lang met elkaar te praten.
1: En Jan? Die zie je waarschijnlijk ook.
0: Nee, want Jan werkt natuurlijk op een hele ander tijdstip dan ik. En Jan
1: die doet één, hè?
0: Ja, en die zie ik weinig, maar ik weet wat hij doet en... Ja, ik draag dat soort dingen, maar dit soort mensen ook een warm hart toe. Omdat ze in feite staan voor diezelfde zaak waar ik ook voor sta.
1: Ja, voor de goede orde, we hebben het over Jan Donkers en Willem de Ridder.
0: Ja, precies.
1: Want anders gaan de mensen denken van, wie zijn Jan en Willem?
0: Een raar soort intiem praatje, Jester maar. Ja.

0: Nederlanders die ontkennen hun eigen identiteit. En Nederlanders, ik denk dat het het enige land is waar zo op een lachwekkende manier met het Engels bijvoorbeeld wordt omgegaan. Als het voortdurend gebruiken van de Bond voor het Vloeken is blij dat er minder godverdomme wordt gezet. Maar shit en fuck mag wel.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: dat is
1: ja.
0: Weinig principieel.
2: Nou, maar
1: de wakker. Ja, ja, ja. Daar was ik. Even denken hoor. Waar ik... De bel haalt mij van mijn apropos. Als je nou terugkijkt en zo, ben je dan, ik bedoel, nou, over een periode van, nou, hoe lang zal
0: ik weten? 1 december 1964 ben ik bij de omroep gaan werken.
1: Denk je dus, dan van, nou, het was leuk, of wat denk je dan? Was het, heb je de blues ervan gekregen of zo?
0: Nee, ik ben toch over het algemeen wel blij, zeker de laatste jaren. Kijk, die slotperiode bij die andere omroepvereniging waar we tegenwoordig een gebouw mee moeten delen. Moet je je even voorstellen dat je dat aan het eind van je carrière nog gebeurt. Dat je iets gedacht hebt gezet en dat het hoofdstuk fijn hebt afgesloten. Dat je plotseling weer door dat hoogmogende beslissen dat je weer samen moet gaan werken. Ja. Ik bedoel, dit is een waanzin. Dit is een waanzin. En ik kijk, dat is Politiek Den Haag. Die mensen kunnen zich volslagen niet verplaatsen in de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Daar houden ze geen rekening mee.
1: Dat is heel erg. Die, hoor je die meneer van...
0: Van de ploeg bedoel jij?
1: Dat is toch wel erg.
0: Ja, ik bedoel, want
1: nu heeft hij ook die... Wij komen eigenlijk weer in een situatie terecht van vroeger. Hè? Ook met die jonge aankomende bandjes en zalen.
0: Ja.
1: Nu krijg je weer een zwart geldcircuit. Wat ze dus de hele tijd hebben vermeden. En dat betekent gewoon dat mensen eigenlijk helemaal voor niks moeten werken. En zo. Dat er ook voor die mensen helemaal... Ja, dat vind ik erg hoor. Dat aankomt, want ik ben nu... Ja, je kunt voor mij zeggen, ik ben gearriveerd of zoiets. Hoewel ik dat zelf helemaal niet vind. Maar,
0: dat ben je ook niet.
1: Maar
0: je draag je in elk geval zo niet. En daar gaat het toch uiteindelijk om.
1: Maar voor die mensen, die jonge lui, want ik ben ook ergens begonnen. Hè? Ja. Jij ook. Dat vind ik. Dat is toch ook weer de plank volledig misslaan. Hè?
0: Ja, maar het is die man, dat soort mensen laten zich er altijd om geven door de verkeerde raadgevers. Het zijn altijd mensen die het is altijd handje klap in het circuit waarin zij, wanneer ze starten, deel van uitmaken en ook dat circuit blijven handhaven. En dan krijg je dus, dan krijg je dit soort dingen. En dat komt bij natuurlijk, want dat heb ik straks even tegen je gezegd. Ja, kijk, jij bent een creatief mens. Ik zelfs al zou ik het je gunnen, als ik jou zou zeggen, morgen wordt de baan van directeur van Radio Drenthe voor jou beschikbaar, dan doe je dat niet omdat jij zegt van ik ben geen manager, laat mij nou maar doen de dingen die ik leuk vind om te doen.
1: Ja,
0: maar er is altijd wel een man die heeft geen enkele creativiteit en die gaat wel op die stoel zitten. En dan botst het.
1: En toch moet dat anders kunnen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar het gebeurt maar... Ik weet maar één man op de hele wereld die waar het wel kan. En dat vind ik echt waanzinnig. Havel. Václav Havel.
1: Ja, ja.
0: President van Tsjechië.
1: Ja.
0: Dat is dus iemand die twee dingen tegelijk kan. Maar dat is zo uitzonderlijk.
1: Ja.
0: Kijk, de enige keer dat ik gewoon op de fiets naar Naarden ben gegaan, omdat ik wist dat hij naar het Comenius gedenkteken zou gaan. Ik ga de deur niet uit als er een houten metoot in Naarden komt. Toen ben ik op mijn fietsje gestapt en ik ben naar Naarden gereden omdat ik Havel wilde zien. En die man kwam lopend.
1: Ja, ja.
0: Die kwam niet in een grote Mercedes daarvoor rijden. De deuren gingen open en hij keek naar Comenius en hij stapte weer in en reed weg. Nee, hij kwam lopend uit Naarden aan. En ik vond dat fantastisch. Ik dacht, die man heeft mijn hart.
1: Ja, ja, ik ben ook ben er onlangs weer geweest in Praag en... Ik ben nog op de Burg geweest. Dan twee van die prachtige schildwachten. Stokstijf. Maar dat is echt een plaatje sprookje is dat nog. Hè? Dus laat Havel daar dat sprookje volhouden.
0: Iets te licht blauw uniform vind ik.
1: Ja.
0: Iets te licht blauw. Ja. Het ligt
1: nog een beetje de KNK-monarchie.
0: Het is een beetje... Het is net een beetje scherts. Maar misschien doet hij het daar ook wel om. Ja, precies.
1: Dat moet ik. Ik bedoel, al die mensen met die... Dat is toch
0: precies. Maar zo'n Engels uniform met zo'n berenmuts kan daar ook niet.
1: Nee,
0: dan gaan we het serieus nemen.
1: Nee, dat moet... Maar het is toch wel raar dat het op een gegeven moment misschien wel kan. Ik bedoel, wij zijn ook geen commerciële band. We worden ook, je wordt ouder, hè? Word je ook niet zoveel gedraaid.
0: Jij ook?
1: Ja, zelfs ik. Maar dan word je ook niet meer zo gedraaid. Net als je dan minder muziek gaat maken, weet je wel. Terwijl je eigenlijk beter wordt, wordt toch gezegd van, nou, dat is dan een soort van credo eigenlijk. Maar in ieder geval, we hebben wel mensen die bij ons dan nu de zaken doen. En dat zijn dan wel weer liefhebbers, maar die kunnen heel goed zaken doen. Maar die laten jou wel doen wat je wilt. Die zeggen niet, jij moet zo en zo gaan spelen. Nee, dat zijn liefhebbers van die muziek. En die, maar die doen heel goed de zaken. Die doen wat wij niet kunnen, doen zij. Maar zij vinden het niet erg wat wij doen. Zij zeggen ook, je moet zo dat wel blijven spelen.
0: Ja, maar die mensen zijn toch ook geen baas in Omroepland?
1: Nee, maar ik bedoel...
0: Het zou leuk zijn, ja, misschien zou dat...
1: Maar er zijn wel mensen die zeggen, die mij niet zeggen van... Je moet zo en zo spelen, maar nee. Zij...
0: Ga jij Hazes begeleiden? Dat zeggen ze niet.
1: Nee, dat...
0: Nee. Ja, want Hazes denkt dus ook dat hij de blues kan zingen.
1: Ja, maar dat
0: zie ik... Nee, maar dat hoef je niet uit te leggen.
1: Ik hou me niet zo op met dat soort types.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik noem dat als voorbeeld, weet je.
1: Even kijken, hoor. Wat zou ik Wim willen vragen? Laten wij kijken hier zo uit het raam. Oostermeer, hè. Dit is toch wel een mooi plaatsje. Hè? Wat, dit huis bijvoorbeeld, hier tegenover van wie is het? Van dokter Wiersma of zo?
0: Ja, dokter, wie is dat, ja.
1: Wierstra, hè?
0: Ja, ik kan het, ja, ik weet het niet. Ja, nee, Wester?
1: Wiersma,
0: ja, goed. Nou goed, het is net te ver om dat...
1: Hoe oud is dit plaatsje?
2: Het huis is van, dit is gebouwd in 1711, dat is een keer verkocht.
1: En
2: de... Rond de 18... Ja, begin
1: 1700. 1700? Ja. En de plaats zelf dan?
2: Nou, die is in die tijd was het Hoogzand, was de kern.
0: Oh ja, dat ligt hier vlakbij. Dan moet je eigenlijk hier naar buiten gaan en dan moet je dus, er staat een kerkje. Ja, daar is eigenlijk daar ligt eigenlijk de oorsprong van het plaatsje.
2: En,
1: De 16e eeuw of zo.
0: Dat nou, nog eerder. Nog eerder. Hoogzand is nog eerder.
1: Ja, nog eerder misschien.
0: Ja. Maar het bijzondere van zo'n plaats vind ik dat het heeft iets van karakter. Ik vind ook dat grachtje hier, dat is van buitengewoon grote schoonheid. En het is zo gehandhaafd. Een of andere maloot die zou tot op die idee zijn gekomen. Verdomme, we hebben te weinig parkeerplaatsen en we moeten dat grachtje maar dichtgooien.
1: Nee,
0: dat is hier niet gebeurd. Wat ik ook leuk vind, elke zomer, hè, ik ben hier een aantal keren zomers geweest, deden alle winkeliers mee aan een bepaald soort tentoonstelling. Ik heb hier een zomer gehad, toen deden ze lokale archeologie. En iedereen had dus in zijn... Zal ik maar zeggen, is een etalage iets wat sloeg op de lokale archeologie. Ik ben hier ook een zomer geweest, toen deden ze accordeons. En er stonden in al die etalages stonden verschillende vormen van de accordeon. Met een klein bordje erbij. Dat is bijzonder, omdat je een plaats die... qua watersport natuurlijk het een en ander te bieden heeft, maar ook dat je hier naartoe gaat om dat soort dingen te zien. Dat is een extra. Ja. En hier wordt daar blijkbaar over gedacht. Dat geldt voor het korenveld trouwens ook. Een ouderwets korenveld met korenbloemen, met klaprozen. En waar een soort opstapje is gemaakt, zodat je het prachtig van bovenaf kunt zien hoe die bloemen daar mooi in het koren staan. Nou, ik kom uit een plaats... Als Bussum, dat is helemaal niks. Nee. Dat is lulkoek. En dit is leuk.
1: Naarden Bussum.
0: Ja, dus ja naarden blijf ik buiten. Bussum.
1: Jij zei dat Bussum is daarbij gebouwd. En is
0: ja, Bussum is tegen naarden aangeplakt. Ja. En Bussum, dat stelt helemaal niks voor. Het is verschrikkelijk. En dit is mooi.
1: Wim Bloemendaal. Wij zitten hier in Friesland, in het Oostermeer. Een gesprek met jou, waar ik jou heel hartelijk voor wil danken, namens de VPRO en Radio Drenthe.
3: De muziek die is draait weer in het gesprek met Wim Bloemendaal, de radiomaker. Die muziek was nooit zijn eigen keuze. Muziek van Clarence Williams, Jazz Kings, de Red River Blues, van de cd Dreaming the Hours Away, met een hele mooie tuba-solo van Cyrus St. Clair. Regionale muziek uit Frankrijk van Les Braillots, de polka Piquet d'Ayard. En dat komt van de cd Au Forte. Het adagio in C-dur, en dat is muziek die uit Wien komt, van het Wiener Glasharmonica duo. Een solo van Chris Schoenfeldinger. En muziek die uit Amerika komt, Canson à 12, van het Philadelphia, Chicago en Cleveland Brass Ensemble. Muziek die is Wim Bloemendaal ook zelf draait in zijn programma De Gezamenlijke Zenders Peesens en Moddergat, elke werkdag tussen 6 en 7 te horen op Radio 5. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Klein straatje, een trapje naar beneden en dan kooi uit in een café.
1: Nou, lopend door die Singelpassage, net wegkomen bij de Witte Bal, kunnen we nog even kijken naar het café De Grot, wat ook een fameus café was. En het was het café van Sjoerd Brouwer. En Sjoerd, zijn ouders, of zijn moeder althans, zijn vader is vrij vroeg overleden, die had hiernaast, en het hele pand was van hun, dit is overgegaan in de handen van Piet Pitriet, zoals ze die noemden. Dit was een hele oude slijterij, was dit. En dat was de beste slijterij van Assen eigenlijk. Hier, waar je hier het smeedijzeren hek ziet, dat was er vroeger niet. Het trapje was er wel. En dat was een heel andere deur. Ja, we kunnen er tegen iedereen komen. Ik weet niet. Maar je kunt misschien nog iets zien. Hey, mogen we doen?
4: Maar komen we hier in Europa. Ja.
1: De eigenaar nu is Rennie Sandberg, ook alweer een goede bekende van mij. En dit was vroeger het café van Sjoerd Brouwer dus. Hè? Dus en ik weet niet, Rennie, je hebt dat ook nog wel gekend. Het was dan iets kleiner als het was. De wc's die zitten nog op dezelfde plek. En er was dan met een fantastische lambrisering erom. Weet je dat nog? Dat hele oude brune. En er was een heel klein tapkastje. Dat was zo groot als dit. En de wc die kon je hier dus niet bezoeken, want dan moest je tenminste vrouwen hier. En ook kerels als die een behoefte moest doen, dat kon niet. Want Sjoerd had hier alleen maar pisbaken. Kijk, Rennie, heb je nou net de wc's. En daarvoor moest het ook verbouwd worden. Maar er was één, hier kon je in en dan waren er twee pisbaken. En dat was alles. En dat was ook de reden, denk ik, dat, en ook het plafond was nog laag, dat hij had moeten verbouwen. Dus hij heeft er heel lang weten uit te stellen, omdat hij zelf bij de brandweer was. Ik bedoel, een beetje het Volendam verhaal natuurlijk. Alleen je kon hier makkelijker uitkomen. En hierachter zat mevrouw Brouwer dan. Dan kon je naar binnen toe. Ik weet niet, kun je daar nog komen, Rennie? Of dat is... Nee, maar dat staat niet meer in verbinding met wat hiernaast zit. Nee. Daar zat mevrouw Brouwer vroeger en dan hadden ze hierachter een heel magazijn met allemaal drank. En daarachter was dus, hadden ze dus hiervoor hadden ze de slijterij. En het was een van de beste slijterijen van Assen. Want ik kan me nog herinneren dat Sjoerd, ik weet niet wat Udre altijd, maar ja, hij heeft er zelf toen een beetje bij laten zitten. Het is een beetje verlopen. Maar ik heb heel goede herinneringen eraan, want ik heb hier zelf ook nog een Blauwe Maandag gewerkt. Ja, daar moet je nagaan. Want Lammer Schorthuis, dat was de barkeeper hier, die werd toen overspannen. En toen heb ik hier nog een maandje of vier werk. Ik zal eigenlijk een maandje, maar het is 4 maanden worden. Maar het was een gezellige klandizie, want het waren altijd mensen. Gerard Pinkster, ja, allemaal Jan Lammers en zo. Dat soort mensen, hè, bekende Assen middenstanders, lui van de brandweer. Die hier altijd binnenkwamen vallen. En veel mensen van Assen Boys en Achilles waren oudere lui. En het was altijd zeer gezellig. Je kon hier niks eten. Sure, dat... Dat was later, is Kees Jung hierheen gekomen, ook bekende Assenaar. En die verkocht gelukkig ook alleen maar een gehaktballetje. Allemaal het korte werk, weet je wel. En nou zit Rennie erin. Nou, Rennie die heeft vroeger op Pelo's heet. Dat was een fameus café waar nou die Chinezen zit. En waar wij ook heel vaak naar gerepeteerd hebben. In tijden van Red, White en Blue en dat soort dingen. En ja, Rennie is dus, had daar ook een beetje sessies en zo. Maar daar ben jij al, hoe lang ben je daar uit, Rennie?
4: Daar ben ik wel in 92 uur gegaan.
1: In 92, hè? Ja. En jij hebt dit van Kees overgenomen. Van wie is het? Is het pand nou van Piet Pitriet? Of?
4: Ten Hoor.
1: Ten Hoor is dat, ja, het is van Piet Pitriet weg, geloof ik, niet?
4: Ja. Ja.
1: Die heet anders, maar die noemen wij omdat hij in Manden en dat soort dingen noemen wij hem altijd Piet Pitriet. En dus... Ja, vroeger, ja, dat heb Rennie weer geopend. Daar had je dus het zaaltje Gruno, dacht ik, hè?
4: Ja, Café Gruno.
1: Café Gruno, ten tijde van Sjoerd zijn vader was dat ook een zaaltje. En daar werd vergaderd en dat soort dingen. En dat is nou een gedeelte, dat is nou weer geopend door Rennie. Dus, en dit is ook een van die klassieke aan zijn cafés. Dus toen wij eigenlijk met z'n allen, de Blizzards, toen dat afgelopen was. En ook Jan Dekker een andere tent opende en dat allemaal wat minder liep. Toen zag men een alternatief. En wij kwamen toen bij Sjoerd terecht, want die was leider van ons elftal bij Achilles. Dus wij zaten hier dan vaak af. We gingen door naar Lucky Dekker.
5: Volgende nummer, daar gaat over. De Achterhoek.

0: Nou, dit was een heel apart café, want Sjoerd die had eigenlijk geen sluitingstijd. De gemeente Assen misschien wel, maar Sjoerd niet. Kijk, Rabal die heeft een keer een mooie zin geschreven van een huis is voor als er niks meer geopend is. een Tsjechische schrijver, weet je wel, die zat zelf veel in de kroeg. Die zei, een huis, dat is er alleen maar van als er niks meer open is. Dan ga je naar huis. Nou, dat was bij Sjoerd was kort bij natuurlijk. De mensen hier niet. Maar Sjoerd deed gewoon de deur dicht en het ding is uit. En ja, dat wist ook iedereen. En niemand had er ook last van, ja. Ik bedoel, hij deed hek dicht daarvoor. Weet je wel, dus het was gewoon gebeurd. Maar nou, dan kon je op de Sirius gaan, kon je eruit van de slijterij. En dan ging je zo weer voort. Dus we hebben hier verschillende keren gezeten, tot een uur of vier natuurlijk. Hè, half vijf soms wel eens. En dan had de bakker, Bam Boomgaard, die zat hierna. Ze was een fantastische bakker. Dat was de drukste bakker, dat was de bakker van Assen. Nou, die dikke Bram, die kwam dan midden in de nacht kwam hij met vers brood eraan en een pakje roombol en die smeerde daarop. En die kreeg dan van Sjoerd, die had ook geen rekening. Dan nam wij wat en dan kreeg Bram, die kreeg twee bolletjes en die ging weer voort. Dus dat was een prachtige... Ja, dat was een prachtige tier. Ja. Maar ja, we hebben ook heel wat meegemaakt. Ik heb met de... Bij Achilles hebben Rennie en ik nog meemaakt de autoloze zondag. En dan haalde ik Rennie op een Solex. En weet je, dat kwam op dat... Je mocht dan niet op benzine rijden, maar een Solex, dat was mengsmering. Dus er zat een beetje olie bij in. Er was een deel olie, 20. En de rest dan... En dat mocht dan wel. Dan hield ik helemaal op en gingen we op naar het voetbal. Op de Solex. Ja, nou ja, dit is een van die legendarische cafés in Assen. Net zoals de Witte Bal daar min of meer is. En dan had je vroeger nog, dat is al lang weg, daar had je de Peuk. Hè? Dat was op de hoek van de Gymnasiumstraat, waar Jan Dekker die tent in maakte. Van Olle Vos, dat noemen ze de Peuk. En daar zaten allemaal maskramers en dat soort lui. En weet je wel wat normaal over zingt, dat, hoe heet het nou weer? De Kissieskeel, ja. Bernhard Dolen en dat soort volk zat daar allemaal. En daar kon je, Olle Vos die zei dan ook al die tijd, die kon je alleen maar flesjes bier krijgen. En als je dan voortging, je had er nog wat in zitten, zei Olle Vos, hij zei, zak nog even voor je bewaren, jong. En dan zei het weer, ik een vullige keer weer. En dan kon je dus helemaal niet pissen, dat piste je dus gewoon, zou ik maar zeggen, dan ging je naar achter en daar is een geur. En dan piste je in de geur en dat ging zo ineens naar de over de riep. Zo het trottoir op, zo de geur en de dingen zijn. Ja, en dat was ook zo'n legendarisch café. Ja, nou. Wij gaan er weer van deur, Rennie. Ja. Bedankt dat je ons er even in hebt wilde laten. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, man. Yo! Zo, we sluiten de deur.
1: De muziek die je hoorde bij Café de Grot in Assen, die was van Normaal, de Kissieskeel. Oorspronkelijk Promised Land van Chuck Berry. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur. Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: De jaren 70 was een geweldige periode voor jongeren, hippies, flower power en topless zonnende dames. Alles was toegestaan, je kunt het je nu haast niet meer voorstellen. Smokey uit het Engelse Bradford werd groot in de jaren 70 met nummers van Mike Chapman en Nicky Chinn. En zanger Chris Norman zong alle grote hits en in 1986 ging hij verder als soloartiest. Maar dit is een hit uit 1975 van Smokey, If You Think You Know How To Love Me.
4: Breathless drive on a downtown street,

Smokey, if you think you know how to love me. McQueen, Clark en Hillman, dat was een Amerikaanse supergroep met drie ex-leden van de Byrds, Roger McQueen, Gene Clark en Chris Hillman. Het was een bescheiden hit in Amerika, Canada en Australië. McQueen, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off.

McQueen, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off. Het was een single van The Crickets uit 1957 en het nummer werd 100 keer gecoverd in 1975 door de Engelse band Mutt. Zanger Les Gray overleed in 2004 en dit werd de nummer 1 hit in Engeland en Ierland, 2 in Duitsland en 3 in België. Mutt, Oboe.

Mutt, oh boy. Mark Knopfler, dat was de zanger, gitarist en componist van de Engelse band Dire Straits. En dit was een hit in Amerika, Australië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Spanje en Engeland. Dire Straits, Lady Rider.

Dire Straits, Lady Writer. Lucifer, dat was een band uit Noord-Holland met drummer Henny Huisman en de uitstekende zangeres Margriet Eshuis, die al vrij snel verder ging als soloartiest en onlangs overleed. Lucifer, House for Sale.

Lucifer, House for Sale. Natalie Cole, dat is de dochter van zanger Nat King Cole. En ze verkocht ruim 30 miljoen albums. Ze versleed 3 echtgenoten. Ze was verslaafd aan cocaïne en heroïne. Ze verdiende zelfs wat bij in de prostitutie om drugs te kunnen kopen. En ze overleed in 2015 op 65-jarige leeftijd. In 1975 had ze een nummer 1 hit in Amerika. En het was tevens een hit in Australië, Canada, Nederland en Engeland. Natalie Cole, This Will Be.

Natalie Cole, This Will Be. Het is een nummer van Cat Stevens uit 1970. Het komt van zijn album Tea for the Tiller Man. En het was alleen een hit in Nederland. Er verschenen wel covers van Richie Havens,

0: Cat Stevens, Father and Son. Steel Eyes Span, dat was een folk rock band uit Londen. En de grootste hit van de band, dat was een Engels volksliedje uit 1820. En dat nummer werd vanaf 1958 regelmatig opgenomen door folkartiesten. En in 1975 was het een top 5 hit in Engeland voor Steel Eyes Span. All Around My Head.
1: Oh.

Steel Eye Span, All Around My Head. Emerson, Lake & Palmer, dat was een in 1970 opgerichte Engelse supergroep met Keith Emerson, die kennen we van King Crimson en The Nice, Greg Lake van King Crimson en Unit 4+2, en Carl Palmer van Atomic Rooster en The Crazy World of Arthur Brown. Het was een hit in Canada, Nederland en Amerika. Emerson, Lake & Palmer, Lucky Man.

Emerson, Lake en Palmer, Lucky Man. Elkwin uit Delft werd populair in de lokale studentenscene, maar de band werd pas serieus genomen nadat de Amsterdamse zanger Michel van Dijk de frontman werd. En Michel van Dijk was daarvoor al zanger van Le Baroque, Amsterdam, Brainbox en Exception. Elkwin, Fool in the Mirror.

Al Quinn, Fool in the Mirror. Tammy Wynette uit Mississippi overleed in 1998 op 55-jarige leeftijd. Ze verkocht ruim 30 miljoen albums, boordevol hartverscheurende tearjerkers. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Nederland en Engeland. En dit nummer bleef verkopen gedurende de jaren 70 en werd in 1998, na haar dood, zelfs weer een hit. Tammy Wynette, Stand By Your Man.

Tammy Wynette, Stand By Your Man. Het nummer is geschreven door Pete Townshend en het komt van het album Who's Next. The Who nam het in 1971 op in New York met Al Kooper als organist. The Who, Behind Blue Eyes.

The Who, Behind Blue Eyes. Het is een compositie van Jim Steinman en het werd gezongen door Meatloaf en Alan Foley. Edgar Winter is de saxofonist, Todd Rundgren is de gitarist en de muzikanten komen uit de bands Utopia en de E Street Band. En het vreemde is dat het alleen maar een nummer 1 hit was in Nederland. In België eindigde het nummer op 2, in Canada op 11 en in Amerika slechts op 37. Zanger Meatloaf, oftewel Marvin Lee, overleed in 2022 in Nashville aan de gevolgen van COVID. Hij werd 74 jaar. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light.

Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bad Company, dat was een Engelse band rond zanger Paul Rodgers, die eerder succesvol was met Free. En de band verkocht ruim 40 miljoen albums. En de band was genoemd naar de film Bad Company met Jeff Bridges in de hoofdrol. In 1975 was het een grote hit in Nieuw-Zeeland, Canada, Amerika en Engeland. Bad Company. Feel Like Making Love.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede uitzending van Harry's Blues die opgenomen is op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Elke zondag doen we dat tussen 3 en 4 uur. En elke keer met een gast die wat bijzonders kan vertellen. En over de tentoonstelling en over de persoon Harry Musquet. En daarvoor hebben wij deze keer Aart Doeg. De man die de vormgeving van de tentoonstellingen gedaan heeft van het boek. En ook met Harry Musquet voetbalde. Muziek.

0: Ja, The Blues is a Bad Habit. Harry Musquet, Cuban in the Blizzard. 2009 van de laatste cd Cats Lost. Aan tafel hier Aad Doeg. Welkom Aad in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Hoe voelt het nou voor jou om als vormgever van de tentoonstelling en van het boek, maar met name van de tentoonstelling, om zoveel mensen hier te zien rondlopen?
1: Ja, geweldig. Daar hoop je op als je hier smaakt natuurlijk, hè? Dat het een succes wordt.
0: Ja,
1: en dit is een succes. Ik sta pal verbaasd hier. Hoeveel mensen hier rondlopen?
0: Ja, de belangstelling is enorm.
1: Is enorm, ja.
0: Want qua vormgeving bij zo'n tentoonstelling, ja? Hoe begint dat nou eigenlijk? Hoe begint dat voor jou?
1: Dat begint in dit geval bij jou.
0: Ja, oké. Okay. Het idee.
1: Bij mij begin jij. Ja, ik begin met een tekst. Ja. Verzamelen van foto's. Praten met de opdrachtgever. Wat voor uitstraling moet het boek hebben? Nou, we hebben met verschillende vergaderingen al gewijd. Mm. Hè, met elkaar. Waar we het over eens dat het een monumentaal boek moest worden. Nou, dan. Dat de lettertypes sterk moesten zijn. Dus dat soort ingrediënten ga ik aan het werk. En dan maak ik een voorstel.
0: Ja.
1: Dan leg ik aan jullie aan de redactie leg ik daarvoor. Dus dat is in dit geval ook gebeurd. Ja. En dan gelijk was men daar behoorlijk enthousiast over.
0: Maar
1: vooral ook door het formaat. Uitzonder formaat.
0: Dan heb je het over het boek, ja?
1: Dan heb ik het over het boek.
0: Het boek in LP-formaat, een hartstikke dik boek. Maar nou even over de tentoonstelling. Want de meeste mensen hier die komen allemaal voor die tentoonstelling.
1: Ja.
0: Ja. Ja, welke sfeer wil je in zo'n tentoonstelling leggen?
1: De sfeer van de blues natuurlijk. Hè?
0: En waar bestaat die uit?
1: Die bestaat uit veel zwart.
0: Ja.
1: Veel kunstlicht.
0: Dat was het eerste werk al, hè?
1: Dat was het eerste wat we gedaan hebben.
0: Dat de hele kerk
1: alles
0: zwart
1: verdonkeren, alles zwart geschilderd.
0: Ja.
1: En daar alleen maar kunstlicht in. Nou, dat is een wonderbaarlijke goede manier. Is dat gelukt, vind ik.
0: Want doe jij dit vaker, tentoonstellingen ontwerpen,
1: nou,
0: zeg maar, inrichten?
1: Ik ben een feit grafisch ontwerper van beroep. Ik doe het meeste boekwerk, drukwerk, affiches, maar maakt niet uit wat.
0: Ja.
1: Maar sinds 2 jaar heb ik eerder een tentoonstelling gemaakt om in te richten voor het Drenthe Museum.
0: Okay.
1: Dus ik werk al als grafisch ontwerper, werk ik al veel langer voor het Drenthe Museum.
0: Ja.
1: Nou, toen kwam de gelegenheid om dat te gaan doen. En nu weer, dus ik begin er steeds meer ervaring te krijgen. Zo, ja.
0: En misschien begin je het ook wel steeds leuker te vinden.
1: Ja, en begin je het steeds leuker te vinden.
0: Leuke uitdaging, ja. Toch? Ja, en bovendien, er kwam bij natuurlijk dat jij Harry Musquet ook al van vroeger kende.
1: Ja, natuurlijk. Die ken ik van vroeger. En dan ga je op een andere manier vormgeven. Bij alle foto's die ik tegenkom, staat voor mij een verhaal aan vast, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Want daarom vond ik het ook mooi, Albert, dat jij die foto's had gezet en ik niet. Ja. Ik was er nooit aangekomen.
0: Ik vond het ook moeilijk, hoor.
1: Ja, dit is wel.
0: Ja. Hey, ben jij een Assenaar van geboorte? Of,
1: ja, ik ben Assenaar van geboorte.
0: Opgegroeid hier?
1: Opgegroeid hier, ja.
0: Want hoe oud ben jij?
1: Ik ben 68 jaar.
0: Ja. Harry, die was van 41.
1: Ja, hij is 6 jaar ouder.
0: Maar... 6 jaar ouder, ja. Ja.
1: Dus kortom, hij was een beetje... Vroeger was hij de grotere broer eigenlijk. Hè?
0: Ja, precies. Dat
1: kwam elke manier.
0: Ja.
1: We kwamen elkaar regelmatig tegen bij Jan Dekker. Ik heb voor het eerst ontmoet in Brandpunt. Mm-hmm. Een soort jeugdsoos, toen was ik 16.
0: Mm-hmm.
1: En toen begon hij voor het eerst bij Cuba te zingen eigenlijk. Het was de Rocking Strings. Harry had zin voor de blues en niet waar hij speelde op dat moment.
0: Ja.
1: Dus die ging met de Rocking Strings verder. En toen werd er al snel een paar maanden daarna met een nieuwe naam gekozen. Ik was er zelf bij dat die naam gekozen werd.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is geweldig, ja.
0: Ze
1: gingen naar boven. En ze waren een half uurtje ze weer eerst spelen.
0: Ja.
1: En ze kwamen weer terug.
0: En dat was in Brandpunt?
1: Dat was in Brandpunt.
0: Ja.
1: In Veenestraat. Het is nu allemaal weg daar. Maar... Nou, half uurtje eerst spelen met elkaar. En de jongens, we hebben een pauze. Wij gaan naar boven. We trekken ons terug. En dan we weer beneden komen, hebben we een nieuwe naam.
0: Ja.
1: Zo ging het.
0: Zo simpel.
1: Een half uur later komt Ilko als eerste van die grote trap af.
0: Ja.
1: En die zegt... We heten de Blizzards. Ik vergeet het nooit meer. Ik stond er aan.
0: Ja.
1: En toen kwam dus Cuby erbij.
0: Ja.
1: Cuby. Dus, nou, toen werd uitgelegd waarom dan... Klonk al een beetje vreemd in de oren in het begin, QB.
0: Ja.
1: Ja, toen vertelde hij dus het verhaal. Wij vroegen dus van, hoe kom je die naam? Ja, dat was de hond van zijn buurvrouw.
0: Oké.
1: Okay. Iemand toevallig... En die andere naam had ze gewoon gepikt uit het woordenboek.
0: Ja.
1: Dus,
0: en ja, kom, in Assen heet het ook nog heel lang Cuby. Cuby en de Blizzards.
1: Ja.
0: Nog niet op zijn Engels uitgesproken, maar...
1: Ja, echte Assenaar, die zijn misschien... Kubi. Maar ik heb niet, wij zijn al die grijze Kubi. Ja.
0: Kubi en de Blizzards. En Aad Doek die was bij het allereerste begin daarvan. Aad is de vormgever van de tentoonstelling. Hij is ook degene die de muziek voor deze uitzending heeft uitgezocht. Ja, nou, geen wonder natuurlijk dat er dan veel muziek van de Blizzards in zit. Het eerste stuk wat jij uitgekozen hebt is van Too Blind to See uit 1970. Time Passed Me By. Een speciale reden waarom dat nummer? Of,
1: ja, dat is eigenlijk een reden geweest. Want dat vind ik een beetje de blues. Een beetje met jazzy-achtige blues. Dat sprak mij toen in de tijd sprak me dat ook aan. Toen het direct uit van Too Blind to See. Ja. Bedoel, ondanks de hits die erop stonden. Vond ik dat laatste nummer steeds het mooiste.
0: Ook een lang nummer. Dus,
1: gewoon een lang nummer, ja.
0: Dat kan in deze uitzending. Wij draaien de nummers altijd volledig uit. We doen niet op de Hilversumse manier dat ze afgekort worden. Nee, het volledige nummer. Met een prachtige solo erop in van Ilko. Time Passed Me By.

0: 1970, Time Passed Me By, Cube in the Blizzard van de LP Too Blind to See. Aardoek, jij zei het al. De invloed van de jazz die was in Harry's muziek ook wel heel vaak aanwezig. Hè?
1: Ja, ja, dat sprak mij aan.
0: Ik denk dat dat had hij natuurlijk ook van The Voice of America. America's Jazz Hour. Ja, dus die invloed van de blues en de jazz die zat altijd in zijn muziek.
1: Ja, en dat kon je duidelijk terug horen bij hem steeds.
0: Ja, dat vond
1: ik in dit nummer afgelopen nummer heel, heel erg sterk.
0: Ja, ja. Een ander punt waarin jij Harry Musquet ook goed hebt leren kennen was de sport.
1: Ja.
0: Ja. Vertel eens.
1: Nou, ik heb jaren met hem gevoetbald. In een elftal van Achilles. Dus het was rondom 1970, 71 zijn we daarmee begonnen. Gewoon het was eigenlijk een elftal binnen een club, min of meer. Want Harry zocht zijn eigen spelers uit. En dan, die ronselde dan bij Café Jan Dekker, waar we allemaal kwamen. Ja, en Harry was een sportman. En op dat moment deed hij niks. Hij zei, ik heb weer zin om te voetballen. En er waren verschillende jongens bij. Die hadden ook vroeger voetbald. Ik zelf ook.
0: Ja.
1: Bij andere clubs weliswaar.
0: Ja.
1: En er is een conclusie van, we gaan een elftal oprichten. We gaan proberen. En dan binnen een club. Want anders kom je niet bij die competitie natuurlijk.
0: Oh, nee.
1: Dus dat was de reden om naar Achilles te gaan. En te vragen, kan dat? Nou, dat kon dus niet. Dat was geen club binnen de club. Dat was in eerste instantie werd het afgewezen. Maar ja, toen was er dus een caféhouwer. En die was Sjoerd Brouwer. En die had een cafeetje in de Singelstraat, de Grot. En daar kwam wij regelmatig. Daar kwam Harry regelmatig. En die was dus bestuurslid van Achilles. Dus met de nodige drank op. En met op vrijdag van zei Sjoerd, laat mij nou regelen. Ik zit in het bestuur.
0: Ja.
1: Ik zorg dat het goed komt.
0: Ja.
1: Jij, jullie niet. Jullie houden je op achtergrond. Ik zorg dat het goed komt. En dat is zo gebeurd.
0: Ja, ja.
1: Dus wij zijn het elftal begonnen. Een jaar later, ik heb eerst nog in een andere elftal gespeeld. Toen was het nog niet rond. Toen het elftal compleet rond was. Dat was volgens mij 71 of 72. Toen zijn we in de competitie begonnen. Nou, dat ging gelijk goed. Het waren allemaal jongens natuurlijk die uitgezocht waren. Die al aardig konden voetballen.
0: Ja, ja.
1: En daarna kwam er veel. Je werd steeds populairder. Want een jaar later waren de voetballers die hadden dus het eerste van Achilles gespeeld bij spreken. En die hadden er niet zoveel zin mee. En die zagen dat elftal van ons. God, wil dat wel. En Harry vroeg ze ook. Hè,
0: ja, ja.
1: Van Henk Schokker of Rennie Sandburg. Die jongens. Die hadden die hele carrière van voetballen in het eerste elftal. Aan ze achter de rug. En wouden eindelijk wel eens in een leuke elftal spelen. Nou, dat gebeurde ook regelmatig.
0: Ja.
1: Dus er werd steeds een nieuwe toevoer van goede spelers kwam er.
0: Ja, ja, want ik hoorde dat er zelfs inderdaad uit de eerste elftal. Henk Bloembergen speelde erbij bijvoorbeeld.
1: Nou, niet Henk Bloembergen.
0: Of niet?
1: Jaap Bloembergen.
0: Jaap Bloembergen. Ja. Die kwam uit de eerste, geloof ik. Ja?
1: Die kwam uit de eerste. Maar wat ik zeg, Rennie Sandburg.
0: Geert Lohman
1: kwam uit de eerste.
0: Ja.
1: Nou, wat verschillende, ook niet van alleen van Achilles, maar ook van andere clubs.
0: Ja.
1: Die het eerste van de clubs, andere clubs gespeeld hadden. Bijvoorbeeld de eerste van ACV, die het ook bij kwam.
0: En wat speelde Harry dan? Welke positie?
1: Harry speelde achterin, gewoon een beetje de backpositie vaak.
0: Mm-hmm.
1: Soms op het middenveld, af in het midden. Nou, ja. En hij zorgde steeds wel dat er aardige spelers om hem heen stonden. Waar hij lekker de bal naar toe kon schuiven en dat er iets mee gebeurde. Dus,
0: ja.
1: Maar we deden het lekker, vond ik hoor, als elftal. Ik stond in het voordeur zelf.
0: Ik zie je daar dat je er nog van geniet. Dus.
1: Ja, ik als die herinnering weer terugkomt, dan geniet ik er wel.
0: Ja. Ja, want ik zag zelf in het boek staat volgens mij een foto dat er een wedstrijd gespeeld wordt tegen Ajax. Een oefenwedstrijd. Kun je dat nog herinneren of niet? Was jij daar niet bij?
1: Daar was ik niet bij.
0: Daar was jij niet bij?
1: Dat was volgens mij een oefenwedstrijd van het eerste van Achilles.
0: Oh, dat kan, maar Harry Musquet was er ook bij in een geval.
1: Oké.
0: Okay, die was ook in beeld.
1: Dat zal ik misschien aanwezig zijn. Maar dat kan ik me niet goed herinneren. Dat het tegen Ajax was.
0: Ja. Wat voor soort type speler was Harry? Was hij fanatiek of was hij aanvoerder? Wat was dat voor een man?
1: Ja, hij was een fanatieke voetballer.
0: Ja?
1: Ja, dat is zonder meer. Hij was heel fanatiek. En jongens, erop, we gaan er tegenaan. En echt een aanvoerder. Echt van iedereen op jutten van, jongens, doe je best. En als we achter stonden, dan verdorie, je kan niet, weet je wel.
0: Dus, ja.
1: En we wonnen ook vaak. Dus als je dan een keer achter staat, ja, dan gebeurt er wat met Harry. Dat werd ik echt veel. Hoor. Dat is,
0: en was de derde helft ook belangrijk? Of viel dat mee?
1: De derde helft was natuurlijk wel uitermate belangrijk.
0: En waar werd hij dan gespeeld?
1: Die werd vaak gespeeld in het begin even in de kantine. Hè? Dat was meestal zo. En dan na een paar biertjes, dan ging iedereen op zijn fiets. Of die ging naar huis, of die ging naar de binnenstad.
0: Oh, ja.
1: En dan kwamen we daar in een ander café elkaar weer tegen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En dan werd het nog even doorgezet. Niet in die kantine, maar die ging dan om 5 uur dicht.
0: Ja.
1: Nou ja, net tegen die tijd dat iedereen 3, 4 biertjes op dat, dan moest hij weg. Dus, want dan werd in de binnenstad nog even voortgezet.
0: Want Harry was inderdaad, Harry Musquet was een vrij sportieve kerel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Volleybalde.
1: Ja. Ja, hij volleybalde, hij tafeltenniste. De sporten, die sprak hem gewoon aan. TT was hij altijd, hij wist alle renners, als je met hem naar TT ging, wist hij alle renners die er waren, die voorbij gingen, die noemde hij zo op. Hij was overal op de hoogte. Dat verbaasde mij iedere keer weer, hoeveel hij wist van al die sporten.
0: Ja, ja. Dus, hij volgde het allemaal.
1: Ja, hij volgde het allemaal.
0: Hij was zeer geïnteresseerd erin.
1: Ja, wij gingen gewoon naar de training toe en bekijken wie er langs kwam. Met af en toe zijn als een bekende rijder gingen gewoon naar de training toe en bekijken wie er langs kwam. Met af en toe zijn als een bekende rijder langs.

0: café.
1: Ja.
0: Dat is geweldig. Moeten jullie luisteren.
1: Ja.
0: Nou, daar was bijvoorbeeld Tony John White bij.
1: Ja.
0: En dat was ook geweldig. Dus,
1: ja, dat was grappig.
0: Dat was ook in dezelfde stijl. Zoals hij speelde. En ook de manier. Ook de blues. Weet je, de Tony John White blues, weet je wel.
1: Ja.
0: Dat is, horen we straks wel met het nummer wat we gaan draaien.
1: Ja. Harry had zijn QB blues, zeg maar. En Tony Jobai, die is ook altijd herkenbaar in zijn muziek. Ja. Een beetje de lazy music, de swamp music.
0: De swamp music, ja.
1: Ik kan me nog herinneren met Harry dat wij samen bij een concert van Tony Jobai waren op Take Root. 2002 was hier nog in Assen.
0: Was ik ook aanwezig.
1: Harry die vond dat ook zo mooi, zo gewoon, van dat Tony Jobai na afloop zat hij gewoon in de zaal en signeerde zijn cd's daar.
0: Nou.
1: Hij zei van, Harry, ja, dat ben de echte muzikant. Geen capsones, maar gewoon tussen het publiek in gaan zitten. Daarom een nummer van Tony Joe White. Dit is van de CD Closer to the Truth. En dat is uit 1991, Tunica Motel.

0: Tony, Joe White, Tunica Motel. Muziek op verzoek van Aad Doek, te gast in deze uitzending van Harry's Blues. Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Trouwens, Harry Musquet was inderdaad een groot liefhebber van Tony T. White. Hij had later ook een nummer van Tony T. White zelf op het repertoire. No news is good news. Ja. Dus dat geeft het ook wel aan. Ja. Jij hebt Harry Musquet zeg maar van de beginperiode gevolgd. Je vertelde net dat je bij de naamgeving zo ongeveer aanwezig was. Kun je zeggen van hoe Harry Musquet in die tijd in Assen gewaardeerd werd? Welke rol speelde hij in Assen?
1: Ja, hij speelde een grote rol bij de jeugd. Hij werd door de jeugd werd hij op handen gedragen.
0: Ja.
1: Niet door de oudere mensen.
0: Nee.
1: Maar ze gingen spelen en dan was dat natuurlijk een clubje hier in de buurt. Of bij Boele Geerts aan de Groningenstraat. Mm-hmm. Daar werd ook veel gespeeld. Ja, dat was... Mensen waren die muziek niet gewend. Nee. Het was kei en keihard. En dat vonden wij allemaal geweldig. Want de rest vond dat helemaal niks. De eigenaar die werd nog voortdurend... Kun je wat zachter spelen? Nee, dat kon niet. Harry zei, bij deze muziek hoort dit volume. Mm-hmm. En als jullie er niet mee eens zijn, dan hou ik hem mee op. Mm-hmm. Zo ging het.
0: Ja.
1: En hij is verschillende keren is hij ook opgestapt met een optreden. Maar dus hij was een leider bij de jeugd in Assen. Dat was gewoon een feit. Hij was een aantal jaren ouder, maar hij had wel het feeling met die mensen die daaronder zaten. Die wat anders wilden. Ja. Die nieuwe muziek zochten. Nou, daar kwam hij gewoon mee aan.
0: En, maar toen hij dan zeg maar, echt succes kreeg, hè? Ook landelijk de doorbraak en een bekendheid werd. Werd hij toen in Assen dan een beetje geëerd of nog maar heel weinig eigenlijk? Want je zit nog wel eens een beetje met het fenomeen van de profeet en de eigen parochie, hè?
1: Ja, hij werd wel gewaardeerd, maar niet zozeer door de instanties op zich.
0: Nee.
1: Dat niet. Die lieten een beetje afweten. Maar hij was gewoon bij de jeugd. Heel Assen, die stond, we gingen overal heen. Als hij in Fries speelde of in Zuid-Laren of zo, dan gingen we met de bus erheen om die optreden bij te wonen. Jij bedoelt de officiële erkenning van alles. Dat kwam heel traag. Dat kwam heel langzaam.
0: Ja, want ik kan me nog herinneren, staat ook in het boek van dat op een gegeven moment dat er een aanvraag was gedaan om een plein naar hem te noemen, maar dat men er niks van moest weten hiernaast. Dus,
1: daarom, dat zit al genoeg.
0: De eerste onderscheiding die hij kreeg naast de Edison, dat was pas in, volgens mij in 1991, van dat hij ereburger werd van de stad Aas.
1: Ja.
0: Nou ja, daarna heeft hij wel meer dingen gehad. Maar...
1: Dat zegt genoeg.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Ik bedoel, bijna 30 jaar nadat hij begonnen was.
1: Ja. Maar niet bij de jeugd, want daar werd hij verschrikkelijk geëerd.
0: Ja, ja.
1: Dus, zonder meer.
0: Ja. De volgende muziek die jij hebt, ik heb de indruk dat jij ook een beetje uitgekozen hebt in de sfeer van wat Harry Musquet leuk vindt, J.J. Cale.
1: Ja, J.J. Cale, dat ben ik ook weer door Harry op attent gemaakt. Die kwam ook met, wat ik nu gehoord heb, J.J. Cale, jongens, daar moeten jullie naar luisteren, dat is zo'n geweldige muziek. Ja, en dat was ook zo, ik bedoel, dat was een ontdekking. Die easy way van muziek maken die J.J. Cale deed. Dat was helemaal weer nieuw in de blues, vond ik.
0: Ja, en ook daar zit wel een beetje jazz achter.
1: Daar zit ook een jazz-achtergrond achter. Ja, maar hoe hij het deed. En dat nummer wat we nu draaien, dat vind ik een geweldig mooi nummer. Dus,
0: Crazy Mama.

0: Crazy Mama van Gigi Kale. 1971, de LP Naturally. 1971 was ook de periode dat Harry weer uit Grollo vertrok. Het begin van zijn carrière was in Assen. 1965 denk ik ongeveer ging hij naar Grollo. Heb jij die periode in Grollo, heb je die ook nog een beetje meegemaakt?
1: Heb ik minder goed gevolgd. Oh. Dat was net een periode dat ik in de militaire dienst had namelijk. En ik zat per ongeluk zat ik nou, half 67, 68, half 69, zat ik in Duitsland.
0: Oké. Okay.
1: En ik kwam wel, dus ik was 4 weken in Duitsland. En dan kwam ik 1 week naar Assen. Maar ja, dan pik je de boel niet echt mee zoals het allemaal gebeurt. Ik kwam bij Jan Dekker en dat was een geweldige weken. Maar ja, dan ging ik weer voor 4 weken weg. Dus die periode dat hij terugkwam in Grollo, dat is net een periode die... ik heb een periode gekend, zeg maar, voor de militaire dienst. En daar komt die militaire dienst ertussen. Ik heb er zelf eens even nagaan hoe dit dan kwam. Mm-hmm. En net die overgang niet goed meegemaakt. En toen met dus via Jan Dekker en met het voetballen weer is dat weer ruimschoots ingehaald.
0: Ja. Ja, want daarna, niet zo heel lang daarna, viel de eerste formatie van Cube in de Blisters, die viel uiteen. Dat heb jij neem ik aan ook meegemaakt. Ja. Net zo goed als die grote, geweldige optredens bij het Kes Volleybal toernooi.
1: Zeker.
0: Hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Ja, het was een geweldige sfeer.
0: Ja?
1: Ja, zij speelden in de grote zaal en dan was het vast die boven speelde. Want boven was ook nog een zaal. En dan speelde
0: zaal Bellevue heb je dan.
1: Zaal Bellevue heb ik het over.
0: Ja.
1: En dan was boven was een zaaltje en dan speelde die Old Fashioned Jazz Group.
0: Okay.
1: Nou, daar kwam uiteindelijk Harry uit.
0: Ja. Ja.
1: Dat was één groot feest.
0: Ja, dat kun je hier op de tentoonstelling ook zien. Hè. De eerste foto die begint ook ongeveer met het showbootgezelschap waar de Rocking Strings bij staan en de Old Fashioned Jazz Group. En dat is het begin van de Blizzard. Dus die speelde boven en Harry speelde beneden.
1: Ja, Harry speelde beneden. En dan was het, voor ons was het steeds, als Harry pauze had, en dat was nogal het geval. Maar de grote pauzes werden erin gelast. Ja. Dus daar gingen we weer naar boven. Ja, dan speelden Old Fashioned, net als we een beetje afgesproken hadden. Dan speelde Old Jazz Group, de Old Fashioned Jazz Group. Die speelde daar weer.
0: Ja.
1: Ja, heel andere vorm van muziek. Maar wij vonden het leuk. Het was echt feestmuziek. Die ging in optochten door die zalen heen. Weet je wel.
0: Dat was wel een heel contrast. Ja. Dan kun je toch zien dat die twee, Harry Musquet en Old Fashioned, dat die heel verschillende wegen zijn ingegaan.
1: Ja, die zijn heel andere wegen ingeslagen. Ja.
0: Grappig trouwens dat ze later, ook de mannen van de Old Fashioned Jazz Group en Harry Musquet, dat die wel weer bij elkaar kwamen.
1: Ja, nou ja, Henkel Brandy heeft al een tijdje gespeeld bij...
0: In het begin, in
1: de beginperiode, piano.
0: Ja. Nee, maar ik had vorige week Jaap Hilbrandy in de uitzending. Die vertelde ook dat op het laatst van Harry zijn leven, zeg maar, de laatste jaren, dat ze nog wel een reunie hadden met jongens van de Old Fashioned Jazz Group.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja, denk ik wel.
0: Met Bert Spiers en dat soort mensen, ja. Ja, wel grappig,
1: ja.
0: Dat was de Assen-periode, dat is de Grollo-periode. Daarna ging het ook wat slechter allemaal met Harry.
1: Ja, toen de Cube in de Blizzard uit elkaar viel. En toen brak er natuurlijk een hele tijd aan. Wat moet je? Wat moest Harry met zijn muziek? Die wou muziek maken. Dus die begon heel langzaam een hand weer op te krabbelen. En probeerde met andere mensen en samen met Ilko weer wat op poten te zetten.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat is met vallen en opstaan. Eigenlijk, daar komt eigenlijk op neer. Is het een beetje gelukt. Maar het heeft jaren geduurd voordat het weer iets goed stond. Eigenlijk.
0: Maar hoe was dat in die moeilijke periode? Ik bedoel, heb je hem in die tijd ook van nabij meegemaakt? Of?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Vooral, toen zat hij natuurlijk veel in de kroeg.
0: Ja.
1: In het café. En dus daar praten we regelmatig. En voetbal ging gewoon door.
0: Ja,
1: hoe minder Harry speelde in de band, hoe meer hij voetbalde.
0: Ja.
1: Als hij druk had met de band... Ja, dat zagen we soms, dat kwam niet.
0: Ja.
1: En dan heb ik van tevoren afgesproken, dat kom ik niet.
0: Ja.
1: Als ik s'nachts om 4 uur thuis kom van spelen, dan kan ik niet op zondagmorgen om 9 uur dan staan, dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus, en dat merkte je wel, dus als het spelen wat minder werd, dan was hij een van de eersten die aanwezig was.
0: We gaan naar jouw volgende muziek en die hangt ook weer samen eigenlijk wel een beetje ook met de Grollo-periode. Toen Harry in Grollo woonde, toen hebben ze een tournee gemaakt samen met Van Morrison. Van Morrison die was toen net gestopt met de groep Dem. En jouw volgende keuze is een nummer van Van Morrison.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, Van Morrison was ook een idool van ons in die tijd al. Direct al, toen hij begon, zijn stemgeluid, zijn manier van acteren en... Dat was gelijk in. En Harry was er ook een enorme liefhebber van. En wij allemaal.
0: Ja.
1: Ik geloof dat ik al 20, 25 cd's van Van Morrison thuis heb. Weet je wel. Dus je volgt die man. Ik ben hem blijven volgen. Mm-hmm. En dat was,
0: En waarom dit nummer ook nog specifiek of niet?
1: Want dit nummer gaat dus ook over mijn skaters regelmatig mee te maken. Dit gaat over de managers in de muziek. Ja. Hè, die heel goed voor zichzelf zijn, maar niet zo best voor de band. En daar hebben ze dus verschillende keren hebben ze dat in een lijf ondervonden. Dat managers er af lieten weten en daar gaat het nummer over.
0: Mooi dat je dat zegt, want volgende week hebben we de eerste manager van Cube in the Blizzards, Jan Venhuizen, hebben we hier in de uitzending. Hier live op de tentoonstelling in het Drents Museum tussen 3 en 4 uur 's middags. U kunt er gewoon bij zijn. Volgende week dus met Jan Venhuizen. Dit is Van Morrison met Big Time Operators.

0: 1993, Big Time Operator van Van Morrison van de CD Too Long in Exile. En 1993, dat was ook het jaar dat wij voor de eerste keer naar Amerika gingen, Harry Musquet en ik. Ik weet nog dat deze CD, die kwam toen uit en die hoorde je heel veel op de radio. En dit nummer sprak Harry in het bijzonder heel erg aan. Dus, want met managers, daar had hij nogal eens wat mee te stellen gehad. Trouwens niet met Jan Venhuis hoor, dat is een ander verhaal. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over hebben in Harry's Blues. Aad Doek, hier te gast in de uitzending. Die hebt de vormgeving van deze tentoonstelling gedaan. Van het boek Window of My Eyes. Een prachtig boek. Heb je meer dingen in grafische zin voor Harry gedaan?
1: Ja, ik heb in het verleden nog met elkaar, samen met Rudy Leukveld, fotografie, heb ik vier hoesen voor twee LP's en twee CD's nog voor gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, en ook al, ja, het is...
1: Ja, niet, ja sorry. Ja, nee, niet voor Cuba in the Blizzards.
0: Nee, nee.
1: Maar wel voor Busquet.
0: Ja. Ja. Nee, maar, en je hebt ook nou, dat was ook een, ja, heel bijzonder eigenlijk, van dat jij ook de overlijdenskaart van Harry hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, dus, ja. Ja, wat dat betreft ben je hem trouw gebleven tot eind, zou
1: ja,
0: je kunnen zeggen.
1: Zo kunnen zeggen, ja. Ja,
0: en dan is deze tentoonstelling hier in het Drents Museum is ook een prachtige hommage aan Harry Musquet. We hebben een paar nummers gehoord van Musquet uit de beginperiode. Je hebt nu het nummer Faceless Voices, heb jij op jouw lijstje gezet.
1: Ja.
0: Met een bepaalde betekenis?
1: Nou, dat is weer dat hij weer naar de radio luisterde en voor de eerste keer Hoeker hoorde.
0: Ja.
1: En de Faceless Voices, je hoort ze wel, maar je ziet ze niet.
0: Ja.
1: En dat
0: ja.
1: was typisch Harry in de beginperiode. Dat is hij ontzettend geïnspireerd door geweest. Ja. Vooral toen hij Johnny Hoeker voor het eerst hoorde. En daar gaat volgens mij Faceless Voices over.
0: Ja, en ook wel een beetje, denk ik, ook wel wat geïnspireerd op die reizen die hij toen naar Amerika heeft gemaakt.
1: Ja.
0: 99, want daar draai je heel veel filmpjes op deze tentoonstelling van nog nooit eerder vertoond materiaal van Harry Musquet. Van, ja, dat hij naar die plaatsen ging waar die mensen opgegroeid zijn en gespeeld hebben. Faceless Voices.

de Faceless Voices van de CD Dancing Bear uit 1998. In dezelfde periode dat Harry ook ongeveer in Amerika was. Dancing Bear, dat was van 1998. 1999 zijn we er weer geweest. Toen is Willem van der Linden de filmen mee geweest. En veel van die filmpjes die zijn hier op de tentoonstelling te zien. Tentoonstelling die samengesteld is qua vormgeving door Aad Doek. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Dus een prachtige combinatie in de Abdijkerk, Cube in the Blizzard en boven Rudy Leukveld. Volgende week is Harry's Blues er weer. Ook weer live vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Tussen 3 en 4 uur wordt het opgenomen. U kunt erbij zijn. En de laatste muziek is eigenlijk een beetje een ode aan al die live muziek die in Drenthe is. De Mulligan Brothers die spelen binnenkort bij Van Slag in Borger. Wille en de Bendits die hebben gespeeld bij de Amer. En bij Hofstegen in Grollo, daar speelden Sean Webster en de Deadlines. En daar gaan we zo mee besluiten. Techniek in handen van Ruben Ester. Hartelijk dank, Aardoek, voor je aanwezigheid hier in deze uitzending. En mijn naam is Albert Haar. Tot volgende week.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: William Bell trad in vaste dienst bij Stax Records in Memphis als songwriter, producer en zanger. En het verbaasde hem dat een zwart label geen Southern Soul produceerde. Hij schreef een nummer, haalde een paar muzikanten naar de studio en vanaf dat moment had Stax Records ook Southern Soul. William Bell, You Don't Miss Your Water.

William Bell, You Don't Miss Your Water. Greg Elman had naast de Elman Brothers Band ook altijd zijn eigen band, Greg Elman Band. En daartussendoor maakte hij nog soloalbums. Dit komt van zijn soloalbum Low Country Blues. En dat nam hij op met de gitaristen Doyle Bramhall en T-Bone Burnett. Dr. John op piano en Colin Linden speelt dobro. Greg Elman. Tears, tears, tears.

Greg Allman, Tears, Tears, Tears. Arthur Alexander schreef schitterende nummers. Every Day I Have to Cry, You Better Move On, Anna. En hij is de enige zanger ter wereld die gecoverd werd door Bob Dylan, The Beatles en The Rolling Stones. En desondanks eindigde hij totaal berooid als chauffeur op een schoolbus. Arthur Alexander, Go Home Girl.

Arthur Alexander, Go Home Girl. Steve Azare, dat is een singer-songwriter uit Mississippi. En in de jaren 90 vertrok hij naar Nashville op zoek naar het grote geld en het succes. Hij werd in Amerika gezien als de nieuwe John Mellencamp of Bruce Springsteen. Maar tot op heden heeft hij dat nooit waar kunnen maken. Steve Azare, Indianola.

Steve Azar in Indianola. Otis Redding uit Georgia was de chauffeur van rockzanger Johnny Jenkins en hij moest zijn baas naar Memphis rijden, want daar moest hij een paar nummers opnemen. En na afloop van de sessie vroeg Otis Redding aan de muzikanten of hij ook een keer een nummertje mocht zingen. En die ervaren muzikanten wisten niet wat ze hoorden. Otis Redding, These Arms of Mine.

Otis Redding, These Arms of Mine. Blautsoen, dat is singer-songwriter Johannes Sigmund uit Arnhem. En hij is genoemd naar de Deense wielrenner Werner Blautsoen. Hij maakte 7 albums die alle 7 redelijk succesvol waren. Dit komt van zijn album Heavy Flowers. Blautsoen, We Both Know.

Out Soon, We Both Know. Eddie Floyd had een wereldhit met Knock on Wood en dat succes was niet meer te overtreffen en daarom sneeuwde zijn latere materiaal wat onder, terwijl hij goede nummers bleef schrijven en zingen. Dit nummer nam hij op met Booker T en the MGs en de Memphis Horns. Eddie Floyd, Got to Make a Comeback.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Roots, Blues en Jazz van Bonnie Bramlett is het album van deze week. En Bonnie Bramlett komt uit de band Delaney and Bonnie and Friends. En daarvoor was ze de achtergrondzangeres bij Albert King, Little Milton en Fontella Bass. En ze was de eerste blanke zangeres in The I-Cats. Dat was het groepje achtergrondzangeressen van Ike en Tina Turner. Dit nummer is geschreven door Stephen Stills. Bonnie Bramlett, Love the One You're With.

Bonnie Bramlett, Love the One You're With. Lonnie Brooks kwam als teenager vanuit Louisiana naar Chicago en daar werd hij een blueslegende. Hij overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd, maar zijn zonen Ronnie en Wayne zijn intussen in de voetsporen van Lonnie getreden, want ze hebben beide een eigen bluesband in Chicago. Dit komt van het album Turn on the Light. Lonnie Brooks, I'll Take Care of You.

Lonnie Brooks, I'll Take Care of You. James Carr kwam uit de gospel scene van Mississippi, maar hij wilde beroemd worden in Memphis en kreeg daar een contract bij Gold Star Records. En een onbekende songwriter uit Vernon in Alabama, een zekere Dan Penn, bood hem een nummer aan. Het werd een grote hit, maar toen bleek dat de zanger manisch depressief was. Hij verliet zijn gezin, hij werd dakloos en overleed uiteindelijk thuis bij zijn zus, die hem de laatste tijd van zijn leven verzorgde. James Carr, The Dark End of the Street.

James Carr, The Dark End of the Street. Mike Broussard uit Louisiana is de zoon van gitarist Ted Broussard van de Boogie Kings, een beroemde band uit Lafayette. Mike Broussard is vooral veelzijdig. Hij zingt swamp rock, soul, Americana, blues en rock'n'roll. En dit komt van zijn album Save Our Soul. Het nummer is geschreven door Al Cooper. Mike Broussard. I love you more than you will ever know.

Mindful Sigh. I love you more than you will ever know. Sam en Dave, dat waren twee mislukte nachtclubzangers uit Florida. Maar als duo waren ze wel succesvol met een hele grote serie hits. Elvis Costello had in 1980 een hit met dit nummer. En toen wist niemand meer wie de originele versie had gezongen. Maar die versie was aanmerkelijk beter dan de popsong van Elvis Costello. Sam en Dave. I can't stand up for falling down.

Sam en Dave, I Can't Stand Up for Fallen Down. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Garth Brooks uit Tulsa, Oklahoma, begon als een alternatieve singer-songwriter en hij verdiende het zout in de pap niet. Hij maakte een herstart als countryzanger en is intussen miljonair, want hij verkocht 170 miljoen albums. Dit komt van zijn album Roping the Winds, Garth Brooks in Lonesome Dove.

0: ga bij wijze van spreken de kroeg in en daar zitten wat leuke dames aan de bar, dan speelt het verstand geen enkele rol. Dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De eerste aflevering van dit programma in het jaar 2001 en dus de allerbeste wensen. Ook dit jaar giet Harry Musquet met zijn gast op pad om met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze keer naar een dierentuin, naar een beestenbende. En hij praat dan met iemand die door al jarenlang middenmaak in zit.
2: Henk Geerding, directeur van het Noorden Dierenpark. Daar lopen wij nu. Wanneer ben je hier directeur geworden? 1983?
3: Nee.
2: Of ben je
3: hier
2: gewoon
3: nee.
2: Als bioloog in dienst komen? Want daar ben je eigenlijk van huis uit.
3: Ja.
2: En langzaam verder opklimmen.
0: Ja, ik heb het nooit als opklimmen gezien. Maar goed, ik kwam hier in 83. Was als bioloog, met name voor het Biogrond. Dat is een museum met heel veel fossielen.
2: Ja, fossielen daarvoor
0: en
2: links.
0: Ik was aardig gespecialiseerd in fossielen. Dus daar wist ik veel van. En van daaruit ben ik eigenlijk in allerlei dingen gerold, zou je kunnen zeggen, in het park. En uiteindelijk in 1995, 1 september 1995, of 1 augustus 1995, toen ben ik directeur geworden. Dus dat was pas veel later.
2: Dat is veel later. Toen was het dierenpark natuurlijk ook al een stuk groter geworden. Want ik kan me nog herinneren dat ik in 1966 met Cuban Blizzards, met onze allereerste bezetting, hier nog ergens gespeeld heb.
0: Ja, dat was er ginds hierachter, in dat zaaltje daar ginds.
2: In dat zaaltje, ja. Dat was een paviljoensrestaurant. En er was een zaaltje achter. En daarvoor kon ze vaak mensen te eten, weet ik nog wel.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, en ik kan me nog herinneren dat bij het uitladen van ons bus hier op een gegeven moment wij voor een groot dier stonden en dat Willy Middel naar het bordje liep en dat het een bison bleek te zijn. En dat de Paul begon te schreeuwen dat het hele tuin in rep en roer was. Maar tot zover de Blizzards. Maar dit park is natuurlijk enorm gegroeid.
0: Ja. Alles is op de schop geweest. Want kijk, dat zaaltje, dat is dan hier.
2: Dat was daar,
0: maar dat herken je ook niet meer, denk ik.
2: Nee,
0: dat is compleet veranderd. Hier was vroeger, het heet nog steeds het paviljoen, maar het is helemaal verbouwd. En daar zat een terras voor. En daar zat vroeger zat er ook de Doolhof nog. En daar waren inderdaad bruiloften, partijen en ook optredens dus van QB en de Blizzards heel lang geleden.
2: De dierenpark is... Is nou hoeveel hectare beslaat het ongeveer?
0: Ja, het ligt midden in het centrum. Hè? Het is het hart van Emmen, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is 12,5 hectare. En dat is voor een dierenpark is dat niet zoveel. Dus we hebben ontzettend veel. En dat heeft met name mijn voorganger gedaan. Die is architect van huis uit. En die dacht, ja, ik heb ruimte tekort. Wat doe ik dan? Ik spit er maar een hoop onder de grond. Dus er is ontzettend veel onder de grond aangelegd. Stallen met name van bijvoorbeeld de nijlpaarden. Kunnen we zo wel even kijken. En de olifanten. Allemaal onder de grond gemaakt.
2: Als je niet naar links en rechts kunt, dan moet je wel naar boven of naar onder.
0: Ja, precies. Ja. En wij zijn hier vooral naar beneden gegaan. Want ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat het een soort natuurbeleving blijft. Dus ja, toch alles maar zo groen mogelijk gehouden.
2: Van huis uit ben jij bioloog. Nu zit je meer in managersfunctie, denk ik. Mis je dat niet een beetje? Het echte werk, zou ik maar zeggen?
0: Nou, mis. Nee, niet echt. Ik heb nog wel steeds heel veel belangstelling ervoor natuurlijk. Maar ik zit er ook nog steeds zo dichtbij.
2: Ja.
0: Dat ik er nog zoveel van meekrijg dat ik me toch daar nog wel steeds heel erg bij betrokken voel.
2: Dus dat is het oude vak, dat kun je nog wel gedeeltelijk uitoefenen. Of tenminste, je hoeft het niet meer uit, maar je bent nog heel bij betrokken in die zin dat je nog wel heel erg geïnteresseerd bent.
0: Ik heb er nog wel gevoel bij, maar het is niet zo dat ik... Ja, het galmt hier, want ik wil je even beneden de nijlpaarden laten zien.
2: Ja, het is prachtig, hè?
0: Maar ik zou het niet meer kunnen, want mijn kennis is gewoon niet meer up-to-date, zeg maar. Dat ontwikkelt zich zo snel, dat hou je niet bij.
2: Dus je moet eigenlijk constant updaten in die wereld door.
0: Ja, dan moet je ontzettend veel lezen en om dat een beetje bij te houden. En dat lukt me natuurlijk niet.
2: Kijk eens, wat hebben we hier jongens? Wat prachtig, niet?
0: Ja, ze moeten helaas, het is hartstikke koud, dus ze zijn allemaal binnen. En binnen hebben ze wat minder ruimte dan buiten. Maar het is een hele club.
2: Voor hem denk ik dat het jammer is dat geen televisie is. Want dit is eigenlijk wel verschrikkelijk mooi.
0: En zoveel nijlpaarden kun je nergens bij elkaar zien, hoor. In een dierentuin tenminste niet. Op de hele wereld niet. Dit is echt een echte kudde. Het zijn er 15.
2: Is zo'n dierentuin eigenlijk ook niet een beetje... Dat denk ik wel eens aan. In deze moderne wereld. Want het gaat natuurlijk een boel mis wat de dierenwereld betreft. Denk maar eens aan die BSE-kwesties.
0: Ja.
2: En aan de salmonella's en aan de varkenspest. En al, is het ook niet een beetje een ark van Noach? Ik bedoel, daar heb ik wel eens aan gedacht. Toen ik hier over de dierentuin nadenk, van ja, er zijn toch een heleboel species die starten op het punt om uit te sterven. En dat moet wel bewaard blijven. In zover kun je die vergelijking misschien wel trekken.
0: Maar het is een beetje wel. Het is wel zo dat er in een dierentuin natuurlijk... We hebben ook wel dieren die zeldzaam zijn en bijna uitgestorven. En dat is natuurlijk vreselijk dat het zo is. Maar je kunt ze in de dierentuin niet bewaren, zeg maar. Er is maar één plek waar je de dierenwereld kunt behouden. Waar je de natuur kunt behouden. En dat is in de natuur zelf. Het enige wat we kunnen als dierentuinen, dat is dat je zegt van nou... Bij ons kunnen mensen die dieren van dichtbij zien.
2: Ja, ja.
0: En daar wordt hun interesse gewekt.
2: Ja.
0: En dan raken ze toch wat, komt er wat betrokkenheid. En krijgen ze ook een beetje meer gevoel met de natuur.
2: Ja.
0: En hebben ze er misschien ook wat meer voor over om die natuur beter te beschermen. Dat zie ik eigenlijk als de belangrijkste taak van de dierentuin.
2: Je

0: Wie is dat? Henk, is niet dat hele grote?
1: Ja, er komt nog een grotere.
0: Oh, die is nog groter.
1: Die daarachter, dat is Bill. William. Ja. Die komt uit Engeland. En die was zijn voorganger. Die is toen naar Frankrijk gegaan. En dat was een heel mooi verhaal. Want dat was een nijlpaard waarvan wij dachten dat hij nog niet geslachtsrijp was. Was een mannetje. En die had al die tijd mooi bij die vrouwtjes gezeten. Ja. En we dachten, nou willen we toch eens een keer een mannetje wat dekken kan. Dus een wat grotere.
0: Ja.
1: Toen is dat mannetje, dat jonge mannetje is naar Frankrijk gegaan. En Bill is toen teruggekomen uit Engeland. Dat was een grote sterke kerel, die moest dat wel kunnen. En Bill was hier nog geen dag op stal, er werd eerst een jong geboren. En daarna kwamen er nog 6 of 7. Dus zijn voorganger die bleek wel degelijk al wat te kunnen.
0: Hoeveel wat dat zo'n ding nou op de schaal, op de weegschaal?
1: Nou, hij is nog niet volgroeid. Hij kan nog een stuk groter worden. En als hij helemaal, ik denk dat hij nou een dikke 2 ton is. En als hij helemaal uitgegroeid is, dan weegt hij zo rond de 3, schat ik.
0: Jezus.
1: Ja. Ja, het zijn enorme beesten, hoor. Het is familie van de varkens, hè. Het is, ze zeggen wel paard, een heel paard, ja. Maar dat is niet zo. Het is, ze zijn verwant aan de varkens.
0: Oh, wat een geluid, hè.
1: Ja.
0: Heel zwaar.
1: Het is net of ze lachen, hè.
0: Ja. Ja, daar bent er ook nog wel wat hier.
1: Ja, dit is de groep vrouwtjes. Die vormen in de natuur ook een kudde. Daarom hebben we ze ook in een groep. Echt een kudde met daarbij hun jongen. En het mannetje, jammer genoeg voor het mannetje. Maar die moet toch een beetje apart blijven. Want je zou zeggen, van, doet hij dan die vrouwtjes kwaad? Nee, dat doet hij niet. Maar als hij er zo bij komt in die groep, dan krijgt hij verschrikkelijk op zijn donder van de dames.
0: Ja?
1: Dan wordt hij er weer uitgestuurd.
0: Even, als je erin gaat, dan verplaatst hij ook heel wat.
1: Dan gaat er wel wat water aan de kant. Ja.
0: Hartstikke mooi is dit, man. Ja, nou ben ik sowieso een dierenliefhebber. Hoewel ik wel eens vind dat mensen heel vreemd met dieren omgaan. Hè. Ik bedoel, ook een beetje ambivalent. Ik bedoel, als je dat ziet, ik zeg pas die film, voor de Icon of zoiets. Die slachterij, daar wel daar zoveel.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja.
0: En die kalveren. Dat vond ik helemaal niet lang naar kijken. Dat vond ik zo griezelig. En aan de andere kant dan vertroeteld wij dieren. We hebben zelfs hondenkerken over.
1: Ja, crematoria.
0: En dieren, gaat zelfs. De hond die gaat naar de kapper.
1: Ja.
0: Dus wat is dat voor de rare? Kun jij dat thuis brengen?
1: Ik denk wel dat ik het kan verklaren. Dat is. Het lijkt op het eerste gezicht heel erg dubbel, hè?
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat een individueel dier, een hond die je in huis hebt, die krijgt een heel andere betekenis. Dat is opeens niet meer een dier, maar dat is een huisgenoot, dat is een vriend, een kameraad en daar krijg je een persoonlijke band mee. Terwijl een hok vol kippen, daar zit niet één kameraad van je tussen. Dat zijn opeens geen individuen meer, dat is een kakelende massa en daar heb je veel minder gevoel bij.
0: Ja.
1: Dus dat is toch wel het grote verschil, hoor. Maar het blijft natuurlijk raar. Het blijft heel, heel raar dat je je verschrikkelijk druk maakt over één huisdier.
0: Ja.
1: Kosten nog moeite gespaard. En er zijn mensen die geven honderden, zo geen duizenden guldens aan kosten uit om een kat weer beter te maken, bij wijze van spreken. Terwijl 100 meter verderop elke dag 500 varkens geslacht worden.
0: Ja, daar kan ik soms helemaal niet bij. En ze hebben ook tegenwoordig heb je ook begraafplaatsen voor dieren, hè?
1: Ja.
0: Dus als je in Amerika komt, daar ben ze helemaal. Die pets hebben en zo, hoe die er wel niet uitzien.
1: Ja, daar slaat het een beetje door. Ja. Wat dat betreft hebben we denk ik toch een beetje een merkwaardige houding ten opzichte van dieren. Ik heb dat zelf trouwens niet zo, hoor. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je gek bent op je hond of op je kat. Maar dat je een hond of een kat ophemelt, alsof het bij wijze van spreken ook een mens is. Dan denk ik, dan ga je er toch een beetje ver mee. Aan de andere kant het gemak waarmee wij als grote verbruikers varkens, kippen, kalveren en noem maar op consumeren zonder er ooit een minuut bij na te denken hoe dat allemaal gaat. Dan denk ik, dat is ook niet goed. En wat dat betreft, dat klinkt nou een beetje heel erg negatief, maar dan is zo'n BSE-crisis is misschien wel eens een keer goed dat mensen toch eens een beetje wakker worden. En denken, ik ben er niet tegen dat ze vlees eten, hoor, daar gaat niet om. Maar dat je daar een beetje bewust van bent. Hoe dat gemaakt wordt en hoe dat op je bord komt, dat vind ik eigenlijk heel goed.
0: Ik zag een documentaire op Duitsland over hoe het in de natuur toe gaat. Dat heeft er misschien ook wel een beetje betrekking mee. Met al die skibanen die ze aanleggen in Zuid-Tirol en in Wallis en zo. Daar heen ook allemaal overstroming en dat soort dingen. Is dat niet allemaal een beetje een gevolg van het ingrijpen van de mensen in de natuur?
1: Natuurlijk. Maar het is natuurlijk het verhaal van nooit genoeg. En mensen van origine eten mensen vooral plantaardig voedsel. En dan zo af en toe vlees. Hè. En wij willen nu dat stuk vlees elke dag op bord hebben. Dus degene die dat vlees produceert, die kan er niks aan doen. Die boer die moet gewoon bestaan.
0: Het is ook luxe natuurlijk.
1: Ja, en die vraag die neemt toe en het geld is ervoor. Dus wat krijg je? Er wordt maar opgejaagd en opgejaagd om maar meer en meer en meer te produceren. En het moet goedkoper en goedkoper. Dus ja, dat is de motor van de bio-industrie, is de consument. Hè? Ja. Dat is natuurlijk niet de boer. Nee. En dat geldt bij die skibaan net zo goed. Er zijn steeds meer mensen die zich kunnen veroorloven om te gaan skiën. En iedereen wil skiën en niemand wil voor die lift in de rij staan. Dus wat gebeurt er dan? Nou ja, dan maar nieuwe skibaan aanleggen en bossen kappen. En ja, dat is natuurlijk dat is een soort vicieuze cirkel.
0: Ja.
1: Waar je verschrikkelijk hard in moet grijpen mee wezen om dat te stoppen. Want wij vreten met elkaar de wereld op.
2: Mother. They have made so many scars upon

0: dit Emmer Dierenpark?
1: Hoe lang bestaat het?
2: Dit is opgericht in 1935 door de heer Oosting. En die deed dat gewoon achter zijn huis.
0: Een liefhebberij, eigenlijk?
2: Ja. Maar wel grootschalig, toen al hoor. Toen al met het idee niet om maar zo een paar geiten en kippen te houden. Maar echt met het idee om een professionele dierentuin op te zetten. Zijn grote voorbeeld was Hagenbeck's dierpark in Hamburg.
0: Ja, daar is een liedje over hè. Na Hagenbeck, dat weet ik nog. Dat is een heel al duur liedje. Ja. Maar inmiddels zijn jullie... Jullie staan ook eigenlijk al jaren bekend eigenlijk als een van de dierenparken in Nederland natuurlijk, hè?
2: Ja, nou de kunst is natuurlijk om ook zo bekend te zijn dat mensen het ervoor over hebben om de Randstad anderhalf uur, twee uur in de auto te gaan zitten om naar ons toe te komen. Dus wij moeten altijd een stapje harder en een treetje hoger. En dat is een eeuwigdurend gevecht. Om voorop te blijven lopen. Maar ik denk dat in dat opzicht is een dierenpark natuurlijk toch ook eigenlijk gewoon een bedrijf. Maar dat geldt voor elk bedrijf. En als je de beste bent, dan krijg je de meeste klandizie. En dan gaat het best.
0: Je moet natuurlijk ook wel medewerkers hebben die heel veel van dieren houden. Want anders is dat zoiets ook bijna niet te doen, dacht ik. Daar moet toch een stukje passie in zitten.
2: Maar dat zit er ook heel erg in hoor. En dat is ook heel goed. Want dat is. Je moet. Moet je natuurlijk op kunnen brengen om elke dag echt voor 100% je in te zetten voor die dieren. Want de dieren, ze zitten natuurlijk in een dierentuin, ze hebben het niet voor het kiezen. Dus de verzorgers moeten er echt voor zorgen dat die dieren optimaal verzorgd worden. Maar bovendien is het ook ontzettend belangrijk met dierentuindieren dat je als verzorger onmiddellijk in de gaten hebt als er iets niet helemaal in orde is. Want vaak is het anders te laat. Hè? Het is niet zo dat je dat heel gemakkelijk dan nog weer recht kunt breiden als er iets niet als een dier ziek is of bijvoorbeeld er is ruzie in een groep dieren of wat dan ook. Dus die mensen die moeten heel veel oog voor die dieren hebben. En elke dag weer. Dus dat kan alleen maar als je gedreven bent, als je daar een passie voor hebt, als je echt van je werk houdt. En dat merk je ook dat heel sterk het geval is.
0: Duitsers kreeg jij hier ook veel, hoorde ik.
2: Ja, het mogen van mij nog wel meer worden. Want ik heb wel eens gehoord dat er heel veel zijn.
0: Ja.
2: En er komen hier zoiets van, tussen 100 en 120.000. En dus dat aantal, dat zou wat ons betreft nog wel naar een 200.000-300.000 toe moeten. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de wegen, de bereikbaarheid. Hè. Dat wordt steeds beter. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest dat je vanuit Duitsland eigenlijk alleen maar via een soort karrepad hier kon komen. En dat wordt nou zo langzamerhand beter.
0: Ja, ze wilden hier een weg nog verbreden, geloof ik.
2: Pas op, het is hier glad, hè?
0: Ja.
2: Ja. Nou, hier maar even langs gaan.
0: Kijk,
2: dat is
0: hier wordt René vertrokken.
2: Ja. Hier wordt vertrokken. Ja. Dit is een plek, daar is het zomer en winter
0: hetzelfde.
2: Het is altijd tropisch, ja. Het enige is, in de zomer dan groeien de planten nog harder, omdat ze dan meer licht hebben en langer licht hebben. Maar het is een... Het is nou vooral een hele overgang, hè? Van min 5 naar plus 25. En dan ook nog goed vochtig. Zo, dan kun je hier zo wel langs lopen.
0: Rustig, dat weet je niet weten. Dan loop je nou tussen de meest prachtige planten door, terwijl buiten het toch lichtelijk bevroren is. Jongen. Wat mooi groen.
2: Zie, dat zijn...
0: Wat zit daar?
2: Daar zitten ook nog dieren in.
0: Ja.
2: Daar zitten leeuwaapjes.
0: Goh.
2: Dat is nou een chakalaga, waar zat die vroeg zwart door ons heen. Hier zit er nog een in de boom.
0: Oh, ja, prachtig zeg. Hey.
2: En... Daar ben leeuwaapjes, die komen uit Brazilië. Alle planten, alle dieren hier, dat is Midden- en Zuid-Amerikaans. Dus tropisch Amerikaans, zeg maar. Hier zitten bijvoorbeeld nog zoetwaterroggen.
0: Het is net
2: pannenkoek eigenlijk. En daarachter zitten piranha's.
0: Oh, dan moeten we de vinger niet eens steken.
2: Nee, beter van niet. Dit is nou zo'n voorbeeld. Je had het over zeldzame dieren. Die bijna uitgestorven. Deze waren helemaal uitgestorven in het wild. En die zijn vanuit dierentuinen weer teruggezet.
0: Ja, wat dat betreft is het dan toch een beetje de Ark van Noach, hè?
2: Klein beetje wel, maar ja.
0: Dat speelt bij elkaar al.
2: Maar een heel klein beetje, maar je moet je voorstellen, dan ben je naar schatting 3-4 miljoen verschillende diersoorten, minstens. Misschien wel meer, maar 3-4 miljoen zeker wel. En die op de wereld leven. Maar in dierentuinen zijn er misschien, alles bij elkaar, misschien 1000 verschillende soorten.
0: Dus dat is een heel klein, te verwaarlozen percentage.
2: Een druppeltje op de gloeiende plaat, hè? Ja.
0: Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de meest opvallende.
2: Vaak wel natuurlijk. Hè? Olifanten, tijgers, dat soort dingen.
0: Qua volume.
2: Ja. Maar als je alleen al denkt in de kevers. Ik weet wel niet hoeveel honderdduizenden soorten kevers er zijn. Ja. Dat is gigantisch, die rijkdom aan soorten.
0: Hoe zit dat nou? Kijk, er wordt natuurlijk ook heel veel spul hakt, hè, in die tropische reekwouden voor het hardhout en zo. Wat die dierenstand nou niet ook bedreigt eigenlijk?
2: Of verschrikkelijk.
0: Voor een heleboel species. Ja.
2: Wat op dit moment gebeurt, en dat is echt een ramp, vooral in Afrika is dat op dit moment verschrikkelijk. Daar worden wegen aangelegd door het bos, door de houthakkers. He, dus de grote houthakbedrijven die leggen wegen aan, zodat ze dat hout uit het bos kunnen halen. En daar trekt een heel leger mensen achteraan, die langs die wegen dat bos in kunnen komen. En die gaan daar op jacht. En in de rijke Afrikanen, op dit moment is dat erg in de mode, die vinden niks lekkerder dan bushmeat. He, dus wat vroeger voor de armen bij wijze van spreken was, dat is nu zo duur geworden, dat is alleen maar voor de rijken. Dus als je heel rijk bent en je woont in Afrika, dan in West-Afrika, dan eet je chimpansee of zo. Nou, met het gevolg dat er wordt massaal jacht opgemaakt, omdat dat vlees zo duur is. Dus die mensen hebben daar nog weer een boterham aan. En het gevolg daarvan is dat soort dieren met een ongelofelijke snelheid uitsterven. En gewoon verdwijnen binnen de kortste keren als er niks tegen gedaan wordt. Dan gaat het helemaal fout. Gorilla's, chimpansees, maar ook heel veel soorten antilopen.
0: En dat giet allemaal over geld natuurlijk.
2: Ja.
0: Wat dat betreft ben je toch wel struikrover, zou ik zeggen. Ja. Er komt wel mooi van pas om dat woord te gebruiken in deze. Dat is toch eigenlijk...
2: Ja, dat is dramatisch.
0: Ja.

0: in Nederland, als je het hebt over natuur, dan denk ik, ja, hoezo natuur? Ik vind het mooi dat er dieren zijn en dat er groen is. Maar met natuur heeft het natuurlijk niet zoveel te maken. Nee. Als je het echt over natuur hebt, nou, dan denk ik, de Waddenzee, dat kun je nog een natuurgebied noemen. Maar voor de rest is het natuurlijk toch een beetje namaak. Dat geeft niet, daarom kan het wel mooi zijn, hoor.
1: Het is, Nederland is natuurlijk klein, hè? Het is een kleine biotoop, het is aangeharkt, laten we maar zo zeggen.
0: In wezen hebben we samen een grote tuin.
1: Ja. En daarbinnen hebben wij nog weer een prachtig mooie dierentuin, want daar lopen we dus straks. En je kunt hier het water huren.
0: Kijk, hier om het hoekje is altijd Link. Daarom hangt er een bordje bij.
1: Pas op, de piranha's bijten.
0: En dat is wel grappig. Je kunt rustig je hand in het water doen. Ah, ik zou het nog maar niet doen, hoor. Maar dan gebeurt er op zich niks.
1: Nee.
0: Maar als je nou met je vingers flink in het water gaat wappen, hè, dan heet zo het vlees eraf, hoor.
1: En dat ben ze?
0: Dat ben piranha's, ja.
1: Godverdorie, die ziet er toch helemaal niet zo uit alsof ze je nou in...
0: Ze reageren op gespartel. En dat is hun natuurlijke gedrag ook. Want als een gewond dier in het water valt, dan... Die spartelt natuurlijk. En dan zwemmen ze er heel snel op af. We hebben voor een keer voor een filmpje... Voor de Duitse televisie was dat. Hebben we er een koeienpoot ingehangen. Dus van de slager een poot gehaald en aan een stouwkabel erin gelaten. Om te laten zien hoe snel dat gaat. En die poot die werd erin gehangen en er gebeurde helemaal niks. Dat duurde een paar minuten. En toen ineens een beetje beweging, een beetje spartelen. En toen was het nou, ik wil niet veel zeggen, maar binnen 3-4 minuten was weg. Gewoon schoon leeg. Alleen maar bot.
1: Ja, als je dat spul je zo ziet, of ze staat bijna stil in het water.
0: Ja.
1: Dan denk je van, nou, dat gebeurt eigenlijk, die doet niks, maar...
0: Ja, maar ze hebben scheermesjes, in de bek, hoor. Hele scherpe gebitten. Zie je, daar zwemmen vissen. Die zijn familie van de piranha.
1: Oh ja, die ben vrolijk.
0: Maar dit ben vegetarische piranha, zou je kunnen zeggen. Ja, die zijn gespecialiseerd in het eten van noten.
1: Oh, noten?
0: Noten, ja, noten die van de boom vallen. En die hebben zo'n verschrikkelijk sterk gebit, die kraken ze gewoon. Dus dat...
1: Prachtig.
0: Keiharde noten kun je die voelen.
1: Prachtig. Wat verschillende soorten en wat verschillende manieren van leven, van doen en laten. Er gaat natuurlijk een heleboel weg, maar af en toe ontdek je zo nog weer wat nieuws.
0: Nou ja, weet je wat het is? Dat lees je dan en dan gaat het om een soort zoals in Vietnam ontdekken ze nog wel eens een paar nieuwe zoogdiersoorten. In de afgelopen periode, in een afgelegen gebied. In het Amazonewoud wordt nog wel eens een nieuw soort aapje verklapt. In de afgelopen periode, in een afgelegen gebied. In het Amazonewoud wordt nog wel eens een nieuw soort aapje, klauwaapje ontdekt.

0: Een schepnetje daar wat insecten uit de boomtop halen. Dat zijn allemaal onbekende soorten. Allemaal nooit eerder gezien. Dat is bijna oneindig. Alleen, het is wel zo dat natuurlijk als zo'n Borneo is dan een goed voorbeeld. Als daar dat bos aan de ene kant omgehaakt wordt en aan de andere kant ook nog eens afgebrand wordt, want er gebeurt ook veel. Daar verdwijnen miljoenen dieren waar we helemaal geen weet van hebben.
1: Nee, precies.
0: Want zo een valt wel op als die verdwijnt. Maar,
1: ik ben hier een keer geweest, dat was gefotografeerd. Dat was voor de hoes van ons. Maar hij kon er niet. Ze wilden niet stilzitten. Ze waren toen heel ongedurig. Ze liepen al op en neer. Toen was ik ben lid van zo'n club die dat steunt. Hè? De WSPA, de World Society for Protection of Animals. En die hebben heel veel voor die. Voor die dansende beren dan in Turkije.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Ring door de neus, kettings op hete platen dansen. Toen ben we hier nog in West. Maar ik ben daar. Het is raar, ik geef alleen maar aan dieren. Ik denk altijd, mensen die kunnen zich nog redden uit bepaalde omstandigheden. Want die hebben verstaan. Maar dieren, die hebben dat niet. Die help ik dan. Ja. Ik heb daar wel, ik vind het prachtig. Zonder dieren, wat zou je er nou voor zeggen? Een wereld zonder, hè? Zonder dieren en zonder planten en zonder muziek. Dat kan toch niet?
0: Nee, dan was het afgelopen.
1: Nee.
0: Ja, nee, dan was het echt gebeurd. Nou, ik denk ook dat wij ons lang niet voldoende bewust zijn als mensen hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van planten en dieren. En vooral van de samenhang tussen die beiden. Want wij zijn ook maar gewoon dieren. Wij maken ook deel uit van de natuur. En wij denken altijd dat we de boom uit kunnen komen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan hebben wij dezelfde zuurstof nodig als zij.
1: Ja.
0: En dan gaat het met ons natuurlijk in wezen net als met een beer. Ook wij zijn afhankelijk van onze omgeving. Ook wij moeten eten uit onze omgeving. Ook wij kunnen ziek worden van onze omgeving. En dat geldt voor een dier net zo. Net zo. Alleen, zij vernielden hun omgeving niet en wij wel. Dat is toch wel een onderscheid.
1: Dat zong Tony Joe White al in Mother Earth. Van de Indiaan, de natives, de Native Americans, de Indiaan zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Die namen nooit meer als dat ze nodig hadden.
0: Ja.
1: En meer namen ze niet.
0: Nee.
1: En zo zal het eigenlijk toch wat meer moeten wezen, dacht ik.
0: Nou, dat is, zo hebben mensen ook ontzettend lang geleefd. Echt gewoon nemen wat je nodig hebt en niet meer, vooral niet meer.
1: Nee.
0: Het idioot is dat kennelijk toen het besef dat als je meer neemt dan je nodig hebt, dat je dan jezelf tegenkomt, hè, maar dat je dan op een gegeven moment tekort krijgt. Kennelijk was dat besef toen meer dieper geworteld in de mensen dan dat het nu is. Dat vind ik zo apart.
1: Ja, ik denk ook vaak dat mensen denken dat ze gelukkiger worden, dat ze steeds meer hebben. Dat geloof ik ook helemaal niet in. Dat is een soort van remplaçant voor geluk.
0: Ja, nou dat is waarschijnlijk, ja. Zo zal het wel gevoeld worden.
1: Maar als we dat nog maar hebben, dan worden we gelukkig.
0: Dat schiet het op,
1: volgens mij zit het hem daar helemaal niet in. Maar goed.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Aan de andere kant moet ik wel, eerlijk. Als je hier en daar op de wereld, ik wou hier nog even naar binnen met de giraffenstal. Als je hier en daar op de wereld, zeg maar, ik ben vorig jaar in India geweest. En dan als je die sloppenwerking van Bombay ziet. Dan denk je, er is ook een ondergrens.
1: Ja, tuurlijk. Er moet wel.
0: En als je daaronder komt, dan.
1: Kijk eens, jongens, dit zijn lange jongens.
0: Als je daaronder komt, dan word je wel heel ongelukkig. Dit zijn wel lange jongens, hè? De langste die staat hier vlak voor, meestal. Ik weet niet waar die nou loopt. Oh, helemaal niet. Oh, kijk, Henk, die gaf er een de fles. We hebben een jonge giraf en die modder die geeft geen melk. Dus die loopt dan wel gewoon bij de modder, hier is hij. Maar die krijgt dan een paar keer daags krijgt hij de fles. Vijf keer per dag.
1: Prachtig, hè? Prachtig.
0: Maar het moet er ook een eind van groeien, zoals je
1: ziet. Ja. Geweldig.
0: Ja. We hebben geluk dat de verzorger hier is, want daar ga ik alleen nooit heen anders. Maar we kunnen nog even met de neushoorns kijken. Ga je gang, Harry.
1: Dat ben ook.
0: Die staan ook binnen natuurlijk.
1: Dat ben ook knoert natuurlijk.
0: Ja, bliksem. Dus,
1: en met ook. Potverdrie zeg ik. Dat ben van dezelfde formaat als de nijlpaard, denk ik.
0: Ja. Ja, dan moet je toch rekenen.

0: Dat dit soort dieren die wegen toch goed boven de twee tonnen.
1: Ja.
0: Misschien 2500 kilo.
2: Wat eet die dat zomaar helemaal allemaal op, wat jullie...
0: Ja, makkelijk. Ja.
2: En
0: een beetje biks erbij. Ja. We hebben een beetje achteruit.
2: Deze kunnen ook...
0: Die kunnen hier raden tussendoor.
2: Anders word je zo aan de dingen spiest.
0: Ze zijn niet...
2: Deze kunnen ook al worden, niet?
0: Ja... Een jaar of 45, denk ik, ja. Zo'n beetje. 40, 45.
2: Nijlpaard worden ouder, niet?
0: Ik dacht dat Nijlpaard wat ouder werd. Daar zijn wel gevallen van bekend van meer dan 50 jaar, ja. Neus worden bij mijn weten zo 40, 45 is toch echt een maximum, hoor.
2: Heb je wel zin.
0: Nijlpaard wordt wat ouder en een olifant wordt nog ouder.
2: Ja, die kan heel ouder worden. Ook deel nog, heb ik wel gehoord.
0: Ja, die, zeker.
2: Goh, moet je kijken, jongens. Wat een reus.

0: Maar dan, kijk, want ik wil eigenlijk nog alleen bij de olifant beneden in de stal kijken.
1: Maar dan moet je helemaal op tijd weten dat de verzorgers er nog bent.
2: Aha.
0: Is dat helemaal in de moed?
2: Ja, dit is... ja, het idee is eigenlijk...
1: Ik door door de brievenbus heen, zou ik zeggen.
2: Het idee is eigenlijk het idee van een parkeergarage. Daar komt het op neer, hè. Ze gaan via een hele lange gang wandelen ze naar beneden. En staan ze hier diep onder de grond. 7 meter diep is dit. En... ach, dat is wel, voor die dieren is dat op zich wel lekker, maar het is hier altijd rustig. Het klimaat is constant. En ja, ze voelden zich hier echt op hun gemak. Pas op hoor, want als je een snoertje te pakken krijgt, dan trekt hij je de oren van het hoofd. Dit is onze eerste, dit is de eerste die hier geboren is.
1: Die nou terug gaat.
2: Ja. Die nou terug gaat. Dit is de moeder, die was de eerste hier geboren. Mengelaar O. En zo hebben we de laag. Kijk, daar ligt er alleen te snurken, zie je wel.
1: Oh, giet hem op.
2: Ja. Daar klieren ze hem. En soms dan hoor je dat hele zware, hè. Dat hele zware gebrom. Als je er tussenin staat, dan voel je het in de buik.
1: Wat doen ze nu? Wat is dit voor...
2: Ja, ze hebben een taal, hè? Ze kletsen met elkaar. Oh, ja, ze kunnen echt via geluid met elkaar communiceren. Dus,
1: voor noten.
2: Ja.
1: Ja. Bepaalde trilling.
2: Ze kunnen echt kletsen. Ja.
1: Prachtig.
2: En het gaat van heel laag, van geluiden die ver beneden onze hoorgrens liggen, tot dat hele hoge trompetter, hè? Dat opgewonden geluid. Ja, kijk, als ze... Nou, dit is dan maar een heel klein plasje, maar... Die grote, die drinkt zo af en toe, dan drinkt hij 200 liter water op, bij wijze van spreken, zo aan elkaar. En dat komt er dan ook weer uit, hè. Dus het gaat wel in het groot, hoor, met een olifant. Ja. Ja. Nou, en zometeen... zijn we het voer bijna op, nou, en dan gaat hier, gaan de schuiven dicht. Gaat het licht uit. Nou, en dan met een paar uurtjes, dan slapen ze ook, hoor. En dan slapen ze ook zo'n uurtje of 4, 5... liggen ze gestrekt. Echt lekker te snurken.
1: Geweldig.
3: Oké. Okay, hey. Bedankt, bedankt jongens.
0: Hoi. Nou, de olifant. Nee, je moet er toch vanuit gaan.
2: Dat is bij dieren zo en dat is bij mensen zo. Wij denken dat ons gedrag bepaald wordt door ons verstand. Hè? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is maar van een heel klein beetje zo. Ons verstand helpt ons te overleven. Dankzij ons verstand kunnen wij wat vooruit plannen. En kunnen we wat vooruit zien aankomen. Kunnen we wat voorspellen soms. En dat is handig. Hè? Zeker in een wisselend klimaat. Dan weet je van, ik moet nu genoeg voedsel verzamelen en genoeg hardblokken voor de kachel. Want anders ga ik van de winter dood van de honger, bij wijze van spreken. Dat kan een mens heel goed. Dat kunnen maar weinig dieren en misschien wel geen enkel dier. Maar voor de rest, hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Ga bij wijze van spreken de kroeg in. En daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. He, dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren. He, als je kijkt naar waarom noemen wij onszelf mens? En waarom zeggen wij een chimpansee is een dier?
1: Ja.
2: Terwijl als je vanuit de chimpansee redeneert, zijn naaste verwant is de mens.
1: Ja.
2: He, het DNA van een chimpansee, het verschil met een mens, is... nog geen 1,5%.
1: Dat is 1,6.
2: Dat is 1,5. Of 1,5, dat is niks. Dat zijn gewoon mensen.
1: Neandertaler is 1,6 of zo, van de mens.
2: Dus er is, wij zijn helemaal niet anders dan dieren. Wij gedragen ons ook niet echt anders. Heel veel van ons gedrag is volkomen vergelijkbaar met dieren. En natuurlijk lijkt het dan het meest op die dieren die het meest aan ons verwant zijn. De mensapen. Maar als je naar een olifant kijkt, is er ook heel veel overeenkomst.
1: Ja, maar dit is ook zo ambivalent, vind ik. Ik zat gisteren naar Discovery te kijken en daar waren die mensen bezig in het heelal met het nieuwe ruimte. En dan doen ze dingen waarvan ik denk, nou, is het eigenlijk wel zo? Bestaat dat wel? Maar aan de andere kant, als diezelfde man thuis komt en zijn vrouw loopt weg, dan raakt zo'n man helemaal in paniek vaak.
2: Ja.
1: Dan gaan ze de kroeg in en dan... Ja. Er zit zo'n verschil tussen, natuurlijk. Dat is heel apart. Dan vallen ze ook terug op een soort van...
2: Ja.
1: Wat wij dan... Nu zeg ik een soort van dierlijk gedrag of zo. Dus het is ook maar een dun laagje vernis wat erover zit.
2: Nou, dat is ook zo. En zeker bij onverwachte gebeurtenissen. Hè? Als je... zeg maar, daar kun je heel veel experimenten mee doen. Maar loop maar eens gewoon in je achtertuin. En iemand die daar stiekem de lucht van een tijger verspreidt, dan krijg je een paniekgevoel.
1: Ja, dat zou best wel kunnen.
2: En je gaat als een sodemieter die tuin uit. Dan denk je van, ik moet hier wegwezen. Waarom weet ik niet, maar dat zit er dus toch ingebakken. Hè? En als je plotseling iemand een rubber slang voor de voeten gooit, hè, dan schrik je zich dood. Terwijl hij misschien nog in zijn hele leven nooit een echte slang gezien heeft, laat staan dat hij er ook door gebeten is. Maar hij weet dat hij op moet oppassen.
1: Ja, ja.
2: Dat zijn puur instinctieve reacties. En die zijn natuurlijk heel erg belangrijk, heel functioneel. Want soms moet je reageren voordat je nadenkt. Want anders ben je te laat. En dat hebben wij. En dat heeft een dier natuurlijk ook. He, een antiloop, als die een cheetah ziet aankomen rennen en hij moet eerst nadenken, god, was dit nou een kwaaie kat of was dit geen kwaaie kat? Ja, dan is hij te laat, want dan heeft hij hem al in de bek. Instinctief reageren. En dat doen mensen dus ook in heel veel omstandigheden. Beschaving, dat is gewoon borstklopperij van onszelf natuurlijk. Dat stelt niks voor, denk ik. Het is wel zo.
1: En dat, een woord.
2: Ja, het is gewoon een woord. Ja. Alleen wat wel betekenis heeft, dat is natuurlijk, dat is cultuur. He, wij hebben heel veel verschillende... wij komen in heel veel verschillende verschijningsvormen, als het ware, voor op deze wereld. Mensen. He, je hebt donkere mensen, lichte mensen, gele mensen, noem het maar op. En dat zit niet alleen in die kleurverschillen, maar vooral ook in die cultuurverschillen. Ze hebben allemaal hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen gewoonten. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder bij mensen. En ik denk dat je, als je op die manier kijkt naar beschaving, als je op die manier dat woord gebruikt, dan heeft het voor mij wel betekenis. Maar beschaving in de betekenis van meer zijn dan een dier, dan denk ik, dan ben je wel donders arrogant als je dat vindt.
1: Jij bent aan het einde van onze reis door het Emmer Dierenpark. En ik vond het fantastisch om hier eens even rond te lopen en wat meer te weten te komen over wat er allemaal zo gebeurt. En wat een man als Henk Hering ertoe drieft om dit soort dingen te doen. Henk, ik wil je namens de VBRO en Radio Drenthe heel erg bedanken voor deze rondleiding, maar ook dat de uitbreiding dat die heel vruchtbaar mag wezen.
2: Hartstikke bedankt. Nou, daar reken ik ook op. Dat lukt vast, dat wordt leuk.
4: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Henk Hidding, de directeur van het Noorderdierenpark in Emmen, die muziek die was van Gordon Lightfoot, 10 Degrees and Getting Colder, nummer van Tony Joe White, All Mother Earth, The Animals, met Bring It On Home To Me, nummer van Sam Cooke, en een nummer van Dem, een compositie van Van Morrison, Gloria. We gaan verder in Harry's historie, en daarbij gaan we aan het pad. Wat hij muziek wil maken, dan heeft Dorbe versterking nodig. En door heeft Harry zijn meesten voor.
1: Kijk, we zijn hier bij Double Dutch. Double Dutch, dat is van Marcel Lambers. In het oude huis van Herman, van zijn vader. Ook een goede vriend van mij waar ik altijd met biljarten heb. En die heeft... deze hele grote boerderij een jaar of wat geleden verbouwd tot gedeeltelijk studio en oefenruimte met een plekje waar je kunt zitten en zo. En een afdeling reparatie en opslag van onze instrumenten. Kijk, en dit is de plek waar wij altijd repeteren dus. Nou, hier kun je ook opnemen trouwens. Ze hebben daar een controlekamer. Kijk, hier heb je twee mooie PV. Zanginstallatietje hier, 8 knaaltjes, hè? Met een galpje erbij, wat weet je nog meer. Een paar goede Shure-microfoons. Er staan versterkers en slagwerkers hier, dus je kunt gewoon aan de gang. Dat is hartstikke mooi. Plopkapje, schotten, kun je hier ook nog opnemen. Nou, dan heb je hier... het is hier gewoon... Hier kun je heel makkelijk even aan het werk gaan. En dat is hartstikke mooi. En het is mooi vlak bij huis ook nog. Zo op de Drentse Dreven tussen Rolde en Grollo in. Hoe lang zit je hier al in, Marcel? Ik bedoel, ik weet wel dat jij hier altijd woont hebt, maar hoe lang doen we dat nou met Double Dutch? Sinds wanneer zit jij hier nou met het bedrijf?
5: Ik zit hier volgens mij al, al een jaar of 10 met de hele toko, zeg maar. En volgens mij doen wij de laatste 5 jaar zo'n beetje zaken met elkaar.
1: Ja.
5: Dus jullie hier repeteren en we natuurlijk ook het geluid voor jullie doen.
1: Ja, ja. Ja. Nou, en dat, kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als je dus iemand... Wat oefenen dan heb, is natuurlijk heel moeilijk. Zeker in, als je een beetje een grote stad zit. Als je in Assen zit of in... Nou ja, Assen is niet zo... Nou ja, is ook alweer redelijk groot. Maar ik bedoel ook Zwolle en zo. Daar, grote steden, daar zitten de mensen echt... die zitten in grote moeilijkheden wat de repetitieruimtes betreft. Ja. En dat kan hier allemaal perfect.
5: Ja, je hebt hier alles bij de hand.
1: Ja. En jullie hebben dit zelf verbouwd. Dit was eigenlijk een heel groot...
5: Dit was de deel. De deel. Hier stond helemaal niks. Hier werd een beetje hooi opgeslagen en dat was het. En ja. Dat hebben we helemaal verbouwd. En je ziet nou helemaal niet meer dat het een deel is.
1: Nee. En je woont hier ook bij. Je hebt aan de andere kant ook een woning gebouwd.
5: Ja. Zelfs ook nog een gedeelte erbovenop. Bovenop de studio. Ja. En daarnaast.
1: En je broer die woont in het voorste gedeelte.
5: In het voorhuis, ja.
1: Waar Tini en Herman woonden vroeger.
5: Ja.
1: Ja. Of waar jullie dus ook wonen.
5: Waar wij ook wonen, ja. Ja, ja.
1: Nee, maar het mooi zo. Kijk, kunnen nog even... dit is nog een mooie controlekamer. Nou, je kunt hier zitten, je kunt koffie drinken.
5: Ja, de relax room, de chill out room.
1: Moet het lichtje maken. Kijk, Albert. Hebben we nog een... kunt hier nog mooi opnemen ook nog.
5: Hier een sporen digitaal opnemen.
1: Ja.
5: En we hebben hier ook een aantal dingetjes al gemaakt voor Hardy en vooral de cd Dancing Beer.
1: Ja.
5: Hebben we wat ideetjes opgenomen hier ook. En het ging eigenlijk heel goed.
1: Koen Walters heb je nog opgenomen.
5: Ja.
1: En je kunt hier gewoon heel makkelijk kun je dus demoen als je wilt.

0: een andere.
1: We hebben daar de afdeling reparatie, hebben een kantoor, hebben Marcel en Nacht. En een grote opslagruimte en zo, waar onze spullen staan, de vrachtwagen. Nou ja, kijk, dus kun je zien dat het een beetje een bedrijfje is, hè. Ook, nou ja, hij heeft een bedrijf, maar ja, wij hebben dus ook een bedrijf, want dat zit eigenlijk een beetje in elkaar. Want wij werken altijd met dezelfde jongens. Marcel is dan de baas, maar met onze technici, met Hans Konneman en met Eddy Rozen. Ja. En dan René de Mol op het licht.
2: Ja,
1: en daar staat hier allemaal.
2: Kijk, dat staat hier.
1: Nou bij de grote vrachtwagen langs.
2: Ja.
1: En dan hebben we hier nog een opslag. En hier een kantoor.
3: Dus dat is hier echt alles doen. Van een demootje maken tot het live performance on stage.
1: Ja.
3: Dus
1: kijk.
3: Gedeelte opslag, reparatie ook.
1: Ja.
3: Ja. We zijn bij de keukencase zijn we bezig.
1: Oh ja.
3: Want de consumpties in het theater wil nog wel eens.
1: Oh ja, als we dat hebben, dan zo helemaal. Dan kunnen wij gewoon met jou. Oh, jij krijgt trouwens ook nog geld van mij. Ik vind een tientje.
3: Ja, dat is wel goed.
1: Nee, dat.
3: Dat had je meegenomen. Kijk.
1: Nee, ik heb portemonnee bij me.
3: Hier. Maar dat wordt de kist voor de consumpties en eventueel een magnetron erin voor een warm happie of iets. Dus ja. Ja, dat soort dingen moet je ook rekening mee houden. En vooral in theater. Het theater is hartstikke mooi geregeld. Alleen de rest eromheen, dat is haast niet geregeld.
1: Dit is in ieder geval half meer een tientje.
3: Kijk eens aan.
1: Ja, maar dan kunnen we, want nu moet Erwin die gaat naar Albert Heijn of zo, vlak bij het theater. Die komt best wel puur bier terug. En weet je wat het is met die theaters? Ik bedoel, van theater krijg je altijd één kop koffie. Of twee kop koffie en that's it. En de rest moet je gewoon betalen, weet je wel. En de prijzen, voor de artiesten van je, dat valt wel mee. Maar voorin is de prijs altijd redelijk hoog. Dus je kunt gewoon veel beter. En ja, je moet toch wat te drinken hebben. En dat is, dit is weer een fantastische uitvinding.
3: Dat dacht ik.
1: Hè? Whirlpool erin.
3: Ja.
1: Cool.
3: Weet je, dat is die oude van echt verstrooien nog.
1: Wat?
3: Oh ja? Ja, die zat in zijn camper toen.
1: Oh, god. En die mooie kist.
3: Ja, mooie kist eromheen. Meteen gereedschap vak komt erin.
1: Yeah.
3: Dus je hebt ook meteen je gereedschap en ik heb er drie laden in gemaakt.
1: Ja. Yeah.
3: Voor wat, wat tape en wat, wat gereedschapsspulletjes komt erin.
1: Ja, maar dat is gek op dat soort dingen.
3: Ja, joh. Ja, maar ook snaren en zo en statiefjes en losse dingetjes voor de drumstel. Altijd raak aan het zoek.
1: Yeah.
3: Dus ik denk. Dit wordt mooi een kistje daarvoor.
1: Een lumineus idee, zal ik zeggen.
3: Oh?
1: Of zo, is het gewoon.
3: Precies.
1: Ja, dit is allemaal opsla.
3: Dat staat alweer in een truc om weg te gaan voor van het weekend.
1: Ja.
4: Het was Cadillac Assembly Line. Het nummer dat hij hoorde in het gesprek over Double Dutch. De meesten die is het geluid verzorgd voor QB and the Blizzards. Cadillac Assembly Line van QB and the Blizzards. En dat is tegelijk het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
5: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Arthur Alexander nam het nummer op in 1961 en dat deed hij in een studio boven een drogisterij in Florence in Alabama. Het nummer eindigde 24 in de Amerikaanse Hot 100 en het leverde ook een hit op voor de Rolling Stones, Billy Craddock, Tommy Rowe en George Jones samen met Johnny Paycheck. En vervolgens werd het nog eens een keer opgenomen door de Hollies, Dave Berry, Ming DeVille, Piet Veerman en Livon Helm. Arthur Alexander, You Better Move On.

Arthur Alexander, You Better Move On. Matt Anderson, dat is een Canadese singer-songwriter met een hele trouwe aanhang in Nederland. Dit komt van het album Second Time Around. Het is een eigen compositie en het werd live opgenomen in de Fortress Studio in Nova Scotia. Matt Anderson, I Play the Fool for You.

Matt Anderson, I Play the Fool for You. Jimmy Hughes uit Layton in Alabama kwam uit de gospelband Colbert County. Hij nam in 1964 een eigen compositie op en het nummer eindigde 2 in Amerikaanse Hot 100. In 1970 had Johnny Taylor er opnieuw een hit mee en het werd ook nog gecoverd door Etta James, Clarence Carter, Bobby Gentry, Billy Joe Royal en Peoples, Little Milton en Frank Zappa. Jimmy Hughes, Steal Away.

Jimmy Hughes, Steal Away. Lil Pink Anderson uit South Carolina is de zoon van een straatarme blueszanger uit Spartanburg. En dit was het eerste nummer dat zijn vader hem leerde spelen. Het komt van zijn album Sitting Here Singing the Blues. Lil Pink Anderson, St. James Infirmary.

Little Pink Anderson, St. James Infirmary. Joe Tex uit Texas had een top 5 hit in Amerika met een eigen compositie. En daarna werd het ook nog opgenomen door Diane Trask, Sonny James, Carly Simon, Katie Webster, Hank Williams Jr. en Jimmy Lewis samen met Little Richard. Maar dit is het origineel van Joe Tex, Hold What You've Got.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: 10 Chicago Blues Classics van Giles Robson en John Primer is het album van deze week. En Giles Robson is een Engelse mondharmonica-speler die op het eiland Jersey woont, maar onder contract staat bij het Amerikaanse blueslabel Alligator Records in Chicago. En hij maakte dit album met het boegbeeld van de Chicago Blues zanger-gitarist John Primer. Giles Robson en John Primer, Blow Wind

Giles Robson en John Primer, Blow Wind Blow. Eric Anderson uit Pittsburgh begon als student op te treden in de studentenkroegen in Boston en Cambridge. Vervolgens reisde hij door naar New York en daar ging hij met Bob Dylan optreden in Greenwich Village. En daar stond hij in de club Folk City, zelfs in het voorprogramma van John Lee Hooker. Dit komt van zijn album About Changes and Things. Eric Anderson, Thirsty Boots.

Eric Anderson, Thirsty Boots. En het is goed te horen dat hij in Greenwich Village lang optrok met Bob Dylan. De Delrays uit Illinois. Dat is een band die stond in het voorprogramma van de Beatles in het Busch Stadium in St. Louis. De nummer werd geschreven door Alan Toussaint en in 1962 was het een single van Benny Spellman. En het werd ook nog opgenomen door de Mercy Beats, de Rolling Stones, Tony Jackson, de Hollies, The Who en Robert Plant met Alison Krauss. De Delrays, Fortune Teller.

The Del Rey's Fortune Teller. Ryan Adams uit North Carolina was jaren de frontman van de band Whiskey Town. In 2001 brak hij door als soloartiest met het album Gold. En daarna speelden Willie Nelson, Eric Clapton, Jeff Beck, Bonnie Raitt en Keith Richards als gast mee op zijn albums. Ryan Adams, Nobody Girl.

Bryan Adams, Nobody Girl. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Anouk Theeuwe uit Den Haag werd ooit ontdekt door George Kooijmans van Golden Earring en haar albums zijn on-Nederlands goed. En het is dan ook heel vreemd dat Amerika haar nooit echt ontdekt heeft. Het komt van het album Together Alone. Anouk, Sacrifice.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. En vandaag vangt weer eigenlijk het tweede deel van de reis aan. De eerste 10 in Mississippi, Memphis. Ligt een klein beetje de buurt, maar toch nog in de delta. En nu gaan we straks noord-noorden toe. En ja, wat doe je dan? Dan maak je een rit over Highway 61.
3: Ja, en dit was het alle gedeelte.
2: Ja.
3: Tenminste, ik kan me herinneren, want Willem van der Linden, filmmaker, was ook aanwezig. Er moest nog een paar mooie shots hebben van machines in het land. En toen ben we toch op die alle Highway 61 uitkomen.
2: Ja, en dan ben je toch eens even teruggekeken van wat doet die Mississippi Delta, wat doet dat gebied op een... welke invloed heeft het op een blueszanger uit Nederland, uit Europa, die als door terecht komt. Dus ik zou zeggen, mensen, stap maar eens even met in de auto.
4: Dit is de oude Highway 61. Kijk, en misschien dat de camera het nog pakt en in de verte nog eens een auto ziet daar op die andere weg. Dat is het, de nieuwe Highway 61. Maar dit is het oude tracé. Een nieuwe wegdek, maar dit is de originele Highway 61.
2: Kun je je voorstellen dat hier vroeger duizenden, honderdduizenden mensen, dat die hier langer ze trekken bent omdat ze het hier niet langer zagen zitten?
4: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat ze het niet meer zagen zitten. Naar aanleiding van de komst van moderne landbouwapparaten enzovoort enzovoort.
2: Kun je ook voorstellen dat mensen hun geboortegrond, waar ze hun wortels hebben, dat ze die verloor?
4: Nou, die hebben ze niet helemaal verloren natuurlijk. Ik bedoel, een heleboel mensen hebben wel binding gehouden met waar ze wegkwamen. Maar ja, een heleboel mensen binnen ook niet weer terugkomen. Dat is waar, gewoon. Mensen... als Muddy Waters en dergelijke, die ben in de tussentijd nog eens een keer terugweg, maar niet echt terugkomen, laat ik maar zo zeggen.
2: En trouwens, zat ik me gisteren zo af te vragen, daar hebben we eens wat in de sfeer van literatuur over dit gebied lezen. Eigenlijk is er wel literatuur over?
4: Ik heb er niks over gelezen. Ik heb wel eens een boek gelezen dat heet Blue Highways, maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Maar Bob Dylan, dat is ook weer, die titel was Highway 61 Revisited, maar het ging ook niet allemaal over Highway 61. Maar verder komt het natuurlijk heel vaak voor in allerlei liedjes van mensen.
2: Maar ik bedoel ook, over de Delta, bent er romans over geschreven of, zal waarschijnlijk wel, hè?
4: Ja, Tennessee Williams, die kwam hier vandaan, dus die zal er wel wat over gepubliceerd hebben, denk ik. Maar zelf lees ik meer dan boeken over de blues dan. Hè. Ik bedoel, The Land Where the Blues Began van Alan Lomax. Dat is gewoon een fantastisch boek en dat gaat over de Delta. En de titel die zegt het al, het land waar de blues is begonnen. Op het ogenblik lees ik een hele goede biografie van Muddy Waters, de Mojo Man. En zo bent er een legio boeken over de blues te krijgen, wat bijna ook literatuur is, zou je eens kunnen zeggen. Ik bedoel, een lijst kun je bij je boekhandel eigenlijk wel krijgen en zo. Het is heel, heel uitgebreid. Ik denk dat er wel 200-300 boeken ben geschreven over variabel over dit gebied en wat sterk te maken heeft met de muziek die hier vandaan komt.
2: William Faulkner die heeft eens een keer gezegd dat in een paar generaties tijd de moerassen en de rivieren en de bossen hier verdwenen bent en dat het harde leven van gewelddadigheid en aan de andere kant ook de zachtheid die erin staat, dat verdwenen is hier zo.
4: Dat kan ik niet zo beoordelen. Maar ik vind de mensen hier helemaal niet onaardig. En ik vind ze ook niet buitengewoon hard. Ik bedoel, wij hebben hier tot nu toe op onze reis alleen maar redelijk hartelijke mensen ontmoet. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met wat we hier aan het doen zijn. Maar over het algemeen waren die mensen toch heel behulpzaam. Ook met het filmen op een aantal locaties waar je niet mag filmen, waar die mensen best wel heel behulpzaam vond ik. Ik heb niet het idee dat in die grote steden zal ongetwijfeld de drugs en zo toeslaan.

0: heb toch een paar redelijke hits gehad. Met Five Long Years onder andere. Wat door iedereen zo wat, die een beetje respecteert in de blues, uitvoerd is. En later kwamen ze ook allebei met het American Folk Blues Festival naar Europa. En deze plaat, ja, was ik een beetje producer, half en half en hulp. Maar dat is bij ons eigenlijk op de Dolle Boerderij in Grollo is dit repeteerd. En dat is eigenlijk, daar maak je geen verschil van wat er in de Delta mag. Nee. Leuk is dat, hè?
1: Grollo en Clarksdale.
0: Ja, prachtig toch?
1: Ja, verbund met Highway 61.
0: Ja, zo'n man, een hele lieve man overigens. Hoor. Heb ik dit, leerde ons, heb ons ook een bepaalde discipline geleerd in het spelen van die muziek en zo.
1: Ja.
0: Ja, hij moest er zelf wel altijd goed uitkomen, wat logisch was.
1: Terug weer naar de Highway 61, worden ze waren over de blues en over het gevoel.
0: Kijk, het gevoel en de naam, die komt hier vandaan. Maar ik bedoel, hoe kan ik nou ooit weten wat die mensen hier gevoeld hebben? Daar kan ik bijzonder weinig van zeggen, want ik kom hier niet vandaan. Ik kom hier gewoon om daar wat over te weten te komen en om wat over te leren misschien. Maar ik kan nooit overbrengen wat die mensen gevoeld hebben. Dat is onmogelijk.
2: Maar je kunt wel uw eigen verhalen overbrengen.
0: Ja, nou, dat heb ik altijd gedaan. En ik heb ook niet nagezongen namelijk.
2: Nee, maar je hebt wel een paar.
0: En ik heb gebruik gemaakt van een vorm van muziek die ze hier blues noemen. Het enige waar ik me nog enigszins iets bij kan voorstellen is dat een soort van armoede die in een klein gedeelte van de provincie Drenthe eerst heeft, dat die ook dat enigszins lijkt op wat er hier gebeurd is. Maar dan is hier in een veel, dit is een nog veel extremere vorm gebeurd als in Drenthe. En wat wij daarvan zien, als je dan in zo'n museum bent in Memphis, en je ziet hoe die mensen behandeld worden en je ziet die plaatjes en hoe ze hebben moeten werken, dan kun je alleen maar zeggen dat het mensenonterend is en dat ik me daar niet veel anders bij kan voorstellen dan dat ze dat soort muziek zongen. En er zullen heel wat blanken zijn, er zijn heel wat mensen zijn die blues maken, maar ik denk niet dat ze ooit kunnen uitbeelden van wat hier toen gebeurd is. En dat is er ook bijna niet meer. Dus wat je hier, de conclusie die je uiteindelijk moet trekken, is dat die manier. Ten eerste zijn de tijden veranderd, gewoon, weet je wel. En ten tweede is die generatie, die twee generaties die dat meegemaakt, of drie generaties die dat meegemaakt hebben, die zijn er niet meer. En wat je dan zo links en rechts om je toe hoort, is ook dat blues hier bijna niet meer is. Dat is muziek die hier nauwelijks nog bestaat. En de muziek die wij blues noemen, dat is een derivaat van wat daar toen gebeurd is. Dat heeft daar niets meer mee te maken, voor mijn gevoel. Die conclusie mag je volgens mij wel trekken. En dan kun je er hele diepzinnige gesprekken over voeren, maar dat is eigenlijk de waarheid gewoon. Ik denk dat het binnenkort een muziek wordt die alleen nog in musea terecht, die alleen nog via en het heeft al helemaal niks te maken met bluesfestivals of blues nights in Holland en zo. Waar het alleen nog maar gaat om over bier drinken. En waar als je dan echt iemand de blues zou hebben, toch geen hond naar zou luisteren. Want daar wordt het in een soort van vrolijke sfeer getrokken die daar helemaal niet bij hoort als het ware. In Nederland denken ze gewoon van blues is feest. Voor mij is dit het boek van Lomax, The Land Where the Blues Began. En dat voel ik hier ook. En ik bedoel, dat is een gevoel wat je... Dat is een gevoel. Dat kun je ook niet naar verklaren. Dat is net zoiets als ik in Creta aan land stap en Kazantzakis heeft ooit een keer gezegd van as soon as you set foot on Cretan soil, you become different. Zo gauw als je de voet op de bodem van Creta zet, word je anders. Nou, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje. Ik voel dat het hier gebeurd is. Op sommige plekken heb je zulke gevoels. Dan denk je, hier is iets bijzonders gebeurd. En dat vind ik, dat is hier zeker gebeurd. Maar misschien ben ik ook wat dat betreft niet zo'n prater erover. Ik bedoel, het is toch een gevoel, weet je wel. En ik zou liever gewoon met mijn bandje willen spelen of zo.

0: Harry Musquet met zijn beentje Cuby and the Blizzards, Design a Baby van de CD Dancing Bear. Ik kan eigenlijk ook niet zonder muziek, Harry, hè?
1: Nee. dat is toch altijd een prachtige therapie.
0: Ja, ja. Een tikje niet speelt, dan...
1: Dan heb ik wel... dan word ik wat ongedurig.
0: Ja.
1: Om het maar eens mijn eufemisme te gebruiken.
0: Ja. De omstandigheden zijn heel anders natuurlijk. Je zei zelf ook al, je kunt ook niet inleven van wat er in die delta precies gebeurd is. En welke functie die muziek doorhad, is moeilijk meer...
1: Te achterhalen.
0: Te achterhalen, ja. En te vergelijken, denk ik, ja, met hoe het hier is.
1: Ik denk dat ervan uit moet gaan dat die muziek eigenlijk klassiek wordt. Net zoals klassieke muziek klassiek is en cultuur is. Is eigenlijk, moet je er rekenen dat blues bestaat al meer dan 100 jaar, dommiet. Dat het ook klassiek is. En dan klassiek met een grote K, weet je wel. Toch cultuur. En als zodanig kun je reproduceren. En dat doet ook heel koppel. Mozart wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Ja. Denk ik dan. En Beethoven, dat soort mensen die leven ook niet meer. En dan kun je ook niet precies achterhalen hoe dat gespeeld is. En hoe die mensen leefd hebben. Nou, dat is met deze muziek is er ook aan de gang.
0: En van oorsprong was dat natuurlijk. Was dat ook volksmuziek?
1: Ja, ja, ja. De meeste muziek komt toch uit die vijftonige toonladder weg.
0: Dus. Ja, door vinden ze zijn oorsprong.
1: Ja, de pentatonische toonladder. Dus.
0: Ja, en volksmuziek, dat heeft alle emotie in zich van verdriet en ellende. Maar aan de andere kant ook van vrolijkheid, denk ik.
1: Ja. Ja
0: dient ook ter ontspanning.
1: Ja, dat zit er allemaal in. Je kunt de bluesmuziek kun je heel duidelijk vergelijken. Ook qua frasering, zoals Hoeken bijvoorbeeld, met de flamenco. En je hebt in Portugal de Fado en in Griekenland de Rembetica. He, dan, dat is allemaal muziek die eigenlijk de volksmuziek, het is volksmuziek. Ja. Het is toch ook eigenlijk cultuur langzamerhand worden.
0: En bij die volksmuziek, door Heurde ook die ontspanning bij. Ik heb aan gelezen in de Mississippi Delta. Het verschil tussen blank, de overheerser, zeg maar, de plantagebozen. En de zwarte mensen die door 6 dagen in de week moesten werken. Ja, was ik wel. Er was één gezegde wat mij zo bijbleven is van: Boss, if you could be a nigger one Saturday night, you never want to be white again. Want op die zaterdagavond, op die feesten, op de frolics, zoals dat heette, vaak op de plantage zelf, toen was het een uitbundige boel, hè?
1: Ja, dat waren feesten. Inderdaad, kijk me daar bij voorstel, wat die blank betreft.
0: Dat was de illegale whisky was erbij en zo. En
1: ja, ja.
0: Daar ging het volk los, hè?
1: Ik heb me wel wat bij voorstel.
0: Ik denk dat ieder volk, iedere groep mensen graag iets unieks wil hebben.
1: Nee, maar ik bedoel niet eens, die swing natuurlijk wel wat meer en zo. Als die lui, ik bedoel, dat is al inherent, dat was natuurlijk daar wel inherent aan. Ik bedoel, die mensen kwamen uit Afrika, die willen een andere achtergrond. Ik bedoel, ook al zouden ze dat misschien niet eens weten dat ze daar weggekomen zijn, toch hebben ze dat gewoon in zich. Het waren mensen uit een ander werelddeel, die tegen hun zin en tegen hun wil ergens anders heen gebracht zijn. Dat moet je nooit vergeten. Kijk, ik bedoel, het is misschien een rare vergelijking, maar als ik bij mevrouw Java zit, dan is er altijd eten in huis. En dat smaakt altijd veel beter als je naar een Chinees of naar een Indisch restaurant toe gaat. Ik bedoel maar, die parallel zou je kunnen trekken. Maar er zijn ook mensen die tegen hun zin uit Indonesië hier in Nederland komen zijn. En die mensen kunnen ook allemaal redelijk goed muziek maken en zo. En die zijn over het algemeen ook wat leniger dan wij mensen. Dus ik wil niet zeggen dat wij allemaal stieve harken zijn, maar toch zit het een beetje in die motoriek opgeborgen ook natuurlijk.
0: Het levert ook vaak jaloezie op, hè?
1: Ja, dat, ja. Ja, de negers zijn er nu, tenminste hier in Amerika, zijn ze altijd hip geweest en zo. Voorbeeld veel blanken die zich ook zo gingen kleden. Zeker nu al... Ondanks dat het ook een minderheidsgroep was, die rappers en zo. Dan zie je dan heel veel lui in Nederland die ook van die lelijke kleren aantrekken. Ik bedoel... en dan denk ik dat het hip is.
0: Terwijl het helemaal niet bij hem past.
1: Hé. Hey. Als ik blanke geweest was en ik had daar woond. En het was mogelijk geweest, want dat mocht natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je het nou aangaat dat Ellen Lomax op een gegeven moment vrijbrief geleid had van de Library of Congress. En hier, in de, hier met die mensen wilde praten via een bandopnameapparaat. Of ze wilden opnemen. En dan kwam de chef die zei, ik heb daar niets mee te maken. Ik ben hier de baas en zo. En you're a nigger lover en dat soort dingen. En als je dat dan gekund had in die tijd, wat waarschijnlijk niet mogelijk was geweest, dan had ik ook naar die avond van die mensen gegaan. Dan had ik er zeker heen gegaan. Ik niet daar bij de good old boys zitten, whisky achterover slaan en wat don lul of zoiets. Ja, ik wil even met swings.
0: Was ik wel beneden naar binnen naar die cultuur, voor zover je door naar achter kunt komen. Ja, wat toen nou het unieke in was, wat toen nou het bijzondere in was. En ook wat toen in het bedreigende was, dat de blanken er eigenlijk zo benauwd voor waren. Dat ze dat zo onder de doem wilden houden. Heb je daar een idee over?
1: Ik bedoel... Ik snap eigenlijk niet waarom ze dan hier gedropt hebben, waar ze zo bang waren.
0: Het was wel een hele aparte wereld natuurlijk, hè? Een hele eigen wereld ook allemaal. Ja, het ging bijna terug naar de tijd dat we hier in Nederland nog adel hadden.
1: Die, feodale...
0: Ja, die een eigen heerlijkheid hadden, ja. Zo ongeveer.
1: Ja, grote stukken grond met mensen die het werk verdeelden en die zelf op fluweel zaten.
0: En het gebied, hè? Het gebied doordreide het allemaal.
1: Binnen het kader van de plantage ook vaak. Want Stowel die zei bijvoorbeeld onder andere als... Ik heb liever dat mijn negers op ons eigen trein blijven. Want als dat buurt wat gebeurt, wat niet oké is, dan weten ze weer zelf niet hoe ze dat moeten regelen en zo. Dus ik heb liever als er wat gebeurt, dat het binnen mijn eigen hekken gebeurt. Zo was het ook nog een keer. Dat was dan een hele goede man in feite. Dat was een voor zover je als plantagehouder goed kunt wezen, was dat een goede man.
0: Dat was een verlichte despoot waarschijnlijk.
1: Ja. Dat waren ook niet allemaal van die mensen. Kijk, ze werden verkocht. Die handelaars, dat waren in eerste instantie de minkugels. En een heleboel mensen die een wit voetje wonen al bij die grote planters, dat waren natuurlijk ook geen besten en zo. Maar een heleboel van die mensen, zoals die Will Duggery, die schijnt ook niet onaardig geweest te zijn. En die Howard Stovel ook niet. Dus ik bedoel, ze waren natuurlijk niet allemaal onmensen.
0: Alleen ja, de ongelijkwaardigheid was er natuurlijk, ja?
1: Ja, nou ja, geen stemmen. Ik bedoel, mensen werden gewoon beschouwd als untermens. Maar zijn,
0: ja, ook in,
1: vleugelde uitdruk te gebruiken.
0: Ook in racistische zin, denk je?
1: Ja, denk ik wel, ja. De Ku Klux Klan is toch een zeer racistische clubje, lijkt mij.
0: Het gekke was dat ze er anderszins... Dat ze toch ook banger waren voor de negers. Tenminste, de literatuur erover leest dat ze met name banger waren voor de viriliteit en de vitaliteit die de negers hadden, hè?
1: Ja, terwijl negers dat zelf gewoon weer ontkennen en zo. Dat is ook een soort van rare misvatting. Van dat die mensen potenter zouden wezen en dergelijke. Dat is ook door hunzelf al lang ontkend.
0: Een feit was natuurlijk dat ze sowieso... En misschien gebeurt dat ook wel als een bedreiging ervaren, van dat negers door de bank genomen. Maar dat geldt voor alle onderdrukte mensen, dat die veel meer kinderen hadden dan de blanken hadden.
1: Ja, dat is nogal logisch. Ik bedoel, hoe meer ze kregen, hoe beter het was. Hoe eerder ze kans hadden dat ze in aantal ook op een gegeven moment de boel aankon natuurlijk. Daar heb je met die minderheden van rechtse Joden toch ook allemaal. Een hele grote gezin, minimaal moet je er 3 hebben. Nou, die wilden gewoon groter worden als het verlichte deel van de Joodse natie. En die wilden ze er ook onderhouden. Dat is gewoon... Zo werkt dat.
0: Ja, het heeft ook met bezit te maken misschien. Want degene die wat heeft, die wil het graag bij elkaar houden en niet te veel verdeeld.
1: Ja, dat zit er natuurlijk wel dik in. Niet afstaan. Maar ja, al dit soort dingen vind je gewoon terug in de wereldgeschiedenis. Dus vroeger de bojaden in Rusland, de groot grondbezitters. Nou, Tolstoy heeft daar een hele verhandeling over geschreven. Zo. Dat was ook een grote land, hè? Verlicht, ook een verlicht despoot, zou ik maar zeggen. Maar het is toch altijd zo geweest dat, dat groepen mensen, andere groepen mensen onderdrukken. Dat is dus nou nog aan de orde van de dag.
0: En die zullen ook altijd mensen hebben die door wat voor omstandigheden ook, dat de ene meer heeft dan de ander en dat de ene meer mogelijkheden heeft als de ander.
1: Ja, ja. Nou, en die mogelijkheden voor de, en dat is natuurlijk wel een beetje schrijn, de mogelijkheden voor de zwarte mensen hier in het Delta, die zijn wel iets verbeterd. Maar als je goed om je toe kijkt, en ik weet dat jullie dat ook zien hebben, dan zie je toch overal in de lagere beroepen en in de verzorgende sector, in hotels, het lullige werk, dat wordt gewoon gedaan, zoals altijd, door de donkere mensen, door de zwarte mensen hier. En je ziet maar heel zelden mensen in hoge functies hier. En het zal misschien in het noorden wat anders wezen, maar hier in het zuiden.
0: Met wat voor gevoel ga je nou uit Mississippi Fut?
1: Nou, ik heb hier wel een tijdje wel blijven gewoon. Een paar maanden of zo. Zo wonend als die jongen die daar bij Hobson Plantation, die Fish, die in die band speelt van John Moore. Nou, dat lijkt me wel wat. Het is leuk om in. Ik denk gewoon als ik terug zou. Als ik ooit nog een keer terugkom, dat ik in ieder geval. Dat dit stukje, dat heeft wel gewoon een. Het landschap is niet eens zo verschrikkelijk mooi of zoiets, maar het heeft gewoon iets. Ik heb er wel wat mee. Qua gevoel heb ik er wel wat mee. En daar vind ik het. Dat is, ik heb hier een goed gevoel aan overgehouden, dus dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk dat blues een gevoel is. En dat gevoel, dat heb ik hier voor mezelf duidelijk gevonden.

0: Blues. Blues is a feeling. Somebody will know someday. QB and the Blizzards uit 19, wat was dit, Harry? 66?
1: Ja, 67. Groeten uit
0: Grollo. Ja. Ja. Dit waren de groeten vandaag eigenlijk van de Highway 61. Want ik ben wat verder aan de reizen. Verder aan de reizen, The Way Up North. Die belangrijke, die grote rivieren, de Mississippi, in noordwaartse richting volgen. Noos de muziekliefhebber was Muddy Waters ook een autoliefhebber, Harry.
1: Ja.
0: Volgens mij een specifiek merk.
1: Ja, en dat bent toch heel veel mensen in de States die van die befaamde auto holden. Dat is de Cadillac natuurlijk, de Caddy.
0: Ja, een beetje statussymbool, denk ik.
1: Ja, absoluut, ja. Ja.
0: En Muddy was dat spreek u dit hele boek, de Motorman ook. Muddy was ook een man met gevoel voor stijl.
1: Ja, absoluut. Droeg altijd, zag er altijd gedistingueerd uit.
0: Yeah.
1: Maar wel ook zijn muziek uitdragen en meende het serieus met zijn muziek. En dat moet je niet onderschatten. De man meende het serieus met zijn muziek. Vond dat uitgedragen moest worden, dat het cultuur was. En hij was ook uiterst correct en zo. Ook met zijn bandleden. Zijn bandleden moesten ook altijd heel mooi in pak en zo, weet je wel. En hij zorgde wel dat het goed overkwam.
0: Het was volgens mij zelf niet zo'n automobilist.
1: Nee.
0: Hij leurde een pakje altijd erin.
1: Ja, dat meestal deed. Ja, en ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Hoor. Ik bedoel, als je die grote stukken die mensen moesten afleggen, zelf moest rijden en nog eens een keer speelde en je kreeg drank op, dan was het natuurlijk volledig niet vertrouwd. Maar
0: een van de mooie verhalen stond er ook in dat hij een keer, ik weet niet meer wie dat was, die voor hem reed en dat hij al eens voor de aanmerking op zijn rijden had.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dat die chauffeur dat hij er zo zat van was, dat hij midden op de straat stapte en zei van nou, hij is dan beter weer dan die zelf.
1: Doe zelf maar, ja.
0: Maar dan had hij dat toch ook geen nodig, hè, daar. Ja, goed, en in dat grote land Amerika worden ze optraden, ja, moesten ze altijd enorme afstaan, moesten ze afleggen natuurlijk. Ik weet niet of Key to the Highway, of dat door iets mee te maken heeft. Want,
1: ja. Nou, in ieder geval, moet je wel rekenen dat er wat mee te maken heeft, ja.
0: Ja, bedoel, het past er zo bij.
1: Ja, absoluut. The key to the highway.

0: op een nummer in 1972. In Engeland trouwens, in Londen. Pas niet zo lang nadat Murray een zwaar ongeluk had. Heeft.
1: Ja, in Champaign, Illinois, op Highway 65.
0: Ja.
1: Een dag na mijn verjaardag, 11 juni 1970, zie ik daar. Dat is niet goed dus.
0: Ja, toen is hij weer
1: gaan spelen.
0: Ja, tenminste, grote optreden.
1: Drie jaar lang uit de running.
0: Ja, bliksem.
1: Ja.
0: Want het was in King
1: 67 is dat
0: 67, ja. Twee auto's. Riet ze door over de snelweg. Ze komt terug van het laatste optreden van een hele tour, zeg maar. Ja. Ergens in het zuiden, in Virginia of zo. Ja, op een gegeven moment, een auto die komt op de verkeerde banen, richting over hun. En die knalt door hem frontaal op elkaar.
1: Ja, ja.
0: Chauffeur komt erbij dood. Ik weet niet of die Noors Muddy zat eigenlijk. Maar in ieder geval, en Muddy raakte ze wel gewond bij. Het giet in ieder geval giet goed fout door zo met die mensen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, als je zoveel aflegt dan per jaar, dan zit er natuurlijk een grote percentage als dat je thuis blijft zitten. Natuurlijk.
0: Ja, ik bedoel, hoe voelen bent het niet met vliegtuig onder u te komen?
1: Ja. Nou, heel hard natuurlijk.
0: Ja, toch? Bedoel, ja. Die herinneren we ons ook allemaal van Buddy Holly en Bobby Darin.
1: Ja.
0: En
1: The Big Bopper, Richie Fellens.
0: John Denver.
1: Jim Croce, Jim Reeves.
0: Ja.
1: Hol maar op, man.
0: Ja, nou ja, James Dean die kwam met de auto.
1: Dwayne Elman.
0: Dwayne Elman, de motor.
1: Ja, ja.
0: Ja. Het gevoel, dat ligt heel duidelijk aan de weg. Dat wordt ook in dat boek beschreven. Trouwens, ja, en dat wordt goed beschreven. Ik bedoel, ook heel feitelijk beschreven. En het wordt heel, alsof je er zelf bij bent eigenlijk. Zo wordt het ongeveer beschreven doorheen. Dat,
1: ja, dat is...
0: Dat vind ik knapper van het boek.
1: Ja, die vrouw heeft er heel veel werk van gemaakt. Prachtig is dat.
0: Vorige stuk, wat we net laten horen, Key to the Highway. Dat was opgenomen in Engeland.
1: Ja, het is de waarschijnlijk die Electric Mud of zo of...
0: Kan best dat toch vanaf.
1: Of de London sessies of zo.
0: Ja, London sessies, ja. Met Stevie Winwood en met Rick Kretz en met Rory Gallagher.
1: Ja, ik herinner me nog dat er eigenlijk in het boek staat dat Howlin' Wolf ook zo'n sessie deed. En die zei van, it was a load of shit, man.
0: Ja, dat waren die jonge Engelsen natuurlijk. Ja. Hè, die de master adoreerden.
1: Ja.
0: Die graag met wilden spelen. Ja. Het volgende stuk waar we draaien, dat is ook een beetje op die manier. Want dat is een nummer wat uit 1996 komt. Nou, Muddy is al in 83 overleden. Dat is van de Muddy Waters Tribute Band.
1: Ja.
0: Met onder andere Jerry Portnoy en Pinter Perkins erin.
1: Ja.
0: Dat is echt een zien oude begeleider, zeg maar. Die een tribute band to Muddy Waters.
1: To Muddy, ja. Een heel bekend nummer trouwens. Going Down Slow.

0: De Muddy Waters tribute band Going Down Slow met Pinter Perkins die de zang doet en de piano en Jerry Portnoy op de harmonica als tribute to the big man,
1: to Muddy Waters.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Het wordt tijd om de sprong noordwaarts te gaan maken. En dat doen we volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Want we maken een sprong van een 500 kilometer noord-noorden toe, Harry. En dan komt bij u het in...
1: St. Louis.
0: St. Louis. St. Louis. Ja. Het is maar net dat je het op zijn Frans of op zijn Engels uitspreekt. Uitermate een boeiende stad. Een knap grote stad.
1: Ja.
0: Ja, en ja. In de, vanuit de verte al zichtbaar.
1: Ja, want het is een enorm groot monument. Een soort van... van een enorme soort van ereboog eigenlijk.
0: Ja, ja, een soort Eiffeltoren, maar dan in St. Louis. Maar daarvoor waren we niet, want in St. Louis door is van alles en nog wat te zien. Er staat het huis van Scott Joplin onder andere.
1: Ja.
0: De bekende ragtime.
1: Ja, de uitvinder als vader van de ragtime. Ja.
0: En bij Gortor op Zolderdeham duiken we maar eens goed in de live bluesmuziek die er door allemaal gespeeld wordt.
1: Ja, ja.
0: Volgende week in Harry's Blues. De Blues in St. Louis. De aflevering van vandaag die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Uiteraard met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Harry Musquet nam het nummer in 1968 al op in de Rijnhalle in Düsseldorf voor zijn album QB and the Blizzards Live. En dit is een opname uit 2003. QB and the Blizzards, Sugar Mama.
3: Sugar Mama, Sugar.

QB and the Blizzards, Sugar Mama. Peter Green, dat was een groot gitarist bij John Mayall en de Bluesbreakers en later bij Fleetwood Mac. Maar hij raakte psychisch in de war, verdween zelfs uit de muziek en keerde jaren later terug met zijn Peter Green splintergroep. Dit is een nummer van John Lee Hooker. Peter Green, Crawlin' Kingsnake.

Peter Green, Crawlin' Kingsnake. Dave Peverett, die kennen we als zanger-gitarist van de band Foghat en later van Savoy Brown. En hij nam een nummer op met Southside Johnny, oftewel Johnny Lyon uit New Jersey. En dat is de frontman van Southside Johnny en de Asbury Dukes. En hij speelt op dit nummer mondharmonica. Dave Peverett, If You Be My Baby.

Dave Peverett, If You Be My Baby. Vince Converse, dat is de gitarist uit Houston, maar hij opereert tegenwoordig vanuit South Dakota en hij stond in Amerika al in het voorprogramma van Joe Bonamassa, Jeff Beck, George Thorogood, Eric Clapton, Buddy Guy, Jimmy Vaughan, Ted Benoit, Sammy Hagar en Lynyrd Skynyrd. Vince Converse, Bad Like Jesse James.

Vince Converse, Bad Like Jesse James. Savoy Brown, dat is een Engelse band die al jaren vanuit Amerika opereert, onder leiding van gitarist Kim Simmons. Basgitarist Nathaniel Peterson uit Memphis zingt deze klassieker van Willie Dixon. Savoy Brown, Little Red Rooster.

Savoy Brown, Little Red Rooster. Gitarist Gary Moore en basgitarist Jack Bruce begonnen een band met drummer Ginger Baker, maar hij werd al snel vervangen door jazzdrummer Gary Husband, die speelde voorheen bij Level 42, Jeff Beck, Robin Trower, Randy Brecker, Quincy Jones en Andy Summers. Gary Moore, Serves Me Right to Suffer.

Gary Moore serves me right to suffer. Gary Brooker uit Southend-on-Sea, die kennen we als de zanger van Procol Harum. En hij nam dit nummer op met gitarist Andy Fairweather Low. En die kennen we weer als zanger-gitarist van The Amen Corner. En later als gitarist bij Eric Clapton, Roger Waters en Van Morrison. Gary Brooker, Little Wheel.

0: you ready? We'll count and just do a slow call. One, two, three.
1: Gary Brooker, Little Wheel. Clem Clemson, dat is een Engels gitarist. Hij speelde bij Colossal, Humble Pie, Strange Brew, Jack Bruce, Roger Waters, Bob Dylan en Chris de Burgh. En daarna begon hij de Clem Clemson Band samen met zanger Chris Farlow. En dit is een solo-opname van Clem Clemson. I've got news for you.

Clem Clemson, I've got news for you. Mick Abrahams, dat is een Engelse gitarist. Hij speelde bij Jethro Tull, Bloodwind Pig, en hij had zijn eigen Mick Abrahams band. En met die bands maakte hij al 21 albums en intussen heeft hij ook 17 soloalbums gemaakt. Mick Abrahams, The Same Way.

Nick Abrahams, The Same Way. Ken Hensley, dat is een gitarist en toetsenist uit Londen met een lange staat van dienst. Hij speelde bij de Blue Notes, Ken and the Cousins, Kit and the Sarikans, The Gods, samen met gitarist Mick Taylor, Uriah Heep, Too Fat, Blackfoot, dat was een band in Amerika. Daar zat hij in met leden van Lynyrd Skynyrd, Head Machine, Shotgun en Ken Hensley en Free Spirit. Ken Hensley, Hellhound on My Trail.

Ken Hensley, Hellhound on My Trail. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Jess Roden, dat is een Engelse zanger, en met zijn band Bronco stond hij in het voorprogramma van Traffic, Free, Motte Hoepel en John Martin. En toen vertrok hij naar Amerika en daar werd hij de zanger van de Buds Band. En dat was een band met John Densmore en Robbie Krieger uit The Doors. Jess Roden, Merry Go Round.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom dat je er weer bent. Weer veel neewerk in deze aflevering. Neewerk van onder andere de Drive-By Truckers. Van de Sling Mouse Explosion. Jeremy Ivey, Jesper Lindel. Maar ook van Willie Nelson en van de Supersonic Blues Machine. Wat dat ook maar wezen mag. We beginnen met een hommage. Een hommage aan een van de grote Texas songwriters. Jerry Jeff Walker. Steve Earle die heeft er een mooie cd voor gemaakt. Het nummer is Getting By.

Het origineel is uit 1973 van het album Viva Terlinga van Jerry Jeff Walker. En dit is de nieuwe cd, nummer van de nieuwe cd van Steve Earle. Die heet Jerry Jeff. Uiteraard opdragen helemaal aan Jerry Jeff Walker. En dat past eigenlijk wel in de rij die Steve Earle eerder al gemaakt heeft. Hij heeft al een keer een cd gemaakt die opdragen was aan Towns Van Zandt. En een die opdragen was aan Guy Clark. Vorige week of een paar weken terug draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van Jesper Lindell. Een jongen uit Zweden die, denk ik, vooral goed geluisterd heeft naar de muziek van de band. Het titelstuk van die cd Twilight is ook ontleend aan een nummer van de band. Maar hij luistert ook maar eens naar het volgende nummer. Dan herken je door de band, denk ik, heel nadrukkelijk in. Met name het orgel wat erin zit in Nights Like This.

Ja, je denkt een beetje dat je de band hoort met Garth Hudson achter het orgel, maar het is Jesper Lindell van de CD Twilight, een man uit Zweden, maar wel uitstekende muziek en uitstekende CD. Jeremy Ivey, de volgende, die komt uit San Antonio, uit Texas, een man die een hele moeilijk begin van het leven eigenlijk had. Hè. Want zijn moeder die was tijdens de zwangerschap zwaar verslaafd aan drugs. En de arts die zei ook al af, degene die de zwangerschap begeleidde, van dat wordt waarschijnlijk helemaal niks. Maar het is toch wel gelukt. Hij heeft wel een hele moeilijke titel gehad. Maar hij is er overheen gekomen. En later is hij in Nashville terecht gekomen. Even in Margo Price leren kennen. Uitstekende countryzanger is. En hij heeft zelf ook cd's in zich gemaakt. Dit is een nieuwe cd van hem. De cd die getiteld is Invisible Pictures van Jeremy Ivey. Keep Me High.